twee zwaargewichten. De Gargamel noemt u als Buju Banton alongside John Legend. Asovia do it, my people. This one is the Gargamel once again. And Mr. The Lead, Joseph Culture Hill.

En groetjes aan meneer Latour, Shuba. You're a queen, baby, in this wild world. En mevrouw Yadno Jarusuya, hè?

and denk wel alles maar op een ei, op ei. Kan de one of two. Where is the nerve? Maar nog allemaal kan she. Dat na derde ei. Ja man, je third eye.

En mi denk ik gaandeweg man las a passie. O las a touch na nga nature. The almighty mi asa the ultimate. Daarmee zijn we bezig. We zoeken een route. We komen back on track with the Almighty.

was a pleasure that you be there together nanga uno and ya be there together nanga uno ete. Want we gaan richting 12 uur. Maar alvast we moeten bezig geselecteerd, dus alvast groeten. Lekker. Is maar één vinger lang.

0: Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Wasansa langa, noka sweetie. En wasansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
2: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. We zitten intussen al in de maand juni. Het is vandaag vrijdag 5 juni. En ja, op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik ben blij dat jullie nog steeds heerlijk zijn afgestemd op deze mooie zender. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Sweety Stranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En ja, luister je via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
0: Nou, de recap van de top 10 horen jullie al de hele week hier op Lim. Maar voor degenen die het misschien gemist hebben, ga ik even herhalen wat wij de vorige week op de Phenomenal Top 10 hadden.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
0: Op nummer 10 kwam nieuw binnen Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 hadden we Bonbon van Capo. Op nummer 8 stond Yogi D met Sonteso. Op nummer 7 Rotman Mane met Moni Moia. Op nummer 6 stond Psycho met Checkmate. Faruko stond op nummer 5 met Formal. Op nummer 4 hadden we Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 3 Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 2 hadden we Supernova van Loewe. En op nummer 1 hadden we Kakalika van Dope Nation. Dat was onze top 10 van de vorige week. En ben jij benieuwd als we deze week nieuwe pokus op de lijst hebben? Of wil je ook gewoon weten wie we deze week op nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
4: Lim Radio.
0: Nou, het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Het is geen nieuws meer dat we iedere week nieuwe pokus op de lijst hebben hier bij Lim. En ook deze week is dat zo. Nou, we hebben een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, oftewel MGK. En het heet Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good.

0: Trimmer.
1: Yeah.
0: Din.
1: Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: Number one means you're always on top. Your number one radio.
3: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Girl Next Door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa. Nou, we gaan hard met de nieuwe pokus, want we hebben nog een nieuwe op de lijst. En het is geen onbekende artiest. Hij heeft zo vaak op de Phenomenal Top 10 gestaan. Ik heb het over Frenna. Hij komt nieuw binnen op nummer 9 met Star Life. 1, 2, 3.

Dat is onze nummer 9 van deze week. Ook nieuw op de lijst. Frenna met Starlife. Nou, de volgende pokoe gaat flink achteruit. Want de vorige week stond het nog op nummer 4. Deze week op nummer 8. Dat wil zeggen 4 plekken achteruit. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Natalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Nou, Farruko gaat ook 2 plekken achteruit. De vorige week op nummer 5, deze week op nummer 7 met Formal.
2: Nummer 7.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, Formal van Faruko. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij pokoe nummer 6. Nou, deze meneer stond 2 weken lang op nummer 1. Hij werd toen verslagen en stond toen op nummer 2. Hij gaat deze week flink achteruit. Hij staat op nummer 6. Ik heb het over Loewe met Supernova.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Supernova van Loewe.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Zo. Wat een sprong vooruit voor deze gasten. Ze kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. En deze week staan ze gewoon al op nummer 5. Dat wil zeggen een vooruitgang van 5 plekken. Op nummer 5, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Blaze, Faya, Kiba en Limitless met Guanso. Nou, Psycho gaat 2 plekken vooruit met zijn pokoe Checkmate. Hij staat deze week op nummer 4.
2: Nummer 4.

0: Hier van deze week, Checkmate van Psycho. Nou, we zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke pokus dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst, Frenna met Starlife. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 7 staat Faruko met Formal. Op nummer 6, Supernova van Loewe. Op nummer 5, Guanso van Blazefire, Kiba en Limitless. En op nummer 4 hebben we Checkmate van Psycho. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij maakt ook een mooie sprong vooruit, want de vorige week stond hij op nummer 7. Hij gaat dus 4 plekken vooruit. Deze week op nummer 3, Money Mohia van Rotman Money.
1: MP Records.
2: Que massa gangado. Diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessifiente por ontem.
3: Ok? 3.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Rodman Mané met Money Moya.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Een plek vooruit voor Nigel Boy featuring The Genius. De vorige week op nummer 3. Deze week op nummer 2 met Wami Money.
3: Can I get some money, Zaddy?
4: Oelele, oelele, oelele.
5: Nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Zo, lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. En ja, als je je afvraagt als wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben, dan is het antwoord nee. Ze zijn niet verslagen, ze staan dus voor de tweede week op nummer 1. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

Dat is onze nummer 1 op de Phenomenal Top 10 voor de tweede week op rij. Dope Nation met Kakalika. Ja, als er nieuwe pokus erbij komen, wil dat zeggen dat er ook liedjes uit de lijst gaan. Deze week zijn er 2 nieuwe pokus op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes eruit zijn. Uit de lijst, Bon Bon van Kapo, hij stond 6 weken op de lijst. En ook Son Ten So van Yogi, die is eruit. Die stond in totaal 7 weken op de lijst. Zo, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim FM. Voor degenen die deze aflevering gemist hebben, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Als je dat ook gemist hebt, geen nood, morgen, dat is zaterdag, kan jij ook naar de herhaling luisteren om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar. Help een ander waar nodig. En

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Lim FM, feeling it deep in my body of music.
2: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my

Yo, Faka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika. Fai, omwika, man.
1: Doe wakka dappe. Ai, go.
0: Hey, dik alasan. Ogo snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Moe kwa dak dappe. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke me?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
3: Luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

0: And all the time, God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag. God.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, samen.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God via LMFM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze dag willen we de Heer danken voor zijn liefde, voor zijn genade, voor zijn goedheid en zijn trouw. Omdat het vanwege de trouw des Heren is dat we niet omgekomen zijn. Maar weet u, lieve mensen, hoe staat het met u deze ochtend? Hoe staat het met uw geestelijk leven? Hoe staat het met het fundament waarop u bouwt? Het fundament waarop u staat? Deze ochtend wil ik samen met u kijken naar een schriftgedeelte. En dat haal ik uit 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 10. En dan staat er daar, als ik kijk naar de pericoop, fundament en gebouw. Dan staat er daar, de apostel Paulus zegt, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament men bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Als we naar deze tekst kijken, dan zien we dat de apostel zegt, naar de genade Gods heeft hij een fundament gelegd, een kundig fundament. En dat fundament is Christus Jezus. En dan geeft hij tegelijkertijd een waarschuwing van: een ieder mag voortbouwen op dat fundament, maar we moeten wel erop toezien van hoe we daarop bouwen. Omdat een ander fundament dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dat moet ons tot nadenken stemmen, lieve mensen. Omdat het fundament belangrijk is om het gebouw te dragen. Het fundament moet het heel bouwwerk dragen. En als dat fundament niet goed is, of als het fundament anders is, dan zal het blijken van als dat fundament het bouwwerk zal kunnen dragen, of datgene waarop we staan, of waarop we denken te staan, als dat goed is. Want het woord zegt duidelijk, een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Waarom kan niemand een ander fundament leggen dan Christus Jezus? Omdat God zelf het is die dat fundament voor ons gelegd heeft. Het is de Heere zelf die dit fundament geplaatst heeft. Omdat toen Christus, God heeft dit fundament gelegd voor de wereld. Hij heeft het fundament gelegd in Christus Jezus, vanwege het offer dat Christus voor ons gebracht heeft. Een ander fundament is er niet. En Paulus geeft de waarschuwing van: laten we opletten hoe we op dat fundament voortbouwen. Weet u, in deze tijd, als we kijken naar bouwwerken, dan zien we dat mensen met van allerhande dingen bouwen. Het is goed. Maar wanneer de stormen komen, kunnen die bouwwerken stand houden? Kunnen die bouwwerken de crisis overleven? Als we kijken naar het buitenland op dit moment, waar er overstromingen zijn, waar er vuur is, om het zo te zeggen, dan zien we hoe grote wolkenkrabbers ineenstorten als er een aardbeving is. Dan zien we hoe water alles wegvaagt. Dan zien we eigenlijk hoe mensen desperate worden, omdat datgene waarop ze gebouwd en vertrouwd hadden, onder hen wordt weggeslagen en ze staan plotseling helemaal naakt, hebben niets meer. Totally desperate. Sommigen kunnen het niet eens overleven. Sommigen kunnen het niet eens aan. Sommigen hebben het van wanhoop, zelfmoord plegen of noem maar op. Maar
de rots, Christus Jezus. Als we daarop hebben gebouwd, ja, er kunnen calamiteiten komen, er kunnen zaken op ons afkomen. Maar nochtans zullen we blijven staan. Want hij geeft ook direct een waarschuwing. Hij zegt, is er iemand die op dit fundament men bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen. We kunnen bouwen, maar waarmee bouwen we? Maar datgene wat we bouwen, houdt het stand. Dat betekent, er zullen omstandigheden komen. Die zullen maken dat we zullen zien als datgene waarmee we gebouwd hebben, stand houdt. En wanneer ik daar zo over praat, dan praat ik ook over een stuk geloof. Het geloof dat God ons gegeven heeft om in Christus te kunnen geloven. En in het offer dat hij gebracht heeft, hebben we Christus nodig, het geloof van Christus en nog wat anders? Of is het Christus en Christus alleen? Wanneer de elementen van de natuur wankelen, wanneer de elementen in onze gezinnen wankelen, wanneer de elementen van onze financiën wankelen, wanneer de elementen van onze gezondheid wankelen, dan is er maar één fundament waarop we kunnen staan. En dat is Christus Jezus. Waarom? Omdat hij ondanks de crisis, ondanks de onrust, geeft hij zekerheid, geeft hij rust in het hart. De Heer heeft nooit tegen ons gezegd dat niets ons zal overkomen. Maar te midden van die chaos, te midden van die calamiteiten, we will find peace. En dan is het dat wanneer die storm voorbij is, dat we kunnen zien met welke gesteente, waarmee hebben we gebouwd. Hebben we met hooi gebouwd? Dat vergaat zo. Hebben we met hout gebouwd? Een beetje sterker, maar het vergaat ook. Maar als we met goud en zilver gebouwd hebben, kostbaar gesteente, dan zal het stand houden. En dat is wat de Heer deze ochtend tot u wil zeggen. Waarmee bouwt u? Op welk fundament bent u bezig te bouwen? Hoe bouwt u? Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Wanneer we in de crisis terechtgekomen zijn, dan zullen we zien waarmee we gebouwd hebben al die tijd. Zal ons geloof stand houden? Of zal ons geloof falen? Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Maar dat is ook een proces waarin God elk een van ons persoonlijk zal brengen. Omdat ik kan voor u geloven, maar wanneer de situatie er is, dan zult u het geloof moeten opbrengen. En kunt u het geloof opbrengen? Bent u bereid het geloof op te brengen? Bent u op het juiste fundament om dat geloof te kunnen opbrengen, dat wat er ook is, wat er ook is, dat u zult stand houden? Daar is waar het om gaat, lieve mensen. Daar is waar het om gaat. En als ik vers 14 verder lees, dan staat er: indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Het is deze ochtend een bemoediging, maar tevens een overdenking om na te gaan. Wat is het fundament van uw leven? Wat is het fundament waarop u gebouwd heeft en waarop u bouwt? Wat is het geestelijk fundament waarop u staat? Als de crisissituaties komen, als de uitdagingen komen, gaat u het geloof kunnen opbrengen? Gaat u stand kunnen houden? Gaat u kunnen surviven? Of zoals de Englishman zei, will your world crumble? Zal uw wereld in elkaar storten?
Maar deze morgen ben ik er om u te bemoedigen dat het fundament van u en van mij het fundament van Christus Jezus zal zijn. Zoals de apostel Paulus ons bemoedigt. Als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Laten we wijs zijn en ons fundament kiezen, Jezus Christus, opdat wij de gelegene tijd hulp mogen ontvangen, maar ook de overwinning mogen behalen. Mag ik met u bidden? Vader, we willen u danken deze ochtend voor wie u bent. We zeggen u dank, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade en voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Uw woord leert ons de waarheid en opent ons de ogen. Dat we in deze tijd zullen kijken, Heer, op welk fundament ons geloof gestoeld is. Op welk fundament we staan en waarmee we bouwen en hoe we bouwen. Vader, omdat we weten dat de tijden voor ons liggen die heel moeilijk zullen zijn. En in die tijden zult u toetsen. En in die tijden zullen wij merken hoe we hebben gebouwd. Als we stand houden of als we opgeven. Maar ik bid voor zij, Heer mijn God, die onder mijn gehoor zijn. Dat een ieder mag bouwen op het fundament Christus Jezus. En dat wanneer de omstandigheden komen, dat we met z'n allen genade mogen ontvangen in uw ogen om stand te kunnen houden. Zo dank ik u deze ochtend voor wat u bezig bent te doen in onze natie, maar in ons persoonlijk leven. In het bijzonder. Zegen het volk, zegen de luisteraars, zegen Lim FM. En we danken u voor wie u bent in Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on

0: voor June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan. Hey, Biggie, stand up. Want if you want a professional junta, na een browser in Demiman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boos snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Hier hoor je het anders en beter.

0: steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op LIM FM.
1: Beautiful Sarana Uma. Oppo de.

0: Temptation.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oi, omwikama.
1: Fai omwikama. Ruwaka dape, ai, go. Hey, tik alasan. Ugo snel, tik alasan. Hey, wakti. Uku wantar ku dape. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi. Ya, wantar ku afu mako tekusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I been there, I be working for Improcer NV. Hoe ben je van jou, man?
2: Lim. FM.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 6 juni, gele erwtensoep met spekjes en kip, pepperpot met varkenspoot, blagai pissi moxalesi met ovenkip en herheri met zoutevis. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: De number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Nega.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop,

0: Goedemorgen, kijkers en luisteraars van Lim FM. Vandaag zijn we wederom live in uw huiskamer. Ja, als u thuis bent of als u op straat bent, kunt u ons op Facebook volgen en ook op de radio. Het programma Rechtop, daarmee zijn wij vandaag weer bij u. En zoals bij u bekend is het programma Rechtop bedoeld om sociaal, maatschappelijke en juridische vraagstukken te belichten, een beetje over te praten, te discussiëren, om zodoende informatie tot u te brengen. Het zij meer informatie of als u iets al wist, dan gaan we er dieper op in. Vragen die waarmee u zit, die kunnen we dan ook gaandeweg het programma beantwoorden. Vandaag mag u uw vragen appen op het nummer 8809882 of u kunt ze plaatsen in de comment section op onze Facebook Live. Ik ben Stephanie. Vandaag weer de presentator en samen met mij hebben we de deskundige. Ze was er al bij onze vorige live. Toen hadden we het over het huwelijk en gezag en echtscheiding. Meester Iris Nasir is er vandaag weer om eigenlijk het vervolg of ja, andere onderwerpen een beetje rakende relaties. We horen relatie zo en relatie daar. We hebben het allemaal onder een noemer gebracht en daar gaat meester Nasir ons vandaag over inlichten, gezien wat het nieuwe BW daarover zegt. Meester Nasir, ik mag u vandaag weer welkom heten. We zijn weer blij met u. En omdat we merken dat die informatie wel nodig is. En de reacties zijn daar. Mensen die ook kijken naar het programma en de informatie tot zich nemen. Welkom.
1: Nou, dank u wel. Goedemorgen iedereen. Het is altijd een plezier om hier in de studio te zijn. Om informatie met u te delen. Dat doe ik heel graag. Ik wil ook de mensen bedanken die mij achteraf altijd weer een berichtje sturen dat ze naar het programma hebben geluisterd. En dat ze alle tips en tops die wij hier meegeven ook meenemen. Dus de feedback is altijd welkom. En bedankt daarvoor. Nou, ik ben blij dat ik er weer ben en we kunnen van start gaan.
0: Ja, waar zullen we het vandaag over hebben? Ik zie staan moderne relaties. Wat zijn moderne relaties?
1: Ja, ik heb het onder een noemer gebracht. Mm-hmm. Ik weet dat het een bestaand noemer is hoor, maar ik heb dat zo bedacht, moderne relaties. Wij kennen het klassiek model. Of althans, laten we het zo zeggen, de wetgever ging voor bij het oud BW en oudere wetgeving uit van een bepaald klassiek model. Eén man, één vrouw, zijn gehuwd, ze hebben gezamenlijk kinderen en ze hebben dus één gezin. Daar ging de wetgever van uit. Die situatie is door de jaren heen, al jaren eigenlijk, gewoon gaan veranderen. En je hebt andere type relaties die nu dus wel worden erkend door de wet.
0: Okay.
1: En vandaar dat ik zeg moderne relaties, omdat vanwege de wet. Want kijk, in de samenleving zijn een heleboel vormen al bekend, maar die waren eigenlijk nooit benoemd in de wet. En nu heb je dus dat wel. Een aantal zaken zijn dus nu wel geregeld. En wat verstaan we zo'n beetje onder moderne relaties? Concubinaat is een van. Concubinaat, dat kent iedereen. Een man en een vrouw die samenleven. Het is soms duurzaam. En in dat geval heb je dan dat mensen ook kinderen hebben binnen de relatie. Ze wonen samen, ze hebben kinderen, maar ze zijn niet gehuwd. Mm-hmm. Dus dat is er een van, concubinaat. Je hebt nu, de laatste tijd heb je ook heel vaak, of altijd al eigenlijk, samengestelde gezinnen. Waarbij dus een man en een vrouw. Die man heeft uit zijn eerste relatie kinderen. De vrouw heeft uit haar eerste relatie ook kinderen. Gezamenlijk kregen ze ook weer eens kinderen. En dan heb je dus dan een samensmelting van twee gezinnen. Die dus één gezin worden. En dan moet je dan daarbij afvragen. Maar daar beginnen de vragen. Hè, van, als er iets gebeurt met de vader of iets gebeurt met de moeder. Wie erft? Van wie wordt het huis? Allerlei vragen worden daar opgeworpen. En dat is dus een samengesteld gezin. Dat had je dus. Dat soort zaken waren in het verleden wat minder goed vastgelegd.
0: Okay.
1: Je hebt ook, wat we ook heel vaak hebben gehoord, buitenhuwelijkse relaties. Ook in de wet wordt er nu gesproken over. Over een een levenspartner met wie men niet is gehuwd. Terwijl men daarnaast ook nog eens wel is gehuwd. Snap je? Dus dan heb je dan ook die relatie. De buitenhuwelijkse relaties. Ook daar is er nu wat over gezegd in de wet. Mm-hmm. En een andere belangrijke samenlevingsvorm is bijvoorbeeld de latrelaties. Living apart together. Mm-hmm. Ook dat is een samenlevingsvorm. Mensen hebben een relatie. Ik zeg het misschien niet goed. Het is geen samenlevingsvorm, maar het is, ze hebben een relatie. Dat is een van de moderne relaties. Mm-hmm. Ze hebben een relatie met elkaar. De man woont apart, de vrouw woont apart. Die vrouw heeft misschien kinderen. En dan vraag je je af, is er voor hun ook iets geregeld in de wet? Wat heeft de wet daarin voorzien? En daar wil ik meteen die opmerking maken. Niet in alle type relaties heeft de wet voorzien.
0: Okay.
1: En dit is dus een van ze, want er is geen samenleving. De man is apart, de vrouw is apart. Dus dan, maar die vragen komen dan op. Van wat gebeurt er in zo'n situatie? Als ik al zo lang met die man ben of zo lang met die vrouw een relatie heb. Heb ik ergens rechten? Dus ook dat soort zaken. Dat is een moderne relatie, mm-hmm. zeg maar. En een andere dat ik ook meteen even toch wil benoemen voordat we verder gaan. Financieel verweven relaties. Wat is een financieel verweven relaties? Die man en de vrouw die hebben samen een relatie. Als ze nou samenwonen of niet samenwonen. Maar financieel doen ze wel alles samen. Ze kopen gezamenlijke woning. Of ze starten gezamenlijk een bedrijf. Ze bouwen hun leven samen op. En dan vraag je je af, als die relatie kapot gaat, ze gaan uit elkaar, wat gebeurt er met het bedrijf dat ze gezamenlijk hebben opgezet? Mm-hmm. Wat gebeurt er met de woning die zij samen hebben gekocht? En daar ontstaan er weer vragen.
0: Ja.
1: Dus we gaan nu nog niet in op... we komen nog niet met de antwoorden. Geef alleen aan dat...
0: Benoemde relaties.
1: Dus dat zijn dus de moderne relaties.
0: Ja.
1: En waar er voor een aantal zaken, dus wel in de wet het ene en ander is geregeld.
0: Oké. En digitale relaties zie ik daar ook staan.
1: Ja, dat is eigenlijk genoemd. In die zin van, weet je, mensen starten soms ook een relatie. Je hebt van die, iemand woont in Nederland, de andere woont in Suriname. En vanwege bepaalde omstandigheden starten ze ook echt iets met elkaar. Mm-hmm. En dan heb je dan... wat we eigenlijk willen zeggen is overzeese relaties. Ook dat is een vorm van een relatie dat men start met de bedoeling om uiteindelijk samen te gaan wonen in het buitenland. Ja. Of samen te wonen in Suriname. En met digitaal, heel veel dingen gebeuren daar ook gewoon echt digitaal. Via de app. Dat is ook een vorm. Het is anders.
0: Okay. Maar
1: vandaar dat het ook wel wordt genoemd. Maar het is niet... Ja. Ik weet niet hoe ver het een plek heeft in de wet.
0: U heeft ze zo allemaal genoemd. Wat we ons erbij kunnen voorstellen. Als we beginnen met concubinaat.
1: Ja.
0: Zijn twee mensen die jarenlang samenwonen zonder getrouwd te zijn. Wat zegt het nieuw BW daarover?
1: Concubinaat wordt nu wel genoemd. In die zin dat mensen duurzaam moeten samenleven. En de wet gebruikt de woorden als waren zij gehuwd.
0: Okay.
1: Toch? Als waren zij gehuwd. Maar de clue bij concubinaat...
0: Is duurzaam.
1: En duurzaam, dat wordt gelijkgesteld aan 10 jaar of meer.
0: Okay.
1: En heel veel dingen lijken automatisch. Je denkt, je woont samen met iemand, dus je hebt automatisch rechten. Het is niet automatisch. En dat is waar men vaak in de fout gaat. Heel vaak, je moet een beroep doen op rechten die je uit de wet kan krijgen. Je moet daar op staan. Je moet naar de rechter stappen om bepaalde zaken toch wel vast te leggen. Kijk, het samenwonen, dat moet je bewijzen. Ja. Dat je 10 jaar of langer hebt samengewoond met iemand, dat moet je kunnen aantonen. Het makkelijkste bewijs dat je daarvoor kan aanleveren is dat mensen vaak op 1 adres zijn ingeschreven. Dus het is belangrijk dat je dat soort zaken wel regelt. Dat is meteen een tip dat ik meegeef. Je moet kunnen aantonen aan de rechter van ik woon al 10 jaar samen. Dus ik heb rechten alsof ik gehuwd was met de man.
0: Mm-hmm.
1: Maar om dat aan te tonen, Je moet bewijs aanleveren. Alles van het Surinaamse recht is het aanleveren van bewijs. En daar gaat het soms een beetje mis. Omdat men vaak genoeg er niet stil bij staat dat je dus die zaken wel geregeld moet hebben. Om te kunnen om aanspraak te maken. Het is niet automatisch. Het zijn automatische rechten die de concubine krijgt.
0: Okay.
1: Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen.
0: Dus ik denk me zo bij in dat als twee mensen samenwonen, dat het belangrijk is dat beide mensen staan ingeschreven op het adres.
1: Ja, je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouden hebt.
0: Ja.
1: Dus ook al zeg maar dat je niet kan aantonen dat je 10 jaar op het adres bent, dan kan je wel middels andere vormen dat aantonen. Mm-hmm. Je zou getuigenverhoor, getuigen kunnen oproepen bijvoorbeeld, getuigenverklaringen. Je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouding voert, kosten deelt. En ook dat je naar buiten toe als partners wordt aangemerkt.
0: Ja, ja.
1: En dat kan. Kijk, ik heb situaties waar bijvoorbeeld mensen die al heel lang samenwonen, maar religieuze dingen samen doen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de pandit die langskomt en die dus regelmatig komt en een puja doet en noem maar op. Of je gaat... iemand van de kerk die komt het huis inzegenen.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat dingen. En tegenwoordig heb je ook veel foto- en videomateriaal.
0: Klopt.
1: Dus en dan kan je dat allemaal overleggen. Want dat is ook het digitaal gedeelte dat gewoon ook wordt erkend binnen het recht.
0: Ja.
1: Dus je kan wel heel veel dingen aandragen. Dat kan bewijzen dat je dus 10 jaar samen woont. Maar let wel, het is niet automatisch. Je maakt geen automatisch recht. Je moet het claimen.
0: Ja.
1: Ja, dus wil je toch behandeld worden alsof het een huwelijk zou zijn, dan moet je daarvoor naar de rechter.
0: Okay, dus als ik samen woon en ik woon al 12 jaar samen,
1: ja.
0: Langer dan 10 jaar, en er komt wat te gebeuren met mijn partner, dan moet ik niet ervan uitgaan dat ik automatisch alles krijg wat het getrouwde vrouw eigenlijk zou krijgen. Je gaat ervoor moeten je gaat het moeten claimen, net als wat u zegt. Je moet naar de rechter.
1: Juist.
0: En de rechter wijst het toe. En dan pas kan ik zeggen van dat huis is van mij.
1: Dat huis wordt nooit van jou, laat me het zo zeggen. Oh, ja, okay. Dus het zijn dus... kijk, het erfrechtelijk gedeelte...
0: Ja?
1: Daar maakt de concubine haast geen aanspraak op.
0: Okay.
1: Waar het om gaat is bijvoorbeeld, stel dat ze uit elkaar gaan na 12 jaar. Jullie gaan uit elkaar en je woont in het huis van die man. Die kinderen erven. Jij erft niks, want je bent niet getrouwd met die man. Dat blijft overeind. Tenzij hij een testament maakt dat je zou erven. Dus we gaan wel een stapje verder. Maar goed, er is geen testament,
0: ja.
1: Je erft niks. Maar dan kan het niet zo zijn dat die kinderen komen en zeggen van, hallo, je moet uit het huis.
0: Ja.
1: Nee, dus dat is, en daar ga je recht moeten claimen. Want zo'n concubine heeft dan nog het recht om, je kan naar de rechter gaan en zeggen van, mag ik nog een termijn in de woning blijven? Want ik kan niet gewoon op straat worden gezet. En dat is wel in de wet geregeld. En dan kan de rechter toestaan dat je nog 9 maanden in die woning blijft. De rechter kan ook een vergoeding daaraan koppelen. Ik zeg oké, maar dan moet je wel $100 of ik zeg maar wat, iets moeten betalen. Snap je dus? Maar je erft niet. En dat is waar men zich in vergist.
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt wel enkele rechten, maar het is niet geheel gelijk aan het huwelijk.
0: Mm.
1: Dat niet. Een ander punt waar je dus ook aanspraak op kan maken als concubine, vergoeding. Je kan bijvoorbeeld wel aangeven van, kijk, ik heb 12 jaar met die man gewoond. Ik heb 12 jaar lang geïnvesteerd in de woning. Ik heb bijgedragen. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Maar het is niet alleen zeggen. Ik herhaal dit nadrukkelijk. Het is niet alleen zeggen. Je moet met bewijzen komen.
0: Ja.
1: Je moet met bewijzen komen. Kijk, sommige dingen kan je wel aannemelijk maken. Want de wet zegt ook wel, als we het meteen hebben over die goederen. Als je niet kan aantonen wie de goederen heeft gekocht, wordt het geacht te zijn gezamenlijk te zijn gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het in één woning is, één huishouden. Dan kan je wel zeggen van oké, maar ik heb recht op. Ik heb zoveel geïnvesteerd, dus je moet me terugbetalen. Een soort van vergoeding mm-hmm. dat je kan vragen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook weer, dat is bewezen. Ook niet automatisch. Je moet dat aantonen en je moet daarvoor naar de rechter gaan. Want je gaat uit elkaar, dus je vraagt toch op de een of andere manier. Je vraagt, net als bij een huwelijk, scheiding en deling. Mm-hmm. Maar niet van die woning. Je kan wel zeggen van, oké, ik heb wel zoveel ingebracht.
0: Ja.
1: Dus ik wil dat mijn investering wil ik terug. Of een deel van mijn investering wil ik terug. Ik vertel dit allemaal zo. We zijn nu een jaar verder. Sinds het nieuwe BW is ingevoerd. Maar de praktijk. In de praktijk hebben we dit. Ik althans heb dit soort zaken nog niet
0: gehad.
1: Nog niet gehad. Ik ben nog niet naar de rechter gegaan voor zulke zaken.
0: Ja.
1: En daar gaat dus uitwezen hoe de rechter met het nieuwe BW omgaat. Van wat gaat gebeuren in zo'n situatie. Dus dat blijft allemaal nog spannend. Het is niet zo... Zo simpel als wij dat vertellen. Is ook niet zo simpel als mensen dat willen. Mm-hmm. Maar weet wel, als concubine heb je, als je 10 jaar hebt samengewoond en je kan dat aantonen, heb je wel een aantal rechten. Ik weet niet, als er nog meer zijn die ik. Er zullen waarschijnlijk nog een aantal zijn die ik moet noemen, maar gaandeweg het gesprek dan
0: kunnen we daarop komen.
1: Ja.
0: Oké. U zegt die kinderen erven, toch? Als er kinderen zijn, erven zij. Is dat ook, want ik neem aan, als je in concubinaat leeft, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen de naam dragen van de vader. Daarvoor moet er erkenning komen, toch?
1: Ja.
0: En als de kinderen niet erkend zijn?
1: Oké, dat is dus weer een ander onderdeel van de wet. En daar is dus aangegeven dat nu alle kinderen erven.
0: Oh.
1: Je kan... dus de kinderen die erkend zijn, die erven sowieso van de vader.
0: Mm-hmm.
1: Niet erkende kinderen, die kunnen ook een beroep doen. En aangeven van, kijk... want als je niet meer erkent... Kijk, die erkenning geeft aan dat het de vader is.
0: Mm-hmm.
1: Maar de wet voorziet ook in dat gedeelte voor kinderen die niet ze erkent. Dan moeten ze aantonen. Dat kan middels DNA. Maar ook daar is het, zijn er wat beperkingen en restricties. Dat ze ook de kinderen zijn van die vader. Dus dat soort zaken kunnen alsnog, maar dat is weer een heel ander onderdeel. Dat heeft te maken met het erfrecht.
0: Ja, ja.
1: Maar dat kunnen ze dus op een gegeven moment dus wel... ze kunnen daar een beroep op doen, zodat zij kunnen meeërven.
0: Ja.
1: Maar de normale situatie is kinderen die erkend zijn door de vader...
0: Erven sowieso.
1: Die erven. Ja, okay. Tenzij hij een testament heeft gemaakt. Want nu kan je ook bij testament kinderen onterven.
0: Oh.
1: En bij het testament kan die man ook zeggen van... oké, ik woon nu al zoveel jaren met die vrouw. Ik wil dat zij ook mee erft.
0: Ja.
1: Maar dat soort zaken moeten dus bij het testament worden geregeld.
0: Oké. Er komt zoiets in me op. Maar ik denk dat dat een heel ander onderwerp is... als een testament wel aanvechtbaar is door andere kinderen.
1: Ja.
0: Als bijvoorbeeld een kind is onterfd... en komt daarachter pas wanneer dat moment daar is... Ja. Kan zo'n kind dat testament aanvechten?
1: Ja, dat kan. Het testament kan je altijd aanvechten. En er zijn een aantal gronden waarop je testament kan aanvechten. Eén daarvan is bijvoorbeeld als je kan aantonen dat ten tijde van het, van het opmaken van het testament... die vader, ik noem voor het gemak de vader, maar het kan natuurlijk ook altijd de moeder zijn.
0: Ja.
1: Dat de vader psychisch niet in orde was. Als er een gebrek was.
0: Ja.
1: Toch? Hij kon zijn wil niet uiten.
0: Ja, ja.
1: Dat soort zaken. Of hij had een of andere verslaving, zeg maar. Dus hij kon zijn wil niet uiten. In dat soort gevallen, dan kan het worden aangevochten, maar dan moet je bewijzen hebben.
0: Mm.
1: En dat bewijs, dat moet je gaan vergaren. Het kan zijn dat je een psychisch rapport heb, een medisch rapport heb. Je kan een psycholoog oproepen of een psychiater. Die kan komen getuigen. De notaris kan getuigen. Familieleden kunnen getuigen. Je kan van alles. Je kan, zolang je het kan bewijzen, want ook hier valt het bewijs heel erg belangrijk onder. Je moet kunnen aantonen dat ten tijde van het aangaan van het opmaken van het testament, dat de persoon daar niet oké was.
0: Okay.
1: Of mensen geven soms ook wel aan dat... Ik heb ook wel eens een zaak gehad waar is aangegeven van... ik weet zeker dat mijn moeder niet kon tekenen.
0: Ja.
1: Dus degene die daar verschenen zou zijn, zou niet mijn moeder zijn. Dus dat soort gevallen hoor je.
0: Ja.
1: Maar als de notaris een testament opmaakt, zijn er getuigen aanwezig... op het notariaat zelf. Ze zeggen getuigen bij het opmaken van het testament, bij de ondertekening. Dat zie je ook aan de onderkant. Dus het is moeilijk om dat aan te tonen. Hmm. En als men zegt van nee, dit is niet de handtekening van mijn moeder, dan moet je dat bewijzen. En dat kan je alleen bewijzen als je die handtekening laat onderzoeken. En daarvoor zijn er deskundigen. In Suriname heb je forensisch recherche. Ik weet niet hoe ver zij kunnen gaan. Maar je hebt ook in Nederland het Forensisch Instituut. En daar laten we dan de handtekeningen wel controleren.
0: Okay.
1: En je hebt dus gevallen waarbij het instituut dus wel heeft bevestigd dat het de handtekening is. En ook een ander geval waar het instituut heeft bevestigd dat het niet de handtekening is. Dus het kan... Je moet dat bewijzen. Je kan het niet gewoon stellen. Je moet het echt ook aantonen. En dan kan het testament worden aangevochten. En dat betekent dat het testament dan nietig is. Het wordt vernietigd. Ja. En dan ga je terug naar de situatie voor het testament.
0: Oké. Maar je moet daar wel heel veel geduld hebben, hè, voor zulke processen.
1: Ja, je moet geduld hebben en je moet geld hebben. Want het onderzoek, het forensisch onderzoek is ontzettend duur. Het gebeurt in Nederland en mensen zijn maanden bezig. Maar maar het rapport is ook een heel dik rapport.
0: Ja.
1: Heel uitgebreid, heel uitgewerkt.
0: Ja.
1: Duurt allemaal wel lang, ja.
0: Ja,
1: het zijn lange processen.
0: Ja.
1: Maar als mensen voor hun recht willen opeisen, ja, dan moeten ze dat
0: dan
1: gewoon
0: moeten
1: doen.
0: Ze dat gewoon doen. Oké, dat hebben we gehad over concubinaat. Dat is een relatievorm. Als we kijken naar samengestelde gezinnen. In uw introductie gaf u al aan dat het is voor kinderen die samenkomen en er komen ook kinderen. Waar moeten wij aan denken als wij samengestelde gezinnen?
1: Kijk, bij samengestelde gezinnen heeft natuurlijk... het hangt ervan af hoe die gezinsvorm eruit ziet.
0: Mm-hmm.
1: Toch heeft... Heeft die man kinderen? Heeft die vrouw kinderen uit de eerdere relatie of uit de eerdere huwelijk? Heeft de vrouw kinderen uit haar eerdere relatie? En dan gaan we kijken naar wie erft. Wie erft wat?
0: Ja.
1: En er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen kinderen uit de eerdere relatie of uit de huwelijk. Natuurlijk erkende kinderen, dat had je vroeger, dat er dan een onderscheid werd gemaakt. Als die man nu... twee voorkinderen had en hij heeft nu weer twee kinderen, heeft hij vier kinderen.
0: Ja.
1: En dan volgens het normaal erfrecht, dan erven die vier kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Is hij getrouwd met de tweede vrouw, dan erft zij mee. Is hij niet getrouwd, dan erven alleen de kinderen. Dus dat soort zaken, dat is nog steeds conform het erfrecht zo. Die kinderen dus erven dan wat de vader nalaat. Wat je dan kan hebben. Bijvoorbeeld als we kijken naar de woning. Die vrouw is dus concubine. En ook daar gaat weer spelen. Van, is ze al langer dan 10 jaar wonen ze samen? Of wonen ze korter dan 10 jaar samen? Wonen ze korter dan 10 jaar samen? Dan kan zij vragen van kijk, ik wil graag nog in de woning blijven. Want die kinderen hebben geërfd. Ze kunnen er eruit zetten als ze dat willen. Dat kan. En dan moet ze een verzoek doen. Ja, je lacht erom, maar het zijn situaties die wel kunnen. En we moeten daar realistisch mee omgaan.
0: Zijn,
1: want het gebeurt. Het gebeurt wel eens. Stel dat zij zelf geen kinderen had, maar die man had dus twee voorkinderen.
0: Ja, wat nog moeilijker voor
1: de... Als het een situatie is waarbij die vrouw in het spel is gekomen... terwijl die man nog getrouwd was met de vorige vrouw. Snap je? Dan ontstaat er heel veel... wrijving enzovoort. Dus er ontstaan zeer zeker conflicten.
0: Mm-hmm.
1: In dat geval mag die vrouw dan vragen... mag ik nog 9 maanden in de woning blijven? Want je kan niet gewoon plotseling op straat worden gezet.
0: Ja.
1: Is ze getrouwd met die man... dan heeft ze wel recht... om eigenlijk levenslang in die woning te blijven. Want ze is langslevende echtgenoot. In dat geval heeft ze dus ook wel rechten... om dan in die woning te blijven. Voor altijd, zeg maar. En dan hebben die kinderen... een vorderingsrecht noemen we dat. Die kinderen kunnen zeggen van oké, dan blijft die woning dus bij de langslevende, maar ze hebben wel recht om hun aandeel in geld terug te vorderen. Ze hebben niet het recht om te zeggen oké, we hebben allemaal geërfd, jij moet eruit, we gaan het huis verkopen. Zij moeten aanvechten van kijk nee, ik ben langslevende echtgenoot. Ik wil in het huis wonen. Ik wil gebruik maken van mijn recht als langslevende echtgenoot. En dus dan blijf ik in de woning. Ik kan jullie uitbetalen. Jullie aandeel bijvoorbeeld. Maar het is allemaal... dat moet allemaal nog worden uitgevochten. En dus, het zijn de rechten en plichten die de mensen hebben.
0: Dus als ik zo denk, kijk... En, ja, je partner heeft een voorgaande relatie. Er zijn kinderen uit die relatie geboren. En je ontmoet hem en jullie bouwen dan samen op.
1: Ja.
0: Samen bouwen jullie op. Jullie hebben een huis gebouwd en alles. En je partner komt te ontvallen. Dan hebben eigenlijk... Jullie zijn getrouwd. Dan hebben eigenlijk de kinderen... Het recht om vanaf dat moment te zeggen, ik eis mijn aandeel op.
1: Kijk, het gaat om, is hij getrouwd met die vrouw of niet getrouwd met die vrouw? Dat is een heel belangrijk onderscheid.
0: Ja.
1: Want als ze zeggen getrouwd, erft ze mee.
0: Ja.
1: Maar dan heeft ze de helft. Ze heeft sowieso 50%, want ze zeggen getrouwd. Als je trouwt, kan van, afhankelijk van hoe je ook bent getrouwd. Daar, dat hebben we in het vorige programma over gehad. Hoe je huwelijk, hoe je dat hebt geregeld. Maar goed, we gaan uit van een gemeenschap van goederen zijn mensen getrouwd. Dus zij heeft sowieso de helft. Dus dat van haar. Zij erft de helft en een kindsdeel.
0: Ja.
1: Toch? Dus bij het huwelijk, dan heb je een andere situatie. Maar die kinderen kunnen ook zeggen van luister, we willen nu dat het wordt verdeeld. Want het is nu een boedel, toch? Die man is overleden, dus het is meteen een boedel. Dan kunnen de kinderen meteen zeggen van kijk, oké, maar ik heb ook geërfd, ik erf ook. Dus ik wil scheiding en deling. Ik wil verdeling van die boedel. Die boedel moet worden verkocht, want die moeder kan, moet worden verkocht, zodat iedereen zijn aandeel krijgt. Maar die, de getrouwde vrouw heeft dus een extra recht nu bij het nieuwe BW. Zij kan dus nu aangeven van nee, maar ik ben langslevende echtgenoot en ik heb het recht om tot mijn dood te blijven. Ik heb levenslang vruchtgebruik.
0: Mm-hmm.
1: En want dat is geregeld in de wet.
0: Ja.
1: Dus die kinderen kunnen dan die scheiding en deling...
0: Niet
1: ze
0: aanvragen.
1: Kunnen niet eisen dat het huis wordt verkocht. Ze kunnen wel hun aandeel in geld opeisen. Ze kunnen wel zeggen, oké, maar betaal me mijn geld uit. Want ik heb zoveelste deel, is zoveel duizend. Betaal me dat uit. Dat kan wel. Maar let wel, als je naar de rechter gaat... de rechter houdt rekening met alle omstandigheden... De rechter gaat niet gewoon van de een op de andere dag zeggen van... Oké, is goed, neem dit wil je, dit krijg je. Nee, absoluut niet.
0: Okay.
1: Het is een lang proces. Je doet het verzoek bij de rechter. De rechter hoort alle partijen. De rechter probeert altijd tot de schikking te komen... dat mensen toch een aanvaardbare oplossing hebben in zo'n situatie.
0: Mm-hmm.
1: De rechter houdt rekening met wat heeft die moeder allemaal... wat heeft die vrouw allemaal gedaan binnen dat huwelijk. Wat heeft ze gedaan om op te bouwen wat ze allemaal hebben... Van alles wordt er rekening gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En heel vaak denkt men in dit soort zaken dat emoties belangrijk zijn. Toch? Dat mensen een bepaalde... Het zijn emotionele zaken.
0: Ja.
1: Toch? Want dat heeft emotionele waarde. Die moeder heeft... Ja, en dan maken ze elkaar allerlei verwijten. Ik hoor de meest ergste verwijten wanneer ik in de rechtszaal zit. Maar dat is niet belangrijk.
0: Ja.
1: Het kan wel deel zijn van het verhaal, maar belangrijk is het zakelijke en de juridische, je juridische standpunten van op grond waarvan vind jij dat jij dit recht hebt, op grond waarvan. En dat moet je allemaal gaan onderbouwen. Daarom is het belangrijk dat je ook goed wordt begeleid in dat proces.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment, geloof me, in de zittingzaal, allerlei emoties, allerlei verwijten vliegen over en weer. Maar als advocaat moet je ervoor zorgen dat het allerbelangrijkste toch wel wordt onderbouwd.
0: Ja.
1: En dat naar voren komt. Maar de rechter ziet dat allemaal ook in. De rechter heeft genoeg ervaring om te zien van oké, ik laat al het emotionele los. En we gaan nu op basis van de feiten, mm-hmm. wordt er dan een besluit genomen.
0: Oké.
1: Maar dat is dus, we kwamen op dit onderwerp.
0: Dat is het huwelijk.
1: Dat er een huwelijk is.
0: Ja.
1: Maar als er geen huwelijk is, en die mevrouw die ook heeft opgebouwd, die heeft ook een recht. En dat recht is dat zij mag aantonen, als ze kan aantonen van kijk, ik heb zoveel geïnvesteerd, heeft ze ook een vordering op die boedel. Dan kan ze aangeven van oké, ik heb gewerkt, ik heb al die jaren gewerkt, ik heb mijn geld ook erin gestopt. Ik heb meegeholpen, de leningen heb ik helpen betalen. Ik heb ik heb stenen gekocht, cement gekocht. Ik heb het dak vernieuwd. Ik heb het allemaal zelf betaald. En als ze dat kan aantonen, heeft ze ook een vordering op die boedel. En dan kan zij eisen dat haar, wat zij heeft geïnvesteerd, aan haar terug wordt betaald door de erfgenamen. Dat mag ze vragen. Maar het is ook weer niet automatisch. Je moet het allemaal ook weer met bewijzen staven. En heb je daar ook een vordering op. Je hebt een vorderingsrecht op die boedel.
0: Oké. Het is allemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, het is een best complex onderwerp. Ja. De wet heeft die dingen wel geregeld.
0: Mm-hmm.
1: Niet alles is geregeld zoals wij dat misschien zouden willen. Maar er zijn, in ieder geval heeft men wel meer
0: mogelijkheden,
1: meer rechten. Vroeger was het puur juridisch, zakelijk. Oké, je bent concubine, het is van die vader, is klaar. Je mag, de kinderen zetten je gewoon eruit.
0: Er wordt geen rekening gehouden met niets.
1: Klopt, dus nu gaat men wel een stuk verder.
0: Oké.
1: Maar u weet, ik ga dit nog 100 keer zeggen kennelijk. Regel je zaken. Regel je zaken. Als die man zegt, het erkent dat die vrouw zo lang met hem samenwoont en heeft meegeholpen, dan moet hij een testament maken.
0: Hij moet het vastleggen.
1: Ja, hij moet het vastleggen. Maak een testament. Regel die dingen, want het is niet prettig op je oude dag om te gaan vechten.
0: Precies.
1: En je bent, ik bedoel, als mens, als persoon, je weet dat er kinderen zijn. Je weet dat er andere issues zijn. Dus regel de zaken gewoon vooraf.
0: Mm-hmm.
1: En dat... En zelfs dan hoor, wordt geregeld het testament. En dan worden die testamenten ook nog aangevochten. Maar ja, helaas, dat gebeurt gewoon.
0: Dus maar ik denk zo dat als er een testament is en het is bij bewustzijn allemaal gemaakt bij de notaris, dan ook al komt er, staat er iemand op om te zeggen, ik vecht zo'n testament aan, dat jij als vrouw toch wel zekerheid hebt van, oké, dat kan aangevochten worden, maar ik weet wel, of ik ben er bewust van, dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en men zal zien dat het wel bij bewustzijn gemaakt is.
1: Ja, precies.
0: Dus daar heb je toch wel wat zekerheid als je weet van er is een testament. Ook al wordt het aangevochten, het is het recht van de persoon om het aan te vechten, maar dan weet je ongeveer van, dit zou wel de uitkomst moeten zijn als het
1: wordt aanvaard, wordt geaccepteerd.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus ik denk wel, net als wat u zegt, dat het belangrijk is dat je wel je zaken regelt.
1: Ja, we kunnen nog verder gaan als we het hebben over zaken regelen. Vooral als je niet in een huwelijk... kijk, vorige keer heb ik het gehad over huwelijk.
0: Ja.
1: Dat je nu een beperkte gemeenschap hebt. Wat van jou is van jou, wat van die man is van die man. En alles na het huwelijk is dan gezamenlijk, worden geacht te zijn gezamenlijk. Maar ook bij huwelijkse voorwaarden, dan moet men eigenlijk administratie op nahouden. Dat geldt ook bij een concubinatierelatie. Je moet administratie op nahouden. Wat is van jou, wat is van mij? Hou dat goed, goed bij. Is een heleboel werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel mensen die dat ook wel echt doen. Zo heb je meer zekerheid voor jezelf. Wat is van mij? Kijk, registergoederen. Dat zijn dus, als je onroerend goed hebt, dan staat het vast van wie het is.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je als vrouw meehelpt om die schuld te betalen voor de bouw van die woning, dan weet je toch dat het ergens is vastgelegd. Toch, want je beseft van, oké, dat huis staat wel op naam, het perceel staat op naam van die man. Maar ik help hem cement kopen, ik help hem stenen kopen. Dan legt dat vast. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Vandaag gaat alles goed. Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Morgen kan een van ze kan ontvallen. Of ze kunnen uit elkaar gaan. Er kan nog van alles gebeuren. Dus leg vooral alles vast. Hou gewoon administratie op. Het lijkt, mensen zijn er niet bewust van. Denken van, zoveel werk heb ik nu. Maar nee, doe dat. Neem het van me aan.
0: Dat kan je helpen.
1: Ja, ik heb echt wel zaken waarbij mensen het inderdaad heel goed hebben bijgehouden.
0: Ja?
1: Ja, ja. Vaak is een van die partijen wel heel bewust. Hij houdt er gewoon goed bij.
0: Oké. Dan neem ik aan, alle bonnen en alles moet je dan apart zetten in een box.
1: Precies, hoe je dat doet aan het werk. Als je een bedrijf hebt, je hebt de administratie.
0: Yeah.
1: Zo zou je dat ook moeten doen.
0: Bij je huishouden.
1: Mm-hmm.
0: Oké, buitenechtelijke relaties, buitenhuwelijkse relaties. Het leeft enorm in Suriname, zie ik staan. En het is een gehuwde man met daarnaast een langdurige levenspartner.
1: Ja.
0: Wat moeten we ons daarbij
1: dat zijn voorstellen? Dus bij buitenhuwelijkse relaties. Kijk, het is vaak zo dat wanneer de mensen zijn gehuwd. Ja, het komt voor, laat me het zo zeggen. Het komt heel veel voor in Suriname dat mensen vaak twee of meer relaties erop nahouden.
0: Mm-hmm.
1: En in dat geval heb je dus dat de rechten geregeld zijn voor die vrouw. En dan moet er dan ook rechten geregeld worden voor die man. Nee, sorry. Voor die, die tweede vrouw.
0: Ja.
1: De wet praat over een tweede relatie. Of een levenspartner. Of een tweede levenspartner. De wet zegt geen buitenvrouw.
0: Okay.
1: Of buitenman. En waar het op neerkomt is dus dat... stel dat... maar dan ook daar geldt weer duurzaam. De relatie moet ook weer duurzaam zijn. Wil die tweede relatie... erkend zijn. Je moet ook weer 10 jaar hebben samengewoond. En daar gaat vaak het probleem spelen. Want als die man is getrouwd... dan woont hij niet met die andere vrouw samen. En daar komt het probleem van duurzaam. Dus de buitenvrouw, om het zo op zijn Surinaams te zeggen... die heeft geen andere...
0: kan het niet bewijzen.
1: Ja, die kan het niet bewijzen.
0: Ja.
1: En daar zit het probleem. Zij kan dus niet bewijzen. Maar kan ze het wel bewijzen... maar dan ook dat die situatie heb je ook. Dan heb je conflicten. En daar ontstaan dus conflicten. Stel, die man heeft een huis... Mm-hmm. met die buitenrelatie... waar ze wonen daar. Want hij is intussen getrouwd. Hij is ook nog getrouwd met een andere vrouw. Maar er is 1 woning. En dat is die woning waar dus de buitenvrouw woont. Zeg maar. Ze hebben al 15 jaar de relatie. Die man komt te overlijden. En dan gaat het recht dat je als
0: gehuwde.
1: Langdurig, ja, concubine. Want je bent dan een concubine, want je woont al die tijd dus met die man. En langer dan 10 jaar. Dat je niet gewoon op straat wordt gezet. Toch?
0: Ja.
1: Maar degene die erft, is die gehuwde vrouw. En daar ontstaat het probleem. Die gehuwde vrouw die erft. Maar die andere vrouw heeft recht om te vragen dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar die andere vrouw heeft het geërfd en daar ontstaat het conflict. Van welke rechten gaan prevaleren?
0: Ja.
1: En dan, gaat de rechter een afweging moeten maken. Die gaat dus naar... je gaat naar de rechter moeten gaan. Die gaat naar de omstandigheden kijken. Maar die andere vrouw heeft geërfd en die zegt... nee, ze moet eruit, ik wil mijn huis.
0: Hmm.
1: Snap je? Dus dat is wat de situatie is.
0: En soms zijn het die momenten waarop mensen wraak nemen. Mm-hmm.
1: Ja, en daar gaat het dus helemaal fout.
0: Ja, oké. Okay, dus...
1: het woord dat ik eerder wilde, wat ik viel er niet op.
0: Mm-hmm.
1: Waar mensen dus recht op hebben als hebben geïnvesteerd, heet vergoedingsrechten.
0: Vergoedingsrechten.
1: Vergoedingsrechten, dat moet men vooral goed meenemen. Je hebt dan vergoedingsrechten.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, dus dat is ten aanzien van de positie van een vrouw bij een buitenrelatie. Oké. Laten we kijken naar de rechten tijdens de relatie zelf. Mm-hmm. Dus die man bezit een woning. En zijn partner woont daar... Ja, dat had u net aangehaald, hè? Ze woont daar al 15 jaar. En als ze zomaar uit het huis gezet kan worden... toen zei u, ze mag zich beroepen op het feit... dat ze nog 9 maanden zou willen wonen in dat huis. Oké. Okay. En wat als men samen dingen koopt tijdens de relatie? Dus spullen van het huis of een auto. Of zelfs dat huis samenbouwt.
1: Ja, precies. En dat zijn dus die vergoedingsrechten.
0: Mm-hmm.
1: Waar ze aanspraak op kan maken.
0: Ja.
1: De wet voorziet daarin. Zij moet dus kunnen aantonen dat ze heeft geïnvesteerd. Dat ze het samen hebben gedaan. Samen hebben opgebouwd. En dan kan ze dat op eisen.
0: Ja.
1: En ook dat gaat dus weer. En kijk, en dat is het geval ook wanneer ze uit elkaar gaan.
0: Ja.
1: Dus wanneer ze uit elkaar gaan, mm-hmm. dan gaat dat spelen. Er is een onderscheid tussen wanneer partijen uit elkaar gaan of wanneer de man komt te overlijden. Mm-hmm. Wanneer die man komt te overlijden, heb je erfrechtelijke aanspraken die dus worden aangevoerd.
0: Ja.
1: Maar gaan ze uit elkaar na 12 jaar, dus als je die 10 jaar reeds hebt overschreden. Die drempel is 10 jaar, je bent over die drempel heen. Dan gaan we kijken naar, kan ik wat ik heb geïnvesteerd, kan ik dat terugkrijgen? En dat zijn dus de vergoedingsrechten waar ze aanspraak op kan maken. Mm-hmm. Ze kan dan aangeven van, kijk, ik heb geïnvesteerd en je kan dat bewijzen. Dan heb je ook een soort van scheiding en deling.
0: Ja.
1: Net als bij een huwelijk, wanneer mensen zijn gescheiden. Maar dan nu is het binnen de relatie van samenleving. Ja, dat is die concubinatierelatie.
0: Ja, ik denk mij zo in, u zegt de vrouw zou het moeten bewijzen dat die ook heeft bijgedragen aan de opbouw, het zij de woning of dingen voor het huis of een auto. Als er geen bonnen zijn,
1: ja,
0: er is geen administratie, is er toch nog een andere manier om het aan te vechten?
1: Ja, kijk, als mensen samen wonen, dan wordt er van uitgegaan dat men dus dat de goederen in de woning gezamenlijk zijn. In dit geval kan de rechter dus de aannemen van oké, omdat mensen samen wonen, is het een gezamenlijke. Dan gaat men als eerst daarvan uit. Dus de goederen zijn van beide mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt aangenomen in het geval van concubinaatschap langer dan 10 jaar.
0: Ja.
1: En dan moet jij dan nu gaan bewijzen, dat heet omkering van bewijslast. Dan moet jij nog gaan bewijzen van nee, het is niet waar. Die tv en die ijskast en die wasautomaat en noem maar op. Dat heb ik allemaal gekocht.
0: Ja.
1: Snap je? Dus dan heb je dan omkering van bewijslast. Maar daarom blijft het bewijs blijft belangrijk.
0: Ja, ja. Oké. En we hebben het net gehad over de woningen, als het eigendom is. En dan bij huurwoningen, hoe gaat dat?
1: Ja, dus dat is ook interessant. Bij huurwoningen, ook daarover heeft de wet iets gezegd. Als partijen gezamenlijk huurder zijn van een woning, en daar is die termijn nog korter, 2 jaar. Dus stel dat de man en de vrouw die samen wonen, die hebben een huis gehuurd. Als die man komt te overlijden, dat is bij overlijden dus. Mm-hmm. Als die man komt te overlijden, want die man heeft bijvoorbeeld de huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. Komt die man te overlijden, dan is in feite die huur ontbonden. Want de huurder is overleden.
0: Mm-hmm.
1: Dan mag de verhuurder die vrouw uit het huis zetten. Ja, die verhuurder mag ontruiming vragen, want die huurovereenkomst is ontbonden. De huurder is er niet meer. Maar de wet heeft daarin voorzien. De huurder zegt, als je 2 jaar hebt samengewoond met die vrouw in die woning, dan mag je dus na 2 jaar wordt de vrouw dan gezien als de hoofdhuurder. De verhuurder mag die vrouw, die dus met die man daar samenleefde, niet uit huis zetten. Okay. Hij mag haar niet ontruimen. Zij wordt dan gezien als hoofdhuurder.
0: Ja, ja.
1: Dus zelfs daar, zover is de wet gegaan. Dat in een huurwoning, dat de partner dan is ook wordt beschermd. Ja. Dus dat is wel een beetje uniek.
0: En daar is de periode 2 jaar.
1: 2 jaar. Het rare hiervan is, of althans het conflict dat je hier kan krijgen, is dat de verhuurder niet eens weet wie die partner kan zijn. Want de verhuurder heeft alleen een band met de huurder.
0: Met de huurder.
1: Toch? En dat is de hoofdhuurder en dat is die man. Dus op een gegeven moment heb je dan de situatie waarbij de verhuurder te maken heeft met iemand die hij niet kent.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Okay. Dus dat is ook, dat kan ook gebeuren.
0: Ja, oké. En wanneer er kinderen zijn geboren in zo'n buitenrelatie, in een relatie buiten het huwelijk?
1: Als de kinderen zijn erkend door die man, dan zijn het zijn kinderen. Dan wordt voor het recht wordt je geacht zijn kinderen te zijn.
0: Ja.
1: Als die kinderen niet zijn erkend en je wilt toch dat de kinderen aanspraak maken op op erfenissen, dan moet je middels DNA dat bewijzen. Maar dat is met betrekking tot met de erfenis hoor. Maar als het gaat om verzorging en om gezag.
0: Mm-hmm.
1: Kinderen die buiten een huwelijk zijn geboren. De moeder heeft dan van rechtswege gezag over die kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Wil je dan dat dat veranderd wordt, waarbij dus beide mensen gezag hebben over die kinderen, zowel moeder als vader, dan moet dat worden geregeld. En dan moet je ook daarvoor weer naar de rechter als je wil dat die man ook gezag krijgt. Of partijen moeten gezamenlijk aangeven dat ze gezamenlijk gezag wensen. Mm-hmm. En dan wordt dat dan zo in het gezagsregister geregistreerd. Dus dat is weer een andere procedure.
0: Ja.
1: Maar zij kunnen dan ook wel regelen dat er gezag komt.
0: Oké.
1: Ja, gezamenlijk gezag komt. Maar de basis is dus dat die vrouw, dat de moeder van rechtswege gezag heeft over het kind.
0: Oké. Dat is wanneer dat kind in de buitenrelatie geboren is.
1: Mm-hmm.
0: Bij uw introductie gaf u ook aan LAT-relaties, Living Apart Together.
1: Ja.
0: Dat is ook geregeld binnen de wet of nee, het komt voor, gewoon voor?
1: Nee, dus dat is absoluut, dat is niet geregeld.
0: Niet.
1: Omdat, kijk, dat zeg ik, een aantal relaties die worden dus wel erkend nu binnen het BW. Maar dat is één van de relaties die dus niet wordt erkend. Daar heb je gewoon dan specifieke regels per, ja, je zou daar moeten kijken. Wil je bijvoorbeeld bepaalde zaken geregeld hebben, dan zou je dat zelf moeten doen. En de wet kent daar, ja, de moeder heeft gezag, de moeder heeft... Dus dat soort standaard dingen, die zijn gewoon zo. Er is niets aparts geregeld voor zo'n situatie.
0: Oké. Mm-hmm. Dus hij is gewoon genoemd omdat we dat ook wel kennen.
1: Ja.
0: En ja. Ergens zou je... Oké.
1: Waar we vooral ook naar moeten kijken, om even in te haken voordat ik het vergeet, is alimentatie.
0: Ja.
1: Wat ook in die verschillende type relaties, en wanneer men uit elkaar gaat, heb je alimentatie.
0: Ja.
1: En we kennen twee soorten alimentatie. We kennen partneralimentatie en kinderalimentatie. En deze in de relaties, wanneer relaties dus uit elkaar gaan, heb je voornamelijk partneralimentatie die ook een rol kan gaan spelen.
0: Ja.
1: Kijk, bij een echtscheiding, dan onder een aantal omstandigheden, dan vragen we partneralimentatie voor de vrouw aan.
0: Ja.
1: Maar nu bij een concubinatierelatie.
0: Kan dat ook?
1: Kan dat nu ook.
0: Oké.
1: Okay. Dat is het mooie. Ja. Dat is ook een van die dingen, een van die bijzonderheden in de wet.
0: Oké.
1: Okay. Ik kan nu, op grond van het feit, maar dan heb ik weer die duurzaamheid. Dat is van belangrijk, 10 jaar. En dan kan de vrouw, dus de concubine, ook zeggen van oké, nu zijn we uit elkaar. Na 18 jaar of na 20 jaar gaan we uit elkaar. Maar die vrouw heeft al die tijd niet gewerkt. Die vrouw heeft wel elke dag voor die man gezorgd. Ze heeft nooit gewerkt. Hij heeft altijd voor alles gedaan. En nu gaan ze uit elkaar. En dan kan ze ook zeggen van ja, ik heb ook recht, net als een gehuwde vrouw, op partneralimentatie.
0: Hmm.
1: En dan mag je nu ook vorderen.
0: Okay.
1: En dat is het mooie in het nieuwe BW, dat ook is aangepast. Dat is heel interessant. Men is daar ook niet bewust van. Maar ook dat is nu dus geregeld. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay.
1: Maar je begrijpt... ik je onderbreek. De rechter gaat dan ook weer kijken naar allerlei omstandigheden om dit vast te leggen.
0: Ja.
1: De rechter gaat kijken van oké, hoe lang hebben jullie samen gewoond? Kan je werken? Wat voor scholing heb je? Dus het volledig plaatje, wat is relevant, wat was de rolverdeling, wie werkte, wie zorgde voor de kinderen, wie deed alles voor de kinderen, zijn er andere afspraken gemaakt, dus alle omstandigheden worden dan afgewogen en dan gaat de rechter beslissen over die alimentatie.
0: Mm-hmm.
1: En wat is eigenlijk je inkomsten en uitgaven staat. Dus de inkomsten-uitgavenstaat is in dit soort situaties ook heel erg belangrijk. Van wat geef ik uit? Wat heb ik allemaal nodig om in mijn onderhoud te voorzien? En dat soort zaken. En de rechter kan het ook beperken. Het kan ook tot een bepaalde, voor een bepaalde periode maar gelden. De rechter kan ook zeggen, ja oké, maar dit geldt maar voor een jaar.
0: Alimentatie.
1: Na jaar moet je wel gaan werken, bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Ja, bij alimentatie. Dan kan de rechter ook aangeven van we houden het vast voor een bepaalde periode. Dat kan je.
0: Oké. En nu kunnen we ook een situatie hebben waarbij een man getrouwd is. Mm-hmm. Een echtgenoot en concubinaat tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Als die man getrouwd is, maar dat heb je soms ook in de praktijk. Hij is niet meer, of ze zijn eigenlijk niet meer met elkaar. Ja. De man en de getrouwde vrouw, maar ze ontbinden het huwelijk niet. En dan heeft hij daarnaast een concubine. Een concubine relatie. En wat moet zo een vrouw die eigenlijk in concubinaat leeft met de man voor zichzelf regelen? Want ook al praten die twee niet meer met elkaar, er bestaat een huwelijk, neem ik aan.
1: Ja. Zolang dat huwelijk nog intact is,
0: heeft eigenlijk de vrouw in de
1: combinatie relatie. Ja.
0: Geen
1: rechten. Nee, dus nou, ze heeft nu dus wel enkele rechten.
0: Ja, maar...
1: Toch, het is wel beperkt.
0: Ja.
1: Omdat ze heeft samengeleefd met die man. Maar het huwelijk, de regels van het huwelijk, die blijven overeind. Tussen die man en die vrouw, die wel zijn getrouwd.
0: Ja.
1: En dat is wat... Waar de wet nu naar heeft gekeken, naar de concubine.
0: Ja.
1: Van oké, we kunnen die. Die heeft ook wel beperkte rechten nu in het BW.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is heel beperkt en het is niet automatisch. Het is sowieso niet automatisch.
0: Dus die mevrouw gaat ervoor moeten vechten.
1: Ja, ja. Ze gaat daar wat voor moeten doen. Je gaat naar de rechter moeten. Maar het huwelijk, dat is gewoon. Dat huwelijk, dat bestaat gewoon nog. Die rechten en plichten uit dat huwelijk, die bestaan nog.
0: Ondanks het feit als bewezen kan worden dat die twee mensen niet meer voor bijvoorbeeld 10 jaar al niet meer samen zijn. Ja. En
1: natuurlijk bestaat gewoon nog. Alle gevolgen van het huwelijk bestaan nog.
0: Misschien zelfs niet on speaking terms zijn, ook al kan je dat bewijzen, het huwelijk is er.
1: Alle gevolgen van het huwelijk bestaan. Wanneer die man komt te overlijden, heb je sprake van ontbinding van het huwelijk. Alle gevolgen daarvan, van na het overlijden, die bestaan gewoon nog. En er kunnen genoeg conflict situaties ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Want in zo'n geval, die vrouw is nog steeds getrouwd met die man komt te overlijden. Wie doet de uitvaart?
0: Ja.
1: De getrouwde vrouw of de buitenvrouw? Snap je? Dus die dingen, die conflicten die ontstaan.
0: Hmm.
1: En in dat soort gevallen, daar gaat ook daarvoor kan je naar de rechter. Want ik heb, er is een bekende, een bekend vonnis hierover. Waarbij dus. Die man is zoveel jaren getrouwd met die vrouw. Er was, ik geloof dat ze met de echtscheiding bezig waren. Maar hij woonde intussen al heel lang met de andere vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Bij het overlijden claimden beide het lijk op. En op een gegeven moment heeft de rechter toen beslist. En dat was een van de eerste vonnissen waar de rechter dus het recht van een concubine heeft gerespecteerd.
0: Erkend.
1: Ja, heeft erkend. Daarbij heeft de rechter beslist van oké, vanwege die duurzame samenleving met die andere vrouw, mocht zij de uitvaart doen.
0: Oh.
1: Het is binnen het juridische een bekend vonnis.
0: Mm-hmm.
1: Want dat hebben we wel vaker gebruikt als jurisprudentie.
0: Mm-hmm.
1: En het was een goede ontwikkeling. Is een vonnis van een aantal jaar terug. Maar dat heeft bijgedragen aan deze huidige ontwikkeling. Maar daar is het recht erkend van het feit dat die meneer met iemand anders samenwoonde.
0: Ja,
1: het waren omstandigheden dat het eerste huwelijk niet was, dat die echtscheiding niet was gerealiseerd. Intussen had hij een ander leven opgebouwd.
0: Oké.
1: Okay. Zie je, dus het recht is, de wet is zwart-wit. Er zijn regels. Maar je kan altijd, voor alles waar je het niet mee eens bent, mag je naar de rechter gaan. Omdat binnen ons rechtssysteem, los van de wet, ook geldt andere feiten en omstandigheden.
0: Mm-hmm.

0: Gebruik is toegewezen.
1: Oké, bij vruchtgebruik, dat is letterlijk. Je krijgt een goed waar je de vruchten van mag gebruiken.
0: Okay.
1: Dus je wordt geen eigenaar van dat goed. Je hebt vruchtgebruik wordt in, ik ga het misschien, we kennen de situatie, de bekende situatie. Maar er is een nuance hoor. Er zijn dus twee situaties. Nu in concubinaatschap is er één. Maar ik ga eerst die oude, de bekende uitleggen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dus wanneer kinderen, zeg maar, ouders geven een woning aan een kind.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon in simpel Nederlands uitgelegd. Je krijgt een woning. En dan eisen de ouders dus vruchtgebruik op. Zij vestigen voor hunzelf dat vruchtgebruik. Toch? Omdat ze al een bepaalde leeftijd hebben, mm-hmm. weet je. Dat kind hebben, ze geven het aan één kind, die dus daar met zijn gezin komt wonen. En dan hebben ouders vruchtgebruik. Die eigendomsrechten worden dan gesplitst.
0: Mm-hmm.
1: Degene die dus dat huis krijgt, die krijgt blote eigendom.
0: Mm-hmm.
1: En de ouders hebben dan vruchtgebruik. Vruchtgebruik wil zeggen dat ze in het huis mogen wonen. Ze mogen genieten van alles dat met de woning te maken heeft. Ze mogen rustig en vrij genot hebben over de woning.
0: Ja.
1: Dat kind heeft slechts blote eigendom. Dat kind heeft verder niets. En het recht van vruchtgebruik is een heel sterk recht. Dat is dus de situatie die wij allemaal kennen. En heel vaak gebeurt. Nu heb je dus een andere situatie binnen het BW. Vruchtgebruik van een echtgenoot of een concubine. En in het geval van bij een concubine bijvoorbeeld. Die mensen hebben dus al. Ik praat weer over de situatie waar ze langer dan 10 jaar hebben samengewoond. Op een gegeven moment komt de man te overlijden. En de vrouw woont al 12 jaar daar. Onze voorbeeld gebruik ik weer. Die vrouw woont al 12 jaar daar. En dan mag ze vragen dat zij vruchtgebruik krijgt over die woning. Ze mag dat opeisen. En dat staat ook, de wet geeft haar de mogelijkheid om dat te vragen.
0: Okay.
1: Dat ze vruchtgebruik krijgt. Dat hebben de kinderen, die kregen wel gewoon eigendom. Want ze hebben het geërfd. En dan mag die vrouw op basis van haar vruchtgebruiksrecht dat ze moet opeisen. Ze moet weer een handeling ervoor verrichten, let wel. En dan mag ze dan daar wonen. En dan krijgt ze, kan ze toestemming krijgen van de rechter. Oké, je hebt het recht van vruchtgebruik. Jij mag dan daar wonen. Het kan zijn levenslang. Het kan ook zijn een beperkte periode. Maar dat beslist de rechter afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Dan heeft zij dan wel vruchtgebruik. Dat wil zeggen dat die kinderen daar niet kunnen ontruimen of eruit kunnen halen. Dat is dus in die situatie.
0: Mm.
1: Ja,
0: okay.
1: En dat is ook zo'n beetje nieuw. Dat is ook nieuw in het nieuwe BW.
0: Dat je het kan opeisen.
1: Ja, dat de concubine dus dat recht heeft. Dat is dus een van de belangrijke rechten die zij dus nu krijgt.
0: Vruchtgebruik.
1: Ja, vruchtgebruik. Oké. Mm-hmm.
0: Okay. En stel dat dat een koppel samen een woning op grond die toebehoort aan de familie van de man. De vrouw investeert 10 jaar lang haar spaargeld en arbeid in de bouw. Na 12 jaar is er scheiding. Mm-hmm. De grond waarop er gebouwd is niet van hem. En de woning staat niet op naam van de vrouw geregistreerd. Wat kan ze doen?
1: Oké, en dat is een van die zaken die heel complex is.
0: Ja.
1: En ook gewoon echt voorkomt.
0: Mm-hmm.
1: Want weet je, heel vaak bouwen. Kijk, ouders hebben soms een erf. Er is voldoende ruimte. En dan zeggen ze, oké, dan begin hier te bouwen.
0: Ja.
1: We zullen het ooit wel regelen. En dat gebeurt nooit. Mm-hmm. Dus die man begint te bouwen op het erf van zijn moeder. Dus je begrijpt, die man is ook je eigenaar. Die man is je eigenaar, die vrouw nog minder.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Want de eigendom ligt nog bij de ouders. Maar intussen heeft die vrouw ook helpen bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Intussen heeft die vrouw een heleboel gedaan. Ze heeft geïnvesteerd, want ze wonen nu ook alweer een 15 jaar samen, 18 jaar samen, noem maar op. Nog mm-hmm. langer. Hebben ze zelf ook samen kinderen. Maar het is niet van haar. Nu gaan ze uit elkaar. Of de man komt overlijden. Wat dan? Dus nu kan die mevrouw dan ook, ze mag haar investering terugvorderen. Ze heeft dus wel een vorderingsrecht. En dan moet ze gaan aantonen. Wat heb ik geïnvesteerd? En daar begint het weer met bewijs. Maar het is niet

0: mogelijk. Het is heel complex om aan te tonen wat je hebt geïnvesteerd, wat je erin hebt gebracht, wat heb je gedaan. Maar je kan het wel terugvorderen. En dat is wat men vaak, en dat is ook nu wel goed geregeld, althans. Die vorderingsrecht, dat is waar ze gewoon zich op moet gaan beroepen. Mm-hmm. En heel vaak hoor je van, ja, maar het is niet van jou, je hebt hier niks te zoeken, want het staat niet op je naam, punt.
1: Ja.
0: Nee, berust je niet daarbij. Je moet je niet zo makkelijk laten afschepen. Van, ja, het is niet van mij, dus het is juridisch. Je bent niet de juridische eigenaar.
1: Ja.
0: Maar je hebt economisch wel behoorlijk bijgedragen.
1: Ja.
0: En daar moet je dan, en dat moet je ook gaan hard maken bij de rechter. Dus niet okay. Zo snel opgeven en denken van, het is niet van mij, dus klaar, ik heb niks. Je bent alles kwijt.
1: Oké. Okay. Voordat we verder gaan, wil ik even aan onze kijkers en luisteraars weer aangeven dat u uw vraag kunt appen op het nummer 8809882. Ik heb al enkele vragen binnen. We gaan zo meteen over tot het behandelen van de vragen die zijn opgestuurd. U kunt ze ook plaatsen in de comment section van de Facebook Live. Ik ben blij dat u er bent en dat u naar ons luistert en dat u de informatie tot u neemt, want het is heel erg belangrijk om te weten wat uw positie is. Het zij als man, het zij als vrouw. Als er kinderen zijn, is het ook belangrijk om te weten wat de positie is van de kinderen. Als we verder gaan. Ik zie dat bijvoorbeeld een man en een vrouw, ze zijn niet getrouwd, maar ze bouwen samen een bedrijf op. Die vrouw staat nergens geregistreerd. Heeft geen bewijsmateriaal van het ontvangen van een salaris. En na een aantal jaren komt er een breuk. Gaat zij ook met lege handen weg? Of kan ze dat ook...
0: Ook dit is een voorbeeld waarvan ze zou kunnen eisen dat haar investering aan haar wordt terugbetaald. Maar ook daar zit je weer met het bewijs.
1: Mm-hmm.
0: Maar het bewijs kan geleverd worden. Want je hebt altijd getuigen. Mm-hmm. Er zijn altijd mensen die ook daar in het bedrijf hebben gewerkt. Die hebben gezien dat ze een bepaalde inbreng heeft gehad.
1: Ja.
0: De financiële... Er kan een financiële administratie zijn. Dus je kan wel met getuigen komen. Je kan altijd een bewijs vragen. Als die mevrouw weet. En weet je, als je niet meer met elkaar bent, heb je ook geen toegang meer tot het bedrijf.
1: Nee, precies.
0: Maar je kan altijd aan de rechter zeggen dat, aan de rechter vragen, dat noemen we ook weer omkering van bewijslast, dat de administratie van het bedrijf wordt overgelegd in die zaak.
1: Ja.
0: En daaruit kan dus blijken dat die mevrouw steeds haar inbreng heeft gehad en dat ze daar heeft gewerkt. Allerlei zaken kunnen boven water komen.
1: Oké. Okay. Kan dat ook bijvoorbeeld als een partner komt te ontvallen en er kinderen zijn in een vorige relatie, als die plotseling opspringen en zeggen, ik wil mijn deel, dat ze op zo'n manier ook kan bewijzen van, jullie hebben nooit een inbreng gehad of het opgeboden is?
0: Kijk, de kinderen hebben een erfrecht.
1: Erfrecht, ja.
0: Toch? Ze erven sowieso.
1: Mm-hmm.
0: En het is moeilijk om hun van hun recht te onthouden.
1: Ja.
0: Te ontnemen, precies.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben dat recht.
1: Ja.
0: Wat jij dan kan, wat zo'n een vrouw zou kunnen doen, is dus haar recht proberen op te eisen.
1: Ja.
0: Je komt niet zo makkelijk aan het recht van het kind. Ook al heeft dat kind niets ingebracht. Dat kind heeft het geërfd.
1: Ja.
0: Het erfrecht is sterk. Het kind heeft geërfd. Je kan niet zeggen van nee, je hebt nooit geholpen. Je hebt nooit interesse gehad in het bedrijf, dus je erft niks. Nee, dat gaat niet op.
1: Ja.
0: Dat gaat niet op. Dus je kan ze niet ontnemen van wat hun rechtens toekomt.
1: Ja.
0: Wat zij wel kan doen, is voor haar eigen recht opkomen. En zeggen van, ik heb geïnvesteerd, ik wil graag mijn investering terug. Maar uiteindelijk is het de rechter die gaat beslissen.
1: Precies.
0: In zo'n situatie. Dus dit zijn geen zaken die gewoon
1: zwart-wit zijn.
0: Ja, en that's it, klaar. Juridisch helemaal tot in de puntjes geregeld. Nee, je gaat moeten vechten voor je rechten.
1: Ja.
0: Dus de situatie waar er concubines zijn en... dus de relaties uit de concubinatie relatie en andere soortige relaties, de moderne relaties, laat me het zo noemen.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat wel moeten opkomen voor je rechten. Het niet stilzitten en denken, automatisch denken van oké, ja, is goed, we zijn nu al 20 jaar samen, dus het is wel goed.
1: Nee, hè?
0: Absoluut niet. Het is nog niet geregeld. En er zijn genoeg. We praten steeds over de vrouw die dat recht heeft. Maar
1: er zijn ook mannen, hè?
0: Er zijn ook mannen die bij de vrouw wonen.
1: Ja.
0: En dus ook kinderen hebben. Ik heb genoeg voorbeelden. Ze hebben heel leven opgebouwd met die vrouw samen.
1: En er is niks geregeld.
0: En die gaat dan moeten opkomen voor bepaalde rechten, wil ze dat hard maken.
1: Ik denk dat er ook een beetje een taboe-achtig... er is een beetje een taboe waarbij mensen denken van... Als ik eigenlijk het gesprek aanga met mijn partner... van, we moeten nou wel regelen wat van mij is... en wanneer jij komt... dat men denkt van, je bent op het materiële uit...
0: Juist.
1: En waarom wil je dit nou regelen? Maar het is eigenlijk een must...
0: Ja, helaas denkt men dat vaak.
1: Ja.
0: Dat als we over financiën beginnen te praten, dat je gierig bent of hebzuchtig
1: of
0: bent.
1: Over of over onroerend goed.
0: Juist. Vaak denkt men dat.
1: Ja.
0: Maar dat is niet het geval. Het is altijd goed dat je voorbereid bent.
1: Precies.
0: Het is altijd goed dat je zaken vooraf met elkaar bespreekt.
1: En regelt.
0: Je bespreekt ook allerlei andere dingen met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ook het huishouden, gezamenlijk huishouden. Het moet niet automatisch zijn. En kijk... Ook een ander klassieke regel is dat de man voor alles moet zorgen.
1: Ja, maar toch? Dat is de hele dagen niet meer zo.
0: Daarom zeg ik, het is klassiek.
1: Ja.
0: Maar nu in de moderne tijd werkt die vrouw ook.
1: Ja.
0: Vroeger werkte de vrouw niet.
1: Mm-mm.
0: Vaak niet. We zijn veel verder. Kijk, het New BW, het concept is al 20 jaar oud, zeg maar. En toen werd het... nu is het dus allemaal in de wet opgenomen... Maar die ontwikkeling van de vrouw is de afgelopen hoeveel jaren, 50 jaar, 60, 70 jaar, is er een behoorlijke ontwikkeling. De vrouwen werkten vroeger gewoon niet, ze waren huisvrouw. En dan zorgde de man voor alles. Maar nu werkt de vrouw ook. Zowel de man als de vrouw werken. Beiden moeten hun bijdrage leveren.
1: Ja.
0: En daarom is het goed om afspraken te maken. Het is niet meer automatisch zo dat die man voor alles moet zorgen. Ja goed, ik ben vrouw, ik zeg dat ook gewoon zo. Ja, het is soms moeilijk, hè, voor mensen om te accepteren dat we er zo naar kijken. Maar we zijn in een moderne situatie. Het is een moderne relatie. Ik zeg het ook weer aan cliënten. Ik zeg het. En ze weten dat van mij. Ik ben altijd heel, heel serieus. En dan zeg ik, oké, goed, jullie zijn hier niet meer samen. Maar wie moet gaan werken?
1: Ja.
0: Ga je wachten op die alimentatie van die man?
1: Ja.
0: Ga je erop wachten? Op 10.000 SRD elke maand ga je wachten?
1: Je moet toch ook
0: zelfstandig worden.
1: Ja,
0: want
1: ja.
0: weet je, het moment dat die alimentatie... kijk, partijen gebruiken bij een breuk, wordt alles gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Alles wordt uit de kast gehaald om elkaar te pesten. Alles wordt uit de kast gehaald om druk op elkaar uit te oefenen.
1: Ja.
0: En alimentatie is een van die dingen. Dus ik zeg ook heel vaak als ik zeg van... Ga je echt zitten wachten elke maand? We zijn nu al een jaar verder, we zijn al 2 jaar verder.
1: Ja.
0: Ga ook vooruit denken. Je moet jezelf... Ja, dan ga ik ook echt praten als voorvechter van rechten van de vrouw.
1: Van de vrouw.
0: Zorg ervoor dat je zelf vooruitkomt en dat je niet afhankelijk bent. Je moet in die onafhankelijke positie komen.
1: Dat is heel belangrijk
0: zodat
1: als vrouw.
0: Zodat je eigenlijk niet meer gebonden bent en niet meer en dingen zelf kan gaan doen.
1: Ja.
0: Maar het is goed, je hebt wel recht op die alimentatie. Als je na zoveel jaren getrouwd bent geweest of samen hebt geleefd, heb je daar wel recht op.
1: Ja.
0: Maar daarom heeft de rechter kan het ook beperken. En daar moet men rekening houden. Dus je moet voorbereid zijn op die situatie. Wanneer je uiteindelijk niet meer afhankelijk bent van die alimentatie.
1: Precies.
0: Dus dan moet je je voorbereiden daarop.
1: Ja. Oké. Ik denk dat we nu even... Ik heb enkele vragen binnen gehad. Gaan we even naar de vragen kijken.
0: Ja.
1: En als we iets gemist hebben of als we nog iets willen aangeven... kunnen we dat altijd nog... als we nog wat tijd hebben na de vragen. Goedemorgen, een vraag. Ik leef al 6 jaren met die man op 1 adres. Let wel, hij is getrouwd met die andere vrouw. Ik ben buitenvrouw. Hij heeft een huis voor ons gebouwd op een ander adres. Waar ik samen met mijn zoontje en dochtertje woon. Die zoon van mij hebben we samen. Mijn dochter is mijn voorkind. Mijn vraag is, heb ik na 10 jaren recht op dit perceel... of maken mijn zoon en ik aanspraak hierop? Voor nu is stroom en water al op mijn naam. Voor de rest nog niet. Hebben we toestemming nodig van die getrouwde vrouw om ons kind te erkennen? Is weer een andere vraag.
0: Ja.
1: Dus het zijn 2 vragen of 3 vragen in 1. Dus de eerste is als ze aanspraak maken op de woning. En de tweede is als ze toestemming nodig hebben van de getrouwde vrouw om hun zoontje te erkennen. En mocht het zijn dat hij mijn zoon niet heeft kunnen erkennen, maakt hij dan nog aanspraak op dit perceel?
0: Oké. Deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de positie van die zoon als eerst vast te stellen.
1: Mm-hmm.
0: Nu met het nieuwe BW heeft hij geen toestemming nodig van die getrouwde vrouw om het kind te mogen erkennen.
1: Okay.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft toestemming nodig van de biologische moeder. Dus van de mevrouw die die vraag stelt. Zij moet toestemming geven om haar kind te mogen erkennen.
1: Mm-hmm.
0: En hij mag nu erkennen. Dat is een van de veranderingen in het nieuwe BW. Dat een heleboel dingen heeft teweeggebracht.
1: Ja.
0: Issues heeft teweeggebracht. Maar dit is precies een voorbeeld dat het wel kan.
1: Het kan.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft gebouwd. Het is zijn eigendom. Dat is wat ik begrijp uit die vraag. Het is zijn eigendom. Als hij komt te overlijden, dan erven zijn kinderen en zijn gehuwde vrouw. De concubine erft niet. Ook niet na die 10 jaar.
1: Mm.
0: En dat is wat ik eerder heb uitgelegd. De concubine erft niet. Maar haar kind erft wel als hij is erkend. En als hij nog niet is erkend, kan die wel aanspraak maken op de erfenis. En dan moet er een DNA-test worden overgelegd. Hij moet aangeven, van, kijk, ik ben ook kind van mijn vader, dus ik erf ook. Ik ga ervan uit dat haar kind er niet uit het huis gaat zetten, want die is ook erfgenaam, dus die is medegerechtigde. Maar ja, en daar gaat het conflict ontstaan. En we kunnen niet voorzien wat de situatie zal zijn na die 10 jaar. Als iemand haar eruit gaat zetten. Het enige wat die mevrouw dan kan vorderen is dat ze daar op een gegeven moment zegt van oké, ik wil wel die 9 maanden in die woning blijven. Want als de getrouwde vrouw nu zegt, ik wil scheiding en deling, ik wil die boedel gaan verdelen, want het wordt een deel van de boedel. Dat ze vraagt dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar precies dit is de situatie wat ik wil aangeven, dat men moet proberen te voorkomen.
1: Ja.
0: Die man mag een testament maken. Hij kan een testament maken en zeggen, ik laat woning nummer 2 laat ik voor deze mevrouw en voor dat kind.
1: Ja.
0: Dat mag hij doen.
1: Ja.
0: Dus hij moet een testament maken. Dus mijn advies is, leg dingen vast.
1: Ja.
0: Laat hij vastleggen.
1: Ik weet niet als die mevrouw of die meneer nog kan. Die mevrouw, het is een mevrouw. Als ze nog kan hebben. Want ik zie dat er staat, ze leeft 6 jaar met die man op 1 adres. Ja, misschien. Ja, maar als hij is getrouwd.
0: Wat ik begrijp uit. Als ze leeft samen met haar kind op 1 adres.
1: Nee, met die man woont ze 6 jaar.
0: Ja, maar die 10 jaar.
1: Op 1 adres. Dus ze vraagt als ze na 10 jaar recht heeft op het perceel.
0: Nee, ze heeft geen recht op het perceel.
1: Want
0: niet
1: hij is
0: als
1: gehuwd.
0: Een erfgenaam. Ze is geen erfgenaam van die man. Wat ze dus, waar ze recht op heeft, is dat ze dus 9 maanden kan blijven. En als ze die. Ze kan ook wel vragen voor die dat vruchtgebruik.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan ze dan vragen na 10 jaar. Maar ze moet wel 10 jaar hebben gewoond.
1: Dus en dat is dan aantoonbaar. Die man moet dan zijn ingeschreven op dat adres samen met haar.
0: Ja, dat leek me niet te kunnen.
1: Ja.
0: Want hij is nog getrouwd.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat.
1: Het moet gewoon geregeld worden.
0: Ja, er zijn sowieso meer vragen die beantwoord zouden moeten worden. Maar dat zullen we niet hier doen.
1: Nee.
0: Dus als die mevrouw daar behoefte aan heeft, dan moet ze afspraak maken.
1: Bij u.
0: En dan kunnen we, want ik heb sowieso nog meer vragen voordat je bepaalde vragen. Voordat je de casus goed kan behandelen.
1: Behandelen.
0: Want er zijn nog een paar onduidelijkheden.
1: Oké. Okay. Goedemorgen, ik luister aandachtig naar uw programma. Ik zit momenteel in zo'n situatie. Het is zo dat ik een groot huis heb gebouwd op naam. En dat huis staat op naam van mijn ex-vrouw. We waren niet getrouwd. We hebben 4 kinderen en allemaal zijn erkend. Recent heeft die vrouw mij eruit gezet en beschermingsbevel aangevraagd. Ik mag nu niet in de buurt van dat huis. Ik heb niet veel bonnen, maar heb wel foto's en leningovereenkomsten. Van 2 banken waar ik leningen heb genomen om dat huis te bouwen. Ik ben nog niet klaar met betalen van de leningen. Is er een mogelijkheid voor beslaglegging?
0: Ja, kijk, je hebt als die meneer dus nu kan aantonen dat hij dat allemaal heeft gedaan, dan heeft hij een vordering op die mevrouw. Wat heeft geïnvesteerd. Hij heeft geld geïnvesteerd om die woning te bouwen. Hij zegt dat hij daarvoor bonnen en bewijs heeft. En dan kan hij die procedure starten. Beslaglegging is inderdaad een van de procedures als je een vorderingsrecht op iemand hebt.
1: Mm-hmm.
0: Het kan. Maar het moet allemaal worden beoordeeld. En uiteindelijk is het de rechter die dan een besluit neemt. Maar hij heeft in ieder geval dus wel, als hij kan aantonen, kan hij dat, is dat kan het geprobeerd worden. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ten aanzien van een beschermingsbevel. Ja, een beschermingsbevel geeft inderdaad aan dat iemand niet meer
1: in de buurt mag
0: komen. Mm-hmm. En dat leidt dus tot ontruiming van de persoon. Beschermingsbevel gaat heel ver.
1: Oké. Okay. En ja. Zij zei ook van, ze hebben 4 kinderen samen, no? En de kinderen zijn erkend.
0: Ja.
1: Ja. Maar die mevrouw heeft een beschermingsbevel, dus hij gaat het dan op een andere manier moeten aanvechten, ja. Toch? Oké. Okay. Maar het kan wel. Er zijn mogelijkheden.
0: Het kan, maar natuurlijk. Kijk, ik heb aan zo weinig informatie.
1: Precies.
0: Kan ik niet heel concreet advies geven.
1: Van hoe
0: ik zou alles moeten zien in het hele dossier en dan kan je advies geven.
1: Ja.
0: Maar ik ga ervan uit dat hij al een. Als er al een beschermingsbevel is, dan is er al waarschijnlijk al een advocaat in beeld of zo.
1: Ja, oké. Okay. Kan het recht van vruchtgebruik verkocht worden?
0: Het recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat verhandelbaar is, ja. Je mag dat doen, je mag met het recht veel doen. Je mag het inderdaad ook overdragen aan iemand anders.
1: Verkopen?
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan heb ik het over het recht van vruchtgebruik dat gevestigd is.
1: Ja.
0: Door wanneer kinderen de blote eigendom hebben en de moeder heeft bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.
1: Oh,
0: maar het gebeurt niet hoor.
1: Ik
0: heb het maar één keer
1: gezien.
0: Ja, het is niet eens gebeurd. Het is één keer aan de orde geweest. Maar niemand wil zijn recht van vruchtgebruik prijsgeven.
1: Ja.
0: Maar je kan een heleboel dingen ermee doen hoor. Met dat recht van vruchtgebruik. Het is een zakelijke recht.
1: Goedemorgen. Als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. En mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij deze scheiding?
0: Maar nogmaals?
1: Hoe geschiet de verdeling bij deze...
0: Het voorste stukje.
1: Oh, als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. Mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij deze, bij de scheiding?
0: Oké, kijk, en dan moet je gaan kijken. Vaak is het zo dat wanneer ouders schenken aan kinderen, dat ze daarin ook opnemen in die schenkingsakte, dat het niet valt binnen het huwelijk.
1: Mm.
0: Dus dat zou je even moeten nagaan, is dat geregeld of is dat niet geregeld?
1: Mm-hmm.
0: Als het niet is geregeld, is het gewoon van die vrouw. En het valt dan, als ze is getrouwd in gemeenschap van goederen, dan valt het gewoon in het huwelijk. En dan wordt dat ook gewoon verdeeld.
1: Ja.
0: En kijk, wanneer we praten, laat me het even goed duidelijk zeggen. Wanneer mensen zeggen gehuwd in huwel in gemeenschap van goederen,
1: mm-hmm.
0: wordt alles 50-50 verdeeld.
1: Ja, ja.
0: Dat is de basisregel.
1: Ja.
0: Dat van die investeringen en dergelijke, dat is wanneer mensen niet zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat is wanneer in een concubinatierelatie, dan ga je proberen dat op te eisen.
1: Ja.
0: Ja, dat moet je aantonen, want anders krijg je gewoon niks.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar je kan niet meer krijgen dan je zou krijgen binnen een huwelijk. Dat moet mij wel goed voor ogen houden. Want misschien is dat niet duidelijk genoeg. Maar als het gaat om een huwelijk in gemeenschap van goederen, is het 50-50. Dan praten we niet meer over bewijs van wie heeft meer geïnvesteerd of wie minder geïnvesteerd.
1: Mm-hmm.
0: In dat geval gaat het niet op. Want je bent in gemeenschap van goederen getrouwd. De bedoeling van het huwen in gemeenschap van goederen is dat er vermenging plaatsvindt
1: van alles.
0: Dus daar praten we niet over wie heeft wat geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Want men denkt vaak dat ze dat ook kunnen meenemen.
1: Mm-hmm.
0: Nee, dat geldt daar niet. Het maakt niet uit wie die lening heeft betaald en wie dat heeft gedaan. Deze situatie wat we nu schetsen, is wanneer je als samenlevende partner niets zou krijgen, mm-hmm. terwijl je wel hebt geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Snap je? En dan ga je aangeven van nee, kijk, ik heb wel geïnvesteerd, ik heb zoveel. Want je probeert toch je investering terug te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Zodat je niet met lege handen komt te zitten na een breuk.
1: Ja.
0: Of, snap je? Dus dat moet men wel goed voor ogen houden. Mm-hmm.
1: Ik heb samen opgebouwd met die man en na 20 jaren zegt hij, ik heb geen enkel bewijs. Want ik nam geen kwitantie voor gelden of leningen. Wat ik nam om te bouwen, hoe geschiet dat bij de scheiding?
0: Precies, en dat is waar het hier om gaat. Je moet bewijzen. Je moet aantonen dat je ook hebt geïnvesteerd. Je moet dat aantonen. Als je het niet kan aantonen, is het helaas pindakaas.
1: Wat?
0: Echt, ja, het is heel hard. En daarom hameren we erop in dit soort programma's onder andere. Leg
1: let
0: alles
1: op je
0: vast.
1: Zaken. Ja.
0: Let op je zaken. Ga niet investeren in iets dat niet van jou is bij voorbaat. Je weet dat het niet van jou is. Het zal ook niet van jou zijn. Dat je dus, het is een harde les, maar het is wat het is. Tenzij je kan bewijzen. Dus als je kan bewijzen dat je inderdaad het allemaal hebt gedaan, dan kan je dat terugvorderen van die man. Maar als je het niet kan bewijzen, is het jammer. Maar dat is gewoon de harde realiteit.
1: Ja, oké. Okay. Dus nu meer dan ooit moeten we gaan
0: admin. Ja, en dat is ook de bedoeling van dit soort programma's.
1: Ja.
0: Bewustwording, mensen moeten beseffen. Regel je zaken, regel alles goed.
1: Ja.
0: Ik heb, ik weet dat we nog ruimte hebben, maar ik heb nog een aantal tips die ik zou willen delen. Zijn er nog meer vragen?
1: Eén. Goedemorgen, ik hoorde het woord testament vallen om een buitenvrouw een deel van de erfenis te geven. Dat wil zeggen dat de gehuwde vrouw wordt onterfd. Mijn vraag, mag je middels een testament erfgename onterven?
0: Je mag onterven. Kijk, wanneer een vrouw en een man zijn getrouwd, hebben ze een gemeenschap van goederen, heeft die vrouw sowieso al recht op de helft.
1: Mm-hmm.
0: Toch? De helft van die woning is van die vrouw. Die andere helft is van die man. Die man mag over zijn helft
1: bepalen.
0: Mag hij bepalen bij testament. En hij mag bij testament aangeven, ik onterf mijn gehuwde vrouw. En dan mag hij bepalen dat een derde een deel ervan erft. Dat mag hij bepalen bij het testament. Hij kan niet beschikken over dat deel van die vrouw. Hij kan wel bepalen over zijn deel in een boedel. En zijn deel in een huwelijkgemeenschap is 50%. Dus over zijn 50% mag hij bepalen. En nu mag je ook kinderen onterven. Vroeger kon je geen kinderen onterven omdat die dan nog een legitieme portie hebben. Nu hebben ze geen legitieme portie meer. Dat is veranderd in de wet. Die man mag gewoon volledig zeggen van, ik onterf kind A of kind B. Dat mag gewoon.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké. Dus hetgeen u daarnet zei, kan ik mij zo indenken dat in een huwelijk de man bij het testament kan regelen. Bijvoorbeeld, als ik kom te onvallen, wil ik dat van mijn wat ik erf, het deel van mij, dat er zoveel procent gaat naar zo iemand. Of als er twee huizen zijn, is dat mijn huis en dat gaat naar zo iemand. Ja. Kan dat middels een testament geregeld worden?
0: Dat kan middels een testament geregeld worden.
1: Oké. Okay.
0: En dat is ook een van de tips die ik zou meegeven.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Van, kan ik daarover?
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, nee, ik heb sowieso een aantal tips. Ik heb ze hier vastgelegd, zodat ik niet vergeet hoor.
1: Ja, ja.
0: Maak vooral een testament op.
1: Ja.
0: Dan laat u informeren hoe dat geschiet. Is niet zo'n heel duur ding. Maar doe het. Het testament kan je anytime terugroepen. Je kan anytime terug naar de notaris en zeggen van, weet je, ik wil een nieuw testament, ik wil het veranderen. Of ik wil de situatie veranderen. De situatie is nu anders. Dat kan je allemaal doen. Maar het moment dat je bezittingen hebt, en je wil gewoon dingen geregeld hebben ook voor kinderen of voor andere mensen, voor andere kinderen, ja, wat dan ook. Maak een testament. Leg dingen vooral vast. Ga naar de notaris. Financiële afspraken moet jullie vastleggen. Wie betaalt wat? Wie zorgt hiervoor? Wie zorgt daarvoor? Doe het gewoon. Maak gewoon een simpele overeenkomst. Tegenwoordig heb je ChatGPT. Vraag, laat het worden opgemaakt. Twijfel je over de inhoud als het klopt met de wet. Vraag een advocaat of een notaris om naar te kijken. Maar leg dingen gewoon vast. Alles wat je is vastgelegd, alles is bewijs.
1: Ja.
0: Wanneer je uiteindelijk voor de rechter komt, geldt alles als bewijs. Dus leg dingen gewoon vast. Eigendom. Ik heb de laatste tijd een paar zaken gehad en ik was heel erg verrast. Partners, samenlevende partners.
1: Mm-hmm.
0: Dus die niet zijn getrouwd. Die hebben dus ook echt gewoon gezamenlijk huizen gekocht. Of een erf gekocht.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook op het hypothecair uittrek. Dat is van meneer A en mevrouw A. En mevrouw B. Ze hebben het gezamenlijk gekocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is van beiden. En nu komt het, wanneer die gaat verdelen. Scheiding en deling, want partners zijn uit elkaar. dan gaat men ook even kijken van oké, wat heeft A gedaan, wat heeft B gedaan. Als het niet is vastgelegd, als je geen bewijs hebt, heb je geen bewijs. Maar als je die bewijs ook daarvoor kan aandragen, dan is dat de situatie.
1: Ja.
0: Dus laat even zien, leg dingen vast.
1: Ja.
0: En als je het samen koopt, laat het ook op beide naam zijn.
1: Ja.
0: Is dat niet alleen van de ene persoon, is van beide. En ja. Dat kan.
1: En dat is een mogelijkheid, hè? Ja, je kan het op beide namen kopen.
0: Precies, je kan een perceel kopen en het staat op beide mensen hun naam.
1: Oké.
0: Ook wanneer je de hypotheek neemt.
1: Ja.
0: Zet het op beide mensen. Laat beide verantwoordelijk zijn voor de hypotheek.
1: Ja.
0: Dus je kan die dingen wel regelen. Ja, ik zei het al, documenteer uw relatie, bewaar alles. Je huurcontract, bewaar bankafschriften, verklaringen, alles waaruit blijkt dat je samen woont. Bewaar die dingen. Maak een map. Sommige mensen hebben zelf nog een rapport van de lagere school.
1: Ja.
0: Precies als je een rapport van... Ja, toch? Dus als
1: ik heb mijn rapport ik nog.
0: Snap je? Precies hoe je dat soort dingen bewaart. Bewaar alles. Je weet toch, soms ga je, wanneer je ouders komen te ontvallen, je gaat dingen opruimen.
1: Ja.
0: Wat je niet allemaal tegenkomt aan paparazzen.
1: Precies. Ja,
0: is ongelooflijk. Maar die moet het gewoon doen. Gewoon bewaar die dingen. Tassen vol met papier. Maar bewaar het. Mm-hmm. Je weet nooit...
1: Waarvoor
0: je het kan gebruiken. En tegenwoordig, we zijn in een moderne situatie.
1: Mm-hmm.
0: Maak foto's, scan de boel. Maak een map waarin je alles bewaart. WhatsApp. Weet je hoeveel zaken we doen alleen met WhatsApp berichten?
1: Mm-hmm.
0: En documenten die ooit zijn geappt. Je vindt al die dingen terug. Ergens vind je ze terug. Dus het is belangrijk, leg vast.
1: Ja.
0: Ik zet alles in mijn e-mail. Dus ergens vind ik ze weer terug. Dus dat soort zaken. En vooral, mensen, vooral win tijdig advies in. Wacht niet tot het te laat is. Wacht niet totdat het conflict al is ontstaan.
1: Ja.
0: Vraag vooraf. Je mag altijd een kantoor binnenlopen en vraag om informatie. Het kost je wel wat misschien.
1: Ja.
0: Sommige advocaten of notaris. Ja, je moet wel voor advies betalen. Maar laat je informeren. Doe dat. Dan weet je zeker dat je je zaken goed geregeld hebt. En dat is echt... Ik zeg dit heel vaak. Ik gebruik dit als voorbeeld. Als je auto gaat kopen... Je gaat met de monteur die even naar die motor kijkt. Die auto voor je start.
1: Ja.
0: Hetzelfde als je juridische zaken wil regelen. Als je dingen wil... Ga even naar de advocaat. Vraag om advies. Vraag om te kijken naar het document. Noem maar op. Vraag...
1: Mm-hmm.
0: Win advies in en dan heb je zaken toch wel behoorlijk voor jezelf, weet je dan, als je op de goede weg bent.
1: Mm-hmm.
0: En als je zaken anders moet aanpakken.
1: Precies, ja.
0: En als u bezittingen heeft, maak een testament op. Dan weet je zeker dat je zaken goed geregeld zijn.
1: Ja, ik denk dat dat ook een gerust gevoel geeft. Hè? Dat geeft je meer zekerheid.
0: En dit speelt voornamelijk meer in de situaties waar er tweede relaties zijn of kinderen hier. En, je weet toch, kijk, in een klassieke situatie, man, vrouw en gezin.
1: Is het iets makkelijker?
0: Ja, dat is de klassieke situatie. Mm-hmm. Maar wij praten nu over die zeg maar, moderne relaties.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg niet, mensen letten wel, want vaak worden mijn woorden, of soms worden mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg niet dat we dat promoten, dat je het op die manier moet doen. Want dat is niet waar we hier voor zitten. Ik geef gewoon slechts aan. Wat rechten zijn van iedereen.
1: Ja.
0: Iedereen heeft bepaalde rechten en dat moet ook worden gerespecteerd. Als je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, of dat is niet. Ik promote dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik geef slechts aan. Dit zijn de rechten. Dit zijn de rechten binnen het huwelijk. Dit zijn de rechten buiten het huwelijk. Dus u bent niet verkeerd aannemen dat wij dit promoten. Dat is niet het geval.
1: Ja.
0: Maar. Mensen hebben wel rechten en we dienen dat ook wel te respecteren.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Heel belangrijk dat u dat zegt. We promoten het niet.
0: Ja.
1: Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor wat er gebeurt in de samenleving.
0: Het is de realiteit.
1: Het is de realiteit. En als het nieuw burgerlijk wetboek tot in zekere mate de rechten van deze... moderne relaties ook erkent en regelt, dan moeten we daarover praten. Om die informatie eigenlijk naar de samenleving toe te brengen. Want veelal zijn we niet op de hoogte van wat er geregeld is en wat er niet geregeld is. En het is zeker belangrijk om eigenlijk te weten waar je voor gaat. Niet vandaag of morgen sta je voor 1000 verrassingen en dan val je meteen in een keul en je weet van, oh gunst, ik moet weer bij nul beginnen, terwijl je zaken had kunnen regelen.
0: Ja, ik wil hier aan toevoegen, helemaal eens met wat je aangeeft. Kijk, het BW is nieuw. Het is nu een jaar. We praten nog steeds over een nieuw BW.
1: Ja.
0: Omdat we nog steeds het onderscheid maken met zaken die daarvoor zijn geregeld. Omdat je moet gaan kijken naar overgangsbepalingen.
1: Precies.
0: Maar een heleboel zaken zijn nog niet bij de rechter voorgegaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Een deel wel, een deel niet. Sommige dingen moeten zich nog gaan ontwikkelen. We moeten nog kijken hoe de rechter ermee omgaat. We moeten nog kijken hoe de vonnissen eruit zullen zien. Mm-hmm. Dus er komt nog jurisprudentie. Maar dit is allemaal... Dus wanneer ik hier nu advies geef... sommige zaken heb ik gewoon nog niet meegemaakt. Conform het nieuw BW. Maar het is wel dat we weten dat het er is.
1: Mm-hmm.
0: En... ja, we zullen zien hoe dat allemaal zich uitpakt. Dus in ieder geval, als u ook twijfels heeft, als u niet weet wat u moet doen, vraag het even.
1: Ja, ja, ja. Dat is altijd belangrijk, hè? Die stap maken om die juiste informatie op te vragen bij een advocaat.
0: Ja.
1: Om even een gesprekje aan te gaan. De tips, hele belangrijke tips. Ik hoop dat de mensen die ook tot zich nemen. Maar ik zie nog twee vragen op de valreep binnenkomen. Een perceel dat voor het huwelijk gekregen is. Dus bijvoorbeeld in 2006. En je trouwt in 2009. Echtscheiding in 2016. Er zijn geen financiële investeringen gepleegd vanaf de aanschaf. Is het perceel nog van de persoon die het gekregen heeft? Of is er ook sprake van verdeling bij huwelijk gemeenschap van goederen?
0: Ja, dus hier is het, geldt hetzelfde. Je moet gaan kijken, is het perceel geschonken door de ouders? Is er daarbij een beding opgenomen?
1: Een clausule.
0: Ja, is die clausule opgenomen in de schenkingsakte? Mm-hmm. Dat het niet valt binnen, binnen het huwelijk. Dus daar moet men even naar kijken. Als het, als het niet is opgenomen... dan is het gewoon gemeenschapgoed en dan moet het worden verdeeld 50-50. Ongeacht wie investeringen heeft gedaan. Dus ook daar, die vraag is hetzelfde als wat ik eerder had aangegeven.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken, hoe heb je het gehad? Is die clausule erin of niet?
1: Dat en is belangrijk. En als het er niet is, valt het gewoon in de gemeenschap?
0: Precies, als de persoon het in kwestie niet weet hoe dat te lezen of te onderzoeken. Vraag even, ja, als het erin staat.
1: Ja.
0: En vaak genoeg weten ze dat wel hoor. Als het erin staat... ouders hebben, dit is iets van al heel lang, dat ouders een perceel schenken en dat ze die clausule opnemen.
1: Ja, ja.
0: Is niet iets van nu, het is iets dat er al lang is.
1: Al lang is.
0: Ja.
1: Oké. Een vraagje. Als getrouwde ouders een kind onterfd hebben, in dit geval is het enigst kind, komt zo'n kind met lege handen te staan en beide ouders zijn inmiddels overleden.
0: Dan moeten we gaan kijken naar het moment van overlijden. Zijn de ouders overleden na 1 mei 2025... en ze hebben het kind onterfd... dan is dat wel het geval. Dan conform het erfrecht... dan komen andere mensen in aanmerking. Is het voor 1 mei 2025... dan was het nog de oude situatie... waarbij dus het kind nog aanspraak maakt op de legitieme portie.
1: Ja.
0: Dus dat moet worden... nagetrokken van wanneer was het overleden. Dus dat zeg ik, je kan bepaalde vragen nuanceren, maar je zou meer informatie moeten hebben om die vragen dus daar goed te beantwoorden. Maar het hangt af van het moment van overlijden.
1: Oké, ik zie geen vragen meer. Heeft u misschien nog een laatste tip of iets eraan toe te voegen?
0: Nou, ik denk dat we al heel veel hebben gezegd.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dit onderwerp vandaag is een beetje een ander onderwerp dat we... Het is nog heel veel in taboesfeer. Mensen willen niet openlijk zeggen. En omdat het behoorlijk wordt afgekeurd. Er zijn sommige dingen die gewoon worden afgekeurd door de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Of door mensen. Maar het is er wel. Ja. Het bestaat wel. En dat zelf de wet nu al zaken erkent, geeft al dat er een behoorlijke ontwikkeling
1: is.
0: Er is een behoorlijke ontwikkeling. Ik weet niet als die situatie het ooit zal veranderen. Ik weet niet hoe de samenleving eruit ziet over 20, 30 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar het recht verandert steeds. Het recht ontwikkelt zich steeds. Wat wij als normaal accepteren of als niet normaal accepteren, al die zaken veranderen. Maar wij als juristen, we moeten blijven kijken naar wat is het recht van de mensen. En daar moeten we gewoon open voor staan. Dus ja, ik zeg het vaak, we don't judge. Maar we weten dat de situatie er is. Dus wij gaan kijken naar de situatie. Dus als u op kantoor binnenkomt, ga ik u niet erop aanspreken dat u buitenvrouw van iemand bent of niet. Nee, u vertelt gewoon van, dat is de situatie. Ik kijk daarna, oké, welke rechten heeft u?
1: Ja.
0: Want mensen zijn vaak ook bang daarvoor, hè?
1: Ja, ja.
0: Om toe te geven van, ik ben in zo'n situatie. Mm-hmm. Omdat het een beetje, het is geheim. Het is taboe, er wordt niet over gesproken. Maar als het uw keuze is, is het uw keuze. Ik kijk slechts naar, oké, wat doen we vanaf dat moment?
1: Ja.
0: Wat is uw positie? En dan ben ik daar ook heel eerlijk tegenover. Ik ga je niet kwalijk nemen als je dat zegt. Maar,
1: ja.
0: Dat is dus, wees niet bang. Zeg het gewoon. Het is een onderwerp waar men niet vaak over praat. Maar bij mij, als je een kantoor van een advocaat binnenkomt, we hebben geheimhoudingsplicht.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn aan tucht onderhevig, dus wij maken daar geen grappen mee. Als u een verhaal komt vertellen, is het binnen de vier muren.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs dossiers die niet eens onder het oog van mijn medewerkers komt. Zo ver gaan wij, zo serieus zijn wij met
1: geheimhouding.
0: Privacy. Ja, met privacy en geheimhouding van cliënten.
1: Ja, ja, omdat de cliënt zich ook vrij moet voelen, ja, toch?
0: Absoluut.
1: Want als u zegt dat u zo'n case aanneemt, dan heeft u wel behoorlijk veel informatie nodig.
0: Ja.
1: En eigenlijk informatie, soms is het zo dat ze daar informatie moeten prijsgeven wat eigenlijk niemand weet. Maar ja, om de case zo goed als mogelijk aan te vechten of voor te brengen bij de rechter, heeft u wel alle informatie nodig.
0: Precies, om goed advies te kunnen geven.
1: Ook, ja.
0: Dan moet je dat alles doen.
1: Ja.
0: Ja, en er worden inderdaad, soms worden er heel veel dingen gezegd. En ik geef ook advies van, oké. Ja, en soms moet je dingen ook bij de rechter gewoon aangeven.
1: Mm-hmm.
0: Sommige zaken moet je gewoon zeggen. Is minder prettig. Het is heel emotioneel. Sommige dingen zijn zwaar.
1: Ja.
0: Maar als het is om de case op te bouwen, ja, soms moet je dat gewoon doen.
1: Ja. Oké. Net als wat u al eerder aangaf, we don't judge.
0: Ja.
1: En daarbij aan toevoegen, we don't promote.
0: Mm-hmm.
1: Net als wat u zegt, er is een klassieke situatie. Dat is een man en een vrouw gehuwd, samen in een huis en ze hebben kinderen. Maar de samenleving is ook dynamisch. Er gebeuren dingen, situaties komen. En mensen worden geconfronteerd met bepaalde dingen. Er kunnen altijd mensen uit elkaar gaan en die mensen beginnen weer opnieuw met een andere relatie. Dus dan krijg je dan samengestelde gezinnen, je krijgt concubinaat, je krijgt soms buitenechtelijke relaties. Veel voorkomend is ook dat wat waar we over hebben gesproken. Een man is getrouwd. Mm. Het gaat niet meer, maar ze ontbinden niet het huwelijk en hij begint een andere relatie. Dat heb je ook veel in de samenleving. Dus het zijn zaken waarover we moeten blijven praten. Om mensen bewust te maken van het feit dat het er is. En meer nog, dat het geregeld is binnen het burgerlijk wetboek. En dat er rechten zijn. Om het even populair te zeggen. Je moet je plekje kennen. Je moet weten
0: plichten,
1: waar ik sta.
0: Hoor. Er zijn ook plichten, waarbij het veel gaat over de rechten. Maar er zijn ook plichten. En dat zijn die alimentatie, de verzorgingsplichten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat moeten ze niet vergeten. Die man heeft ook wel... ik zeg elke keer man.
1: Die vrouw
0: maar ik bedoel
1: ook
0: man, zowel vrouw. Maar er zijn ook wel plichten. Ja, okay. Inderdaad.
1: Oké. En zoals u eerder aangeeft, we hebben wat vragen gehad bij deze uitzending. U heeft op basis van de informatie die er is opgestuurd advies gegeven, maar de mensen kunnen altijd binnenstappen bij u. Want net als wat u zegt, om heel goed advies te geven of om dieper in de zaak te gaan, heeft u meer informatie nodig. En ik denk niet dat we in dit programma alle informatie blootleggen om zo advies te krijgen. We zijn er gewoon om de discussie aan te wakkeren en om uw bewustzijn daar te krijgen dat u eigenlijk bevindt u zich in zo'n situatie, dat u die stap maakt om een advocaat aan te doen of om juridisch informatie in te winnen of om advies te halen of om te zeggen van oké, nee, maar nu sta ik wel op om mijn recht op te eisen. Toch? Al met al zijn wij zo zoetjes aangekomen aan het eind. Ik moet zeggen dat ik zelf heel veel informatie ook heb gehad uit deze uitzending. Ik neem aan onze kijkers en luisteraars ook. Straks wordt deze aflevering op YouTube geplaatst. En volgende week zaterdag hebben we de herhaling hiervan. Ik zal meester Nazir nog even de gelegenheid geven om af te sluiten.
0: Ja.
1: Tot slot.
0: Nou, dankjewel. Ik hoop echt dat men onze tips en tops allemaal meenemen.
1: Ja.
0: Ik heb heel veel informatie gegeven. Ik weet, het is allemaal nog nieuw. Het is allemaal nog even wennen aan het feit dat deze zaken nu openlijk worden benoemd. En openlijk in de wet staan. Als u twijfels heeft, als u vragen heeft, u mag altijd contact maken. Misschien even doorgeven, het kantoor. Dat is advocatenkantoor Nazir, is gevestigd aan de Julianastraat nummer 56. Het telefoonnummer is 42-1626. Ik heb wel graag dat men eerst een afspraak maakt. Het kan een belafspraak zijn. Maar het is natuurlijk ook goed als u gewoon langskomt. Telefonisch maakt u die afspraak. Omdat ik ook heel vaak naar de zitting ga. Dus ik heb niet altijd ruimte om cliënten meteen te ontvangen. Dus graag eerst een afspraak maken.
1: Ja.
0: En ik trek voor elke consult ruim een uur uit. Dus u heeft voldoende tijd als u bij mij langskomt. En we zijn beschikbaar. Ik hoop dat u heel serieus omgaat met de informatie die u vandaag heeft gehad. En dan hoor ik het graag. Ja. En ik zie de feedback natuurlijk ook graag.
1: Oké. Ik ben blij. We hebben dit programma weer kunnen doen. En gelet op de reacties hebben we wel gemerkt dat er nog wel wat dingen spelen in de samenleving. En dat er vragen zijn. Dus schroomt u niet als u zegt, ik wil wel meer informatie of ik wil wat advies. Dat u, meester Nazir heeft net het adres en telefoonnummer doorgegeven. Belt u even en maakt u een afspraak. Dan gaat u even langs voor meer advies. We hebben dit allemaal nodig. En het kan alleen maar zorgen voor zekerheid, stabiliteit binnen een relatie. En weten waar je staat. Ook goed voor de kinderen om eigenlijk te weten wat hun positie is. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel dat u naar ons geluisterd heeft. Voor degenen die op Facebook gevolgd hebben, die hebben ook gekeken naar ons. Dank u wel voor de vragen. Dank u wel voor de interactie. Ik zeg graag tot de volgende aflevering. Straks hebben we het nieuws om 12 uur. Ook uw aandacht daarvoor. En blijft u luisteren naar Lim FM. Goeiedag.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op Lim FM.
3: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan

0: 82. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up your PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze man zijn na €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer dan een brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen naar €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 6 juni, gele ertessoep met spekjes en kip, pepperpot met varkenspoot, blagai pissi moxalesi met ovenkip en herheri met zoutenvis. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is zaterdag 6 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. De Nationale Assemblée heeft zich op donderdag 4 juni gebogen over de verzoeken van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van 3 ex-ministers. Te weten de ex-minister van Middellandse Zaken, Bronto Somahardjo, de ex-minister van Financiën, Gilmar Hoefdraad, als ook de ex-minister van Openbare Werken, Riyad Nur Mohammed. De Nationale Assemblée heeft middels stemming besloten dat de 3 gewezen ministers in staat van beschuldiging worden gesteld. Hiermee kan het Openbaar Ministerie verder gaan met het vervolgen. We brengen u de stemmingsronde van de 3 gewezen ministers. We laten u eerst horen de stemmingsronde rond het verzoek van Riyad Nur Mohammed. U hoort daarbij ook de fractieleider van de VHP, Aziz Gayadin.
1: Zoals in mijn betoog hebben we altijd gezegd dat de VHP consequent het rechtsstatelijk beginsel zal hanteren. En wij zullen, hoe pijn dan ook,

0: Al is het een lid van ons, een prominent lid, waar er gevraagd wordt voor een vordering is ingediend en gevraagd wordt voor onderzoek, voorzitter, zullen wij instemmen. Wij houden ons aan dit beginsel en we zullen niemand in bescherming nemen. En we roepen juist op dat het lid waarover we praten, of tenminste de persoon waarover we praten, zijn onschuld op een waardige manier zal kunnen bewijzen, voorzitter. En dat roepen we niet alleen vanuit de VHP-fractie, maar we roepen alle leden hier in het parlement op om die verantwoordelijkheid ten overstaande van die Surinaamse samenleving te nemen en voor te stemmen voor deze vordering.
1: Dank u wel, lid Kayadin, fractieleider van de VHP. We gaan over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Wie is voor? Mag ik assistentie van de substituut griffier voor de telling? 33 stemmen voor. Wie stemt tegen? 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager Noor Mohammed Riyad Jozef is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 tegen.
2: We vervolgen met de stemmingsronde rond het verzoek van Gilmore Hoefdraad. U hoort daarbij Ingrid Boutersen, fractielid van de NDP.
3: Voorzitter, ik ga tegenstemmen. Suriname is lidstaat van Interpol. Om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. De PG heeft al 2 keer gevraagd aan Interpol om de heer Hoefdraad op te sporen en te vervolgen. Interpol heeft geweigerd omdat ze vonden dat het een politiek proces is. Iemand die om politieke motieven wordt vervallen krijgt zelden een onafhankelijk en onpartijdig rechtsgaan. Dank u wel.
1: Dank u wel, lid Boutersen. Na gehoord te hebben de verschillende stemmotiveringen gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 29 stemmen voor, wie stemt tegen? 5 tegen. Dat wil zeggen dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager de heer Hoefdraad Gilmore André is aangenomen met 29 stemmen voor en 5 tegen.
2: We gaan verder met Bronto Somharjo. Daarvoor hoort u eerst Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP.
4: We gaan voor de vordering voorstemmen, voorzitter, omdat betrokkenen zelf heeft gezegd dat hij geen politieke bescherming wilde, dat hij wenst dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld en dat de rechter openbaar ministerie hun werk kunnen doen. Dus daarom adviseer ik mijn fractie om voor te stemmen.
1: Dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 32 stemmen voor. Zijn er mensen tegen? Niet? Dat betekent dat het met 32 algemene stemmen is aangenomen. De vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Somharjo Bronto Salam Gino, is aangenomen met 32 algemene stemmen.
2: Bronto Somharjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken en fractieleider van de Partij Luhur, die reageerde als volgt tegenover Limmefem op zijn in staat van beschuldigingstelling.
5: Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat ik geen politieke bescherming zoek, nog politieke bescherming wil. En als je dat meent, dan moet je daarnaar handelen. Daarvoor heeft mijn fractie voorgestemd voor mijn eigen in staat van beschuldiging. Niet omdat we vertrouwen hebben in het Openbaar Ministerie, niet omdat we geen vragen hebben, maar omdat we slechts aan ons woord hebben gehouden tegenover het volk. En dat is dat wij dezelfde rechten willen hebben als het volk.
2: Laten we ons toch beperken tot uw eigen case. Hebt u het zien aankomen, het in staat van beschuldiging stellen?
5: Ja, tuurlijk. Omdat ik zelf heb aangegeven vanaf dag 1, ik wil in staat van beschuldiging worden gesteld. Ik heb ook daarna gisteren ervoor gezegd, stemmen jullie allemaal voor. Het blijkt dat niet iedereen met mij eens was. Dat snap ik ook wel. Uit loyaliteit aan de waarheid. Uit loyaliteit aan mij. Uit loyaliteit aan zien dat bepaalde dingen niet kloppen. Hebben ze het onthouden van stemmen. Dat ga ik niet vergeten. Dat meen ik serieus. Ik vergeet niet welke mensen hoe hebben gehandeld. En ja, het is hartverwarmend om te zien. Kijk, politiek is hard. Maar je zag gisteren dat er ook best wel warme momenten kunnen zijn. En het heeft mij goed gedaan om te zien dat er toch mensen achter je staan. Zeker weten.
2: Heer Somahardjo, zeker in uw dossier wordt gevraagd naar onmiddellijk gevangenneming. Bent u daarop voorbereid?
5: Ja, nou, niemand is daarop voorbereid. Het is natuurlijk geen alledaags iets dat je anytime kan worden opgepikt. Een dief misschien is erop voorbereid. Ja, maar oké, van Intimidu Ogri kan ik worden opgepakt. Ik heb dat niet gedaan, dus nee, ik ben er niet op voorbereid. Maar de kaarten zijn eenmaal geschud. Het is eenmaal zo. Het heeft geen nut to cry over spilled milk. Wat er is, is er. En als persoon moet je omgaan met elke situatie die op je weg komt.
2: Ebo Jones, fractielid van de NDP en lid van de commissie die belast was met het nader onderzoeken van het verzoek van het Openbaar Ministerie, heeft zich afgelopen donderdag onthouden van stemmen. Ook heeft hij niet getekend voor het eindverslag van zijn commissie. Volgens Jones is de commissie niet genoegzaam geïnformeerd en zou er mogelijk sprake zijn van politieke vervolging.
6: Ik heb niet getekend omdat ik me niet terug kan vinden in die hele procedure. Omdat geen enkele vergadering van, alhoewel ik het heb aangehaald, en geen enkele vergadering van die commissie, hebben wij ons gebogen over dat gedeelte van politiek bestuurlijk belang. We hebben op geen enkele manier daarover gebogen, terwijl die wet dat van jou vereist. Dus dat betekent dat die commissie zich niet heeft gehouden aan die opdracht zoals in artikel 5 is opgeschreven. Dus die commissie, naar mijn beleving, en daar gaat het om, en we mogen, en natuurlijk is dat een realiteit. Het enige wat er is gebeurd is gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan slechts praten over, is de procedure correct? Maar waar gaat het om? Bestuurlijk belang. En nu komt het. Hadden we dat gedaan, dan zouden we wel tot de conclusie kunnen komen dat er mogelijke politieke vervolging plaatsvindt. En dat het in verband met politiek bestuurlijk belang, dat het niet in ons belang is dat het proces zo doorgaat. Want is het in Surinaams belang dat het Openbaar Ministerie weer op een vinger getikt wordt dat ze bezig zijn met politieke vervolging? Is het in Surinaams belang? Nee. Kees Adin heeft getoond dat het wel mogelijk is dat het Openbaar Ministerie en de staat Suriname op een vinger getikt wordt. Is het in Surinaams politiek bestuurlijk belang, als we kijken naar de zaak Hoefdraad, waarbij Interpol de staat Suriname tot twee keer toe duidelijk gemaakt heeft dat er is indicatie van politiek vervolging. Dus die vraag is het, voorzitter, in politiek bestuurlijk belang om te vervolgen? Met het risico dat Suriname weer getikt wordt door die internationale organisatie, maar door onze eigen rechters.
2: De coalitie moest een gezamenlijk politiek standpunt hebben ingenomen. Dit zei bestuurskundige Eugène van der San in Bakkanatori. Van der San kan zich terugvinden in de redenering van Ebo Jones. Volgens hem is er hier ook sprake van politieke vervolging.
7: Dus nu wordt een apart ding voor VCB of een postpartbank was apart gemaakt om die man weer in staat van beschuldiging te stellen. Dan heb je twee bronto, Hoefdraad. En dan neemt ze nu, terwijl sedert 2023, dat ding van een pen-American speelde. Harde bewijzen waarin het publiek, harde bewijzen. Dat ding blijft sribi, alles aan die harde bewijzen waren. RVRC, VRC, RC had ook al uitspraak gedaan aan Sani. Dan blijft dat ding lekker. Tjano Demoro, dan pakt ze dat ding samen. Dan ik kon lauw unu Ik wil lauw NDP als nieuwe regering. Ik wil lauw UNO. Tjene kon zogenaamd in staat van beschuldiging stellen. 27-23 die kwestie van Pan American moest afhandelen. Dan brengt ze het nu samen. En twee dingen kunnen gebeuren. Ze kan hebben zijn eruit, van uitgegaan dat een politicus NDP een volwaardige standpunt zou innemen. Een politicus. Want ze weet dat ze politiek bezig is. Ze weet het. Dus een politicus zou NDP nu ze aan de macht zijn een volwaardige standpunt innemen. En de zaak afwijzen. Dat was nu nog met ook meegelift. De zaak afwijzen, dat was nu moment ook meegelift. Nu heeft NDP, ik weet niet wat ze politiek hebben gespeeld daar. Ze hebben geen standpunt genomen binnen de coalitie. En dan komen we weer, wat is dan de waarde van de coalitie? Wat is een coalitie? Waarom sluit je een coalitie? Je sluit een coalitie omdat wanneer cruciale beslissingen moeten worden genomen, dan is de coalitie daar om dat te steunen. Dit ding van die coalitie vormen NDP met de coalitie samenstelling is. Binnen 2 jaar al bos in de visie.
2: Onlangs is ook het tweede verzoek van het Openbare Ministerie aan Interpol om de gewezen minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, op de zogenaamde red notice-lijst te plaatsen, afgewezen. De reden bij de tweede afwijzing is echter nog niet duidelijk. Bij de eerste afwijzing was Interpol van mening dat er mogelijk sprake was van politieke beïnvloeding in de case. Marcel Oosburg, die deze zaak op de voet volgt, gaf in gesprek met Lim FM het volgende aan.
8: OM Kantang probeert, Interpol gaat het niet doen. Interpol is al bij elkaar gekomen, toch? Ze zijn al bij elkaar gekomen in een congres, een aantal jaren geleden. En ze hebben toen een besluit genomen op basis van documenten die de advocaten van Hoefdraad, het zijn de Surinaamse advocaten en de Amerikaanse advocaten, hebben gestuurd voor Interpol. En OM kon toen het niet verdedigen. Openbaar ministerie heeft Interpol nimmer voorgehouden dat de zaak Hoefdraad in mei 2020 is voorgegaan en dat Hoefdraad dus niet in staat van beschuldiging is gesteld. En bij de wisseling van de wacht, toen er een nieuwe politieke verandering is gekomen in Suriname, dat ze het weer hebben geprobeerd en Hoefdraad is toen wel in staat van beschuldiging gesteld. Dat heeft het Openbaar Ministerie Interpol onthouden. Maar de advocaten van Hoefdraad hebben Interpol dus dat duidelijk kenbaar gemaakt. En ook het vonnis in eerste aanleg. Nu ook in een hoger beroep, waar de rechter zegt, de persoon van Gilmore Hoefdraad heeft niks in zijn zak gestopt. Dit, terwijl de procureur-generaal, die nu exit is, de heer Bainat Pandey, Interpol schriftelijk heeft doen, een schrift heeft doen toekomen, reeds op 8 augustus 2020, dat Hoefdraad tezamen met anderen 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. U ziet het verschil toch? 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. Dat heeft de procureur-generaal die nu exit is, Bainat Pandey, Interpol voorgehouden. Dus Interpol ziet dat nou. OM ligt me. Toevassie OM ligt me.
2: De verschillende onderwijsbonden hebben afgelopen weekend de krachten gebundeld en beraad aangekondigd. Het beraad hield in dat alle onderwijsactiviteiten werden gestaakt. Het beraad duurde 2 dagen, maandag 1 en dinsdag 2 juni. De bonden eisten verbetering van secundaire voorwaarden. Na goed overleg met de regering is er een principeakkoord bereikt en getekend. Bernice Baron, de voorzitter van de VOLS, gaf ons meer informatie in Bakkanatori.
9: Wij hadden het meer over de secundaire zaken. En alle zaken die wij hebben opgezond wat de secundaire zaken betreft, We hadden aangegeven alle achterstallige betalingen van de gelden die de mensen kregen, gratificatie, overuren, wat is er, gecommitteerd gelden, dat soort gelden, hebben we gezegd van nee. De president had het ook aangegeven. Je moet hiervoor moeten de mensen geen actie voeren. Het is die mensen hun recht. Ze moeten het krijgen. En zit het vandaag weer beaamd. Toch? Dus dat stukje hebben we bereikt. De gelden zullen uitbetaald worden.
10: Wanneer?
9: Vanaf juni gaat mijn staten. Die groep is wel een beetje groot. Dus de minister heeft ons gevraagd om het bij delen te doen. Maar de mensen zullen hun gelden krijgen. Het wordt bij delen uitbetaald. Wat het belangrijkste is waar wij toch wel zeggen van hey, nee, ligt in de tunnel, is dat twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden zitting zullen nemen in zijn werkgroep. Samen met het ministerie van Onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook nog presidentiële commissie. Dus zij gaan als ondersteunend. Maar dat al deze achterstanden weggewerkt zullen worden. En dan zeg ik van nee, want als het misgaat zijn we daar. Om aan de bel te trekken van hey, hallo, het duurt te lang. Toch? Dus dat vind ik een pluspunt. En bril kregen we 2000. Het is niet makkelijk geweest. We hebben 4 schorsingen, we hebben bijna 5 schorsingen gehad gisteren.
11: Zes.
9: Nog? Oh, daar zelf. Ik heb niet helemaal bijgehouden. Maar gisteren waren we niet eens, we waren niet dichtbij. Helemaal niet. Dus als je van gisteren naar vandaag, ik denk, ik heb een punt gemaakt en ik denk dat ze zich allemaal zijn gaan buigen daarover. Ik vond het onterecht dat er voor WIKA $225,000 vanuit de regering wordt gegeven om centen te kopen voor WIKA, dat onderwijs een probleem. Laten we ophouden. En ik heb toen die opmerking daar gemaakt. Ik zeg, als je dat ding op een weegschaal zet, bij mij gaat het erom, onderwijs heeft problemen. Waarom zeg je niet van, laat me kijken hoe ik aan dat geld van WIKA ga komen, maar laat me dat geld daar stoppen.
2: Tijdens het persmoment van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, het volgende hierover.
12: Het was een totale verrassing, de acties. Ik zag ze niet aankomen. Dus het was echt een verrassing. Maar ja, ook als je verrast wordt, moet je zorgen dat je natuurlijk in goed overleg met elkaar blijft, gaat. Op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaat. Want uiteindelijk is het grootste belang het belang van onze schoolkinderen. Natuurlijk mogen we het belang van de leerkrachten daar niet onderschatten. Vanuit het ook vanaf het begin maandag zijn gestart. We zijn dinsdag doorgegaan. En gisteren zijn we dus tot een oplossing gekomen. Bij de besprekingen is, bij alle besprekingen is collega van Financiën erbij geweest. Bij het bekijken van de oplossingsalternatieven is er rekening gehouden op het moment van uitbetaling ook. Er is natuurlijk een rekening gehouden wat speelt er bij de leerkrachten. En we hebben gekeken wat is binnen de financiële mogelijkheden haalbaar, zonder dat we een impact krijgen op de stabiliteit van de wisselkoers. Dus de minister van Financiën is daar steeds mee bezig geweest. De calculaties zijn vanuit het ministerie van Financiën gemaakt. Wat het totale prijskaartje is, weet ik zo uit het hoofd niet. Maar sowieso is de ondersteuning vanuit Financiën, die heeft de overeenkomst dus ook mede ondertekend.
2: Tijdens het beraad van de onderwijsgevenden heeft het BPMO, Bond Personeel Ministerie van Onderwijs, ook beraad aangekondigd. In deze ging het onder andere om achterstallige betalingen van toelagen en het uitblijven van vaste aanstellingen. In het volgende fragment hoort u Giovanni Beek, de bondsvoorzitter.
13: De reden waarom het zover is gekomen dat wij er nu in actie zijn, of laat me dat woord actie niet gebruiken, maar beraad, is omdat na telke malen te hebben aangegeven wat de noden zijn van de medewerkers, het niet onderwijsgevend personeel, er ten lange na geen gehoor wordt gegeven.
2: Vertelt u ons, wat houdt uw beraad in?
13: Ons beraad is dus, als wij binnen 1x24 uur niet zijn uitgenodigd door staf en directie, dat wij binnen die 24 uur het werk morgen ook niet gaan bezoeken. En het gaat dan om het niet onderwijsgevend personeel die lid zijn van de bond.
2: Wat zijn de problemen?
13: Wel, er zijn een aantal van problemen. Maar de meest belangrijke ga ik dan voor u oproepen. Te beginnen met de vervoerstoelagen, de financiële problemen. De controleurs binnen het ministerie moeten het doen met een vervoerstoelage van 500 SRD per maand op maandbasis. En dan wordt er vanuit de afdeling zoveel geëist dat het werk gedaan moet worden. Anders is men dan maar genoodzaakt te kiezen voor een ander ministerie of zo. Dat soort van uitspraken. Dat helemaal niet past. Een ander punt is die achterstallige betalingen van de 10% meer werkvergoeding voor algehele niet-onderwijsgevend personeel binnen het ministerie. Er zijn nog steeds mensen die niet in een periode tijdbestek van 2 jaar die niet beschikken over die 10% meer werkvergoeding. Ze hebben het gehoord niet gehad.
2: Het beraad van de BPMO is binnen 24 uur opgeheven. Dit nadat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur contact had opgenomen met de bond. Er is onlangs een Molotov cocktail gegooid op het gebouw van het politiebureau Herman Goedings. Een week daarvoor is er ook getracht een politievoertuig op hetzelfde bureau in brand te steken. Michael Elskamp, de woordvoerder van de politie, die gaf ons meer informatie.
14: Onverlateren hebben gepoogd om een politievoertuig in brand te steken. Het is bij een poging gebleven. Dat voertuig heeft inderdaad wel brandschade opgelopen. En er zijn camerabeelden. En ik kan de samenleving garanderen dat ook in deze zaak klaarheid wordt gebracht. En de verdachte die zich hier aan schuldig heeft gemaakt, wordt sowieso achter slot en grendel geplaatst. En we hebben recentelijk ook nog een geval gehad. Dat is vrijdag 29 mei is er een Molotov cocktail gegooid tegen het politiebureau Herman Goeding. Misschien is het goed als ik de samenleving even kort uitleg. Het is omstreeks 11 uur in de avonduren. Wordt de dienstdoende wacht van de aangifte. De aangifte is op de benedenverdieping van het gebouw. Ze hebben een knal gehoord. Het is net als een ontploffing. De wacht is naar buiten, begaf zich naar buiten om na te gaan waar het geluid van de ontploffing vandaan kwam. En er werd vuur ontdekt bij een van de ramen van de afdeling forensische opsporing. Zij zijn gehuisvest in de bovenverdieping van het gebouw. Het vuur ging daarna vanzelf uit. De schade, het raam is beschadigd. En het gebouw heeft eveneens schade opgelopen. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. En net zoals ik u zei, de afdeling kapitale delicten is gestart met het onderzoek. Er zijn in ieder geval camerabeelden veiliggesteld waarop een verdachte figuur, een man, te zien is die verantwoordelijk is voor het werpen van de Molotov cocktail. En er zijn ook camerabeelden die de vluchtroute van de verdachte aangeven.
2: Blijvend bij de politie, er is recentelijk een grote hoeveelheid kwik buitgemaakt op het politiebureau te Geersvliet. U hoort wederom de woordvoerder van de politie, Michael Elskamp.
14: Op vrijdag 29 mei, jongsleden, is de politie van de afdeling fraude inderdaad tot de ontdekking gekomen dat een partij in beslag genomen kwik is weggenomen. Er waren 15 cilinderkokers gevuld met kwik met elk een gewicht van 38,80 kilo in beslag genomen. En 11 van deze kokers zijn weggenomen door onbekenden. Dus als je het optelt, dan gaat het om 11 kokers met een gewicht van 38,80 kilo. En dat is in totaal 426,80 kilo kwik. Dat is weggenomen. En de kwik was in een container opgeslagen op het achterterrein van het politiebureau Geersvliet. Het is een container die door de afdeling fraude wordt gebruikt als, als opslagplaats om in beslag genomen goederen op te bergen. Het gaat meestal om goederen die op basis van een ecodopisch delict in beslag zijn genomen. Dat denk ik aan goederen die aan het verkeer zijn ontrokken zijn. Dus uit de handel genomen zijn met andere woorden, producten uit de handel genomen zijn die niet opnieuw worden verspreid of bestemd voor vernietiging. Dat zijn de goederen die in beslag worden genomen. Dan denken we aan medicamenten. En zo is ook die kwik in beslag genomen, want je mag geen kwik in bezit hebben. En op 14 maart is de kwik in beslag genomen bij een verdachte. En u weet, het gaat om een economisch delict. Deze verdachte heeft de boete betaald en de zaak is buiten proces afgehandeld. En de kwik is dan op die dag in de magazijn, beter gezegd die container, opgeborgen. De sleutel waarmee de container normaliter wordt opengemaakt bleek niet meer te passen. Ja, de collega is op 25 april is hij in de container, probeerde hij de container open te maken om in beslag genomen medicamenten op te bergen. En het bleek dat er een ander slot op de container is geplaatst. De slot werd vervolgens opengebroken en na inventarisatie is gebleken dat de 11 kokers inhouden de kwik ontbreekt. En u begrijpt, het gaat om een vrij ernstige zaak. De afdeling kapitaal en delicten is terstond gestart met een onderzoek en het onderzoek is op dit moment in volle gang.
2: De bewoners van het Moengra-project hebben aan de bel getrokken bij de Nationale Assemblée. Ze hebben een petitie overhandigd. Daarbij vragen ze een oplossing voor het gronddispuut dat speelt binnen het project. De situatie dreigde zelf uit de hand te lopen, omdat de eiser van de percelen op een gegeven moment startte met het afbreken van de huizen. We voeren nu terug naar het moment van indiening van de petitie. U hoort een der buurtbewoners, Iwan Pawirowiono.
15: Wij hebben deze gronden niet geoccupeerd, maar hebben geïnvesteerd in de aankoop van de percelen en in de bouw van onze woningen. Velen van ons wonen reeds meer dan 14 jaar op deze locatie en hebben hier hun gezinnen opgebouwd. Recentelijk zijn wij geconfronteerd met een stichting die stelt dat zij op basis van een gerechtelijke vonnis eigenaar is van alle gronden binnen het gebied waar wij wonen. Daarbij wordt beweerd dat de kaarten op basis waarvan wij onze percelen hebben gekregen vals zouden zijn en dat de gronden volledig aan deze stichting toebehoren. Tot onze grote verbazing en bezorgdheid zijn wij bewoners nooit gehoord in deze kwestie. Evenmin hebben velen van ons ooit een deurwaardersexploit ontvangen of op andere wijze officieel kennis genomen van gerechtelijke procedures die betrekking zouden hebben op onze woningen en percelen. De situatie heeft inmiddels een zeer ernstige wending genomen. Op heden zijn de woningen in het gebied met zwaar materieel weggedozen. Daarna zijn de bewoners gesommeerd hun woningen en erven te verlaten. Verder ervaren bewoners de aanwezigheid van personen die verbonden zouden zijn aan een stichting en die zichtbaar grote vuurwapens dragen. Dit wordt door de gemeenschap als intimideren en provoceren ervaren en leidt tot gevoelens van onveiligheid, vooral onder de vrouwen, kinderen en ouderen. Wij achten het onaanvaardbaar dat de gezinnen die jarenlang vreedzaam op hun percelen wonen en daarin hun levensinvestering hebben gedaan, zonder duidelijke communicatie, transparantie en hoor en wederhoor worden geconfronteerd met dreigende ontruimingen en de vernietiging van woningen.
2: De districtscommissaris van Paramaribo Noord, Marlon Budeke, heeft het project ook aangedaan om een beter beeld te krijgen van de situatie. Hij verklaarde het volgende tegenover Lim FM.
16: Ik schat dat er zeker een 50, tussen de 50 en 80 mensen zeker treft. Ik heb met de advocaat en de eigenaren gesproken op kantoor. Alvorens ik terug ben gaan om met de mensen voor de tweede keer te praten om ze uit te leggen wat er aan de hand is. Het blijkt dat men vonnissen heeft, maar die vonnissen zijn niet tegen de mensen. Je hebt vonnissen, je hebt gewonnen, het terrein is van jou, ja, halleluja, leuk, alles mooi, maar dat geeft je niet het recht om mensen hun bezit. Want toen zei men, ja, maar de grond is van de mensen. Ik zeg maar, en als zou de wet zeggen, de opstallen zijn van de eigenaar van de grond, van het grond. U weet bliksem goed dat die mensen hebben gebouwd en u heeft niet gebouwd. En je met de mensen te communiceren. En als advocaat dient u te weten hoe het hoort. Je gaat geen security guard brieven laten verdelen. En de politie zei tegen mij, maar die mensen die zijn niet, de mensen die de brief weigerden. De politie is zelfs vrijpostig geweest om rechter te spelen of advocaat of wat te spelen. Ik begaf mij naar de plek. En ik belde met de politie. Zeg, luister, ik ga mij naar de plek begeven. Kunnen wat agenten met mij meekomen? Omdat ik ook aan mijn veiligheid moet denken. Want wat ik op tv zag, waren mensen met heel lange wapens rondlopen daar. En ja, ik heb ook de minister een app gestuurd. Zeg, minister, kunt u een onderzoek doen naar die securitybedrijf? Want de wapens die hebben zijn militaire wapens. En ik weet niet, als securitybedrijven dat mogen hebben.
2: Bij het persmoment van de Raad van Ministersvergadering zei de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Stanley Surupawiro, dat de regering werkt aan een oplossing.
17: Was dus eigendom van een stichting, Denny, Stichting Denny. Door zaken die zijn voorgevallen omdat de bestuurder van die stichting als het ware hypotheken heeft gevestigd op dat terrein. En hij kon dus die schulden niet aflossen. Is het op de veiling gekomen. Anders heeft hij het gekocht. Maar in de tussentijd heeft de eerste stichting ook gronden verkocht. Terwijl hij ook hypotheek nam. Dus in feite, de mensen die daar kavels hebben gekocht, niet wetende dat ze in feite kavels kochten op basis van een kaart die niet door het ministerie van Openbare Werken is goedgekeurd. De mensen hebben dus iets gekocht waarop er hypotheken waren gevestigd en ook niet goedgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. Die personen zitten dus in feite nu met het probleem dat de nieuwe eigenaar zegt, maar jullie hebben kavels die niet voorkomen op de officiële kaart. En dat is iets dat voorgaande regeringen bezig waren op te lossen. We zijn nu bezig al die informatie te vergaren, zodat we kunnen beginnen waar de vorige regering is gestopt. Want die was niet gekomen tot het oplossen van het probleem. En van daaruit gaan we dan oppakken dat dit probleem daadwerkelijk wordt opgelost.
2: Hierna ging de minister over tot een ander onderwerp. Hij gaf aan dat het ontslagverzoek van de directeur van de SBB, Ruben Ravenberg, alsnog zal worden ingediend bij de ontslagcommissie. Vorige week werd dit verzoek echter ingetrokken.
17: We varen nu in feite op het kompas van de ontslagcommissie. Er was dus die procedure was opgestart bij de ontslagcommissie. Maar de ontslagcommissie zegt, jullie hebben een stap gemist. Dus dan hebben we gezegd, oké, dan gaan we dat vanaf het begin weer doen. Om die procedure uit te voeren zoals de ontslagcommissie dat heeft aangegeven. Dus dat is wat ik kan zeggen daarover. Via de ontslagcommissie. Dus die gaat uiteindelijk het besluit nemen.
2: President Jenny Simons heeft gistermiddag een persconferentie belegd waarbij zij is ingegaan op de recente werkbezoeken aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. In het volgende fragment hoort u de president, waarbij zij ingaat op het sociaal systeem van Brazilië. Volgens haar kan Suriname lering trekken hieruit om het eigen systeem te verbeteren.
18: Het verschil met Suriname, wat ik direct heb gezien, is dat ze werken met data. Ze zijn natuurlijk een heel groot land, dus elk district, elk deel werkt hetzelfde. Maar ze hebben een heleboel centra in het land waar de mensen naartoe kunnen gaan om aan te vragen. Ze kunnen ook online aanvragen. Maar dan heb je de combinatie van, je vraagt aan, je krijgt geld. Maar dit centrum krijgt ook data van het consultatiebureau. Is je kind naar het consultatiebureau gegaan? Als je niet is gegaan, dan heb je een probleem. Is je kind naar school gegaan? Als je kind niet naar school is gegaan, heb je een probleem. En zo werken ze met elkaar. Ze werken met een dataset waardoor zij die controle hebben of dat geld dat wordt gegeven, misschien in een casino wordt verdubbeld, of dat het werkelijk terechtkomt bij de zorg voor die kinderen waar het naar hun om gaat. In Suriname geven we ook geld. Toch? We hebben een soort moneycarta. En we weten dat er een heleboel corruptie daar heeft plaatsgevonden. En misschien, ik weet niet of in hoeverre het er nog is. Want het is heel moeilijk te controleren. We weten dat een aantal mensen die bijdrage van de overheid kreeg, die het niet moet krijgen, moeten krijgen. En we weten ook dat er een aantal mensen is die het wel zouden moeten krijgen en die het niet kregen. Dit is een groot vraagstuk, omdat ik met die minister het heb besproken. Die minister kan niet stoppen met het geven van die ondersteuning om bijvoorbeeld het systeem schoon te maken. En die minister hier kreeg te maken met allerlei dingen. Ga je vandaag niet te diep op in. Maar ik heb u eens gezegd, wanneer je een land wil veranderen als van ons, je moet in leven blijven en je moet aan de macht blijven. Ik ga daarbij houden. Het punt is dat wij daar wilden kijken van hoe doen zij het. En natuurlijk in elk land, er gaat altijd een beetje misbruik zijn hoor, mensen zijn zo. Maar als het niet grootschalig is, dan heeft je programma effect. En het heeft effect gehad in Brazilië. Internationaal zijn ze daarvoor erkend. Dus wij willen hier ons systeem ook effect laten hebben.
2: Curtis Hofwijks heeft de politieke partij PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling, vaarwel gezegd. Hofwijks, activist en medeoprichter van de PRO, zei het volgende over zijn besluit aan Lim FM.
19: Soms neem je een besluit, in je hoofd neem je een besluit, maar je hebt het nog niet geformaliseerd. En dit besluit heb ik eigenlijk al voor de afgelopen verkiezingen gehad. Had ik al een gevoel van, ik denk dat ik nog erbij hoor. Ik had echt mijn artikel voor Smigwe, maar niet met ruzie. Of Atibro neem ik boontje. Maar ja, laat dat ding, dat besluit bezinken. En het is nog steeds hetzelfde gevoel, dus ik heb hem maar geformaliseerd.
2: En hoe heeft de partij gereageerd op uw vertrek?
19: Daar kan ik geen antwoord op geven.
2: Ja.
19: Helaas.
2: Heer Hofwijks, laten we kijken naar uw periode binnen de partij. Wat zijn de hoogtepunten?
19: Sowieso deelname aan de verkiezingen. De eerste verkiezingen waar we hebben deelgenomen. Het vertrouwen van de kiezers. Het is ons niet gelukt om bij de eerste verkiezingen die stemmen in zetels om te zetten. Daarvoor hadden we niet genoeg stemmen. Ander belangrijk ding waar men gemengd op reageert. Ik denk dat als je als nieuwe partijen ziet van afzonderlijk komen we niet tot een zetel, maar als we samen bundelen wel, dat je wel een bepaalde opdracht hebt om te kijken hoe we samen kunnen werken. En dat is bij de afgelopen verkiezingen wel gelukt. Dus dat is ook iets waar ik positief terug naar kijk.
2: En wat zijn de minder mooie momenten binnen uw periode in de partij?
19: Eigenlijk dan zou ik. Ik wil niet weggaan op een zodanige manier dat ik moet natrappen. Dus dat zou ik toch voor mezelf willen houden.
2: Het politiepersoneel is zich aan het roeren. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Rivelino Eek, zijn de mensen ontevreden over het uitblijven van hun nachtdiensttoelagen. Naar zijn zeggen zijn er fouten gemaakt of bij de administratie van de korpsleiding of bij de administratie van het ministerie van Financiën. Hij gaf aan dat als er geen oplossing komt hierin, het niet uitgesloten is om vervolgstappen te ondernemen.
20: Anders is dat ze zich roeren toch, omdat mensen vragen van, maar hoe kan dat, hoe kan het gewoon dat er besloten wordt, toch, want dat, aan de hand van de eerste versie, maar ze zeggen, hoe kan men dan besluiten dat men gewoon zegt van, wachtgeld wordt niet verstort. Toch, nadat wij hebben gecommuniceerd met onze leden hierover, hebben toch nog een aantal leden gevraagd om een ALV. Het is een statutair recht natuurlijk om te vragen om een ALV om over deze issue te praten. En wij als bestuur hebben die verplichting, conform onze statuten, dat wanneer x aantal leden vragen om een ALV, dat we die ALV moeten uitschrijven. En dat hebben we ook gedaan hoor. Die ALV die is er maandag aanstaande. En dan gaan we de leden wederom breedvoerig uitleggen wat de situatie is. En wat de vervolgstappen zullen zijn.
2: Wat zijn de mogelijke vervolgstappen in deze?
20: Nou, ik kan dat nu niet zeggen hoor. Het is de ALV natuurlijk die gaat bepalen wat er gebeurt. Ja. Toch, maar natuurlijk zullen wij van onze zijde de zaak ook verder begeleiden. Maar als de ALV aangeeft wat er verder moet gebeuren, dan zullen wij aan de hand van onze verantwoordelijkheden als bestuur moeten handelen.
2: En men zou misschien denken, het is één maand te laat, of er is althans één maand een fout gemaakt. Is het dan terecht dat men gelijk probeert te grijpen naar vervolgstappen? Hoe ziet u dat?
20: Hoe bedoelt u met tegelijk grepen naar vervolgstappen? Er zijn altijd vervolgstappen, toch? Die vervolgstappen zijn alleen, hoe zien die eruit? Maar er zijn altijd vervolgstappen. Toch? Bijvoorbeeld een ernstig schrijven, een spoedschrijven bijvoorbeeld gericht naar de minister of naar de president. Voorbeeld, dat is ook een vervolgstap, toch? Mm. Dus je moet sowieso grepen naar vervolgstappen, toch? Omdat, kijk, het lijkt maar op alsof het... Kijk, u zei daarnet maar één maand. Maar wanneer iemand een hypotheek moet betalen bij de bank, gaat de en je zegt tegen die bank, luister, ik heb dat geld nu niet, ik betaal het volgende maand, het is toch maar één maand, gaat de bank niet zeggen van, ja, het is maar één maand, je kan het volgende maand betalen. Toch? Dus het is niet dat we gaan praten over het is maar één maand. Toch? Het is een ingrijpende zaak in de mensen hun leven.
2: Het ministerie van Openbare Werken is gestart met het asfalteren van de Van het Hogerhuisstraat. De straat verkeert al enkele jaren in slechte staat. Een rechtszaak tussen twee aannemers maakt het aanpakken van de weg complex. Minister Stephen Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening gaf ons in Bakkalatori meer informatie.
21: De Van het Hogerhuisstraat wordt deels geasfalteerd. Dat komt van wegenautoriteit. Dat is een noodoplossing, de zoveelste noodoplossing die we nu, waar we nu mee bezig zijn. Het is de vierde keer in de 10 maanden waar we nu labwerkzaamheden gaan uitvoeren aan de Van het Hogerhuisstraat. Alleen om de noden een beetje te verlichten. We begrijpen dat het een vervelende situatie is voor iedereen, want het is een druk gebruikte weg. Het is wat het is. We hebben nu een situatie met de rechtszaak die er loopt. Maar er is daar ook een lichtpuntje bij hoor. Ik mag dat wel even verklappen. We zijn in dialoog met Baitali om een oplossing te vinden. In opdracht van de president zijn er een aantal bemiddelingsgesprekken geweest. Die zijn goed afgelopen. We zijn aan het kijken naar een vlugge oplossing voor Van het Hogerhuisstraat. Maar in de tussentijd zal er worden geasfalteerd. Dat gedeelte bij Surmak, waar het erg is, dat heel gedeelte zal worden opengevreesd. Daar zal een laagje asfalt op worden geplaatst. En dan hopen we dat nog 2-3 maanden kan blijven.
2: Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Marinus B., zijn er meer dan 2000 ambtenaren in het buitenland die een overheidssalaris ontvangen. Bij de Raad van Ministersvergadering werden er aan de minister vragen gesteld over het opschonen van het ambtenarenbestand. De minister gaf aan dat er zorgvuldig gekeken zal worden hoe het salaris van deze groep ambtenaren zal worden stopgezet.
0: Die groep in het buitenland is zeker meer dan 2000. Maar dan nog moeten we proberen om de procedure echt te volgen. Ja, u weet, we hebben een PW. Wanneer bijvoorbeeld in de particuliere sector mensen heel makkelijk ontslag kunnen worden, kan dat niet makkelijk bij de overheid. Dus ik zeg, we willen het, maar echt voorzichtig te werk gaan, nauwkeurig, zodat we geen fouten maken. Want vaak zie je in het verleden dat de overheid bijna alle zaken bij de ambtenaarrechter verliezen, omdat we onze procedure niet nauwkeurig naleven. Maar ook, u gaat schrikken dat een aantal bellen van luister, not op amoni, want amoni dat moet zorgen, den chinsan den amima en zo. Wat kunt u doen? Horip chinspanje wono. Ja. Maar dat kunnen we niet. Ja, want wat is er? Als we al deze mensen die we betalen, want mensen zeggen we hebben 51.000 zoveel ambtenaren. Ik zeg nee, we betalen 51.000 zoveel mensen. Want u moet actief werken, dan bent u voor mij een ambtenaar. Niet ambtenaar op papier en we betalen u, maar daartegenover staan er geen arbeidsprestaties.
2: Het ministerie van Volksgezondheid zet zich in voor het behouden van verpleegkundigen in Suriname. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe loonreeks en worden er naar woonoplossingen gekeken voor verpleegkundigen. We laten nu horen André Misikaba, de minister van Volksgezondheid.
3: Met de bonden, de werkers in de zorgsector, heb ik gelukkig dagelijks, wekelijks contact. En die nieuwe loonreeks is in de maak. Ik moet u zeggen dat de discussies in die werkgroep niet eenvoudig zijn. Ik ben zelf niet in die werkgroep, zijn de mensen in die sector, bonden, ziekenhuisdirecteuren, althans ziekenhuisleiding, verpleegkundigen, die zijn in die werkgroep. En, maar ik heb begrepen dat de kans groot is dat ik tussen nu en 10 dagen verder wel het eindrapport krijg, want tussentijds rapportage had ik al. We hebben met NZR erover gesproken. En de kanttekeningen zijn gemaakt, we hebben die werkgroep teruggestuurd. Dus nu moet eindrapportage volgen. En ik hoop dat zodra die eindrapportage er is, dat we de mensen kunnen betalen, de nieuwe lonen. Want ik blijf het zeggen, aan wie trekt de wereld? Aan onze zorgpersoneel. Ja toch? En als we die mensen hier willen behouden, dan moeten we wat incentives geven. Ik ben geen voorstander om met allerlei biggie powa mensen hier te houden. Mensen zijn vrij om zich te bewegen. Wij als regering moeten ervoor zorgen dat die omgeving van omstandigheden van werk en loon en andere dingen zo goed mogelijk zijn dat de mens zelf kiest om hier te blijven. En daar zijn we bezig mee. Het zijn twee dingen. Looncorrectie en huisvesting. Ja, ik was gisteren met een van de bonden bij de minister van GBB. Omdat de bonden perceel van de overheid kregen. Maar er zijn wat administratieve zaken die bij GBB liggen, die in orde gebracht moesten worden, zodat de verpleegkundigen de percelen kunnen krijgen op hun naam. Dus gisteren hebben we goed gesprek gehad bij GBB. En als de mensen de percelen hebben, kunnen we ze makkelijk dan in verbinding brengen met het huisvestingstraject van die overheid, zodat de mensen dan op veel goedkopere manier kunnen komen aan huisvesting.
2: Het goudsmijnbouwbedrijf Sijin is de onderhandelingen gestart met de zogenoemde Oekemangs. Het bedrijf wil samen met de overheid en de Oekemangs werken aan een duurzame oplossing. De confrontaties in de mijn met de Oekemangs wil het bedrijf voorkomen in de toekomst. De districtscommissaris van Brokopondo, Gregory van der Kamp, hield ons voor hoe de mogelijke oplossing eruit zal zien.
22: We willen naar een oplossing zoeken. En wat wij kunnen doen, we gaan iedereen registreren. En iedereen registreren, zodat we kunnen kijken wie in dienst genomen kan worden. En Isabi, dit probleem is een... Is, werkgelegenheid de boeien zoeken. Eigenlijk moeten we werkgelegenheid creëren voor die heren. En we registreren alles maar. En dan we look, want je hebt ook daartussen heb je jongens of small scale miners die zelf een onderneming willen starten. En daaraan willen we ook kijken. Daarnaar willen we ook kijken van elkaar ondersteunen. Want je hebt ook mensen die boys zijn me bijvoorbeeld, je zou hebben de score op papieren, maar die wanneer staken ons van die ook toe. Dus dat doen we aan Luku en ook toe kijken naar heren die zouden die in dienst, zouden die worden in een bedrijf dat en ook toe training geven aan die heren. Dus dat is allemaal besproken in de vergadering en toen heeft het bedrijf een schrijven naar buiten gestuurd om die heren te registreren in de verschillende gemeenschappen, 7 gemeenschappen. De gemeenschappen waarmee, met wie het bedrijf samenwerkt. En die dorpen zijn Balinsula, Nieuw Koffiekamp, Bronsweg, Nieuw Lombi, Klaaskriek, Kwakurung, en Marcel Kriek. Hebben ze dan een registratie gestart op 28... 28 tot en met 30 hebben ze de registratie gestart. En dat wel van 1 uur tot 4 uur. De registratie dat die.
2: Het ministerie van Openbare Werken is gestart om eigenaren van niet onderhouden leegstaande percelen op te roepen. We spraken in dit kader Anwar Mune, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, die hiermee belast is. Volgens de directeur vormen deze percelen niet alleen een last voor de buurtbewoners, maar ook voor de infrastructuur.
1: Het is namelijk zo dat mensen die in de buurt van deze percelen wonen, hebben geklaagd dat het vormt een last voor ze. En natuurlijk ook gevaar, weet je hebt insecten, je kan mensen kunnen schuilen erin. En ook belangrijk is dat als deze percelen doorgroeien naar de straat toe, is het verkeersveiligheid, maar ook voor de ontwatering een probleem. Als hij overgroeit en hij groeit over de veegoten en daarna het zand belandt in die kolken, dan heb je een probleem met die doorgang van het ontwateringproces. En natuurlijk, je moet de omgeving netjes houden. Je hebt een perceel, je onderhoudt hem niet. Maar mensen hebben last van. Dus van hierop doe ik een beroep. Van hieruit doe ik een beroep. Dat de mensen doen dat ze als percelen hier en daar hebben. Dat ze die alvast schoonmaken, want er is een wetgeving erop. En je ziet het, is, als ik het goed heb, politiestrafwet artikel 70. Er zijn nog meer artikelen waar we kunnen toepassen. En natuurlijk, de minister is ook bezig met de clean country wetten. Om ze te verscherpen. Dus de mensen kunnen ready zijn voor een aantal maatregelen die getroffen gaan worden met mensen die laks omgaan met onderhoud van hun percelen.
2: Directeur, ik heb gezien dat jullie inmiddels zijn gestart om bepaalde mensen al op te roepen. Hoe verloopt dat?
1: Ja, voor nu, we hebben dat gisteren geplaatst. Voor nu hebben we er 28, maar er zijn er veel meer. Maar we gaan hem stapvoets aanpakken.
2: De Nationale Jeugdraad heeft onlangs haar bezwaren geuit over het examenrooster van het HAVO. Volgens de raad is dit rooster nadelig opgesteld. Shemarir, de voorzitter van de Jeugdraad, uitte zich als volgt hierover.
4: En zeer zeker stoor ik me aan het feit dat het examenrooster tenminste voor nu bepaald is dat het statisch is of statisch blijft. Met andere woorden, dat het examenrooster niet aan verandering toekomt. Het begint allemaal bij het feit dat het examenrooster heel zenuwslopend is voor onze jongeren. Om een beetje specifiek te zijn, je begint met de talen. Daarnaast heb je rekenvakken achter elkaar en vervolgens sluit je het netjes af met leervakken. Wat zeer zeker bombarderend is voor onze studenten op HAVO-niveau. Aan de andere kant, als we kijken naar het rooster van VWO, zien we een evenwichtig rooster. We zien een ruimtelijke spreiding van de rekenvakken, de talen en de leervakken. Maar wanneer we terugdeinzen op het feit dat het examenrooster zo mentaal belastend is voor onze jongeren, dan rezen bij mij er wel vragen. En het kwam onder de aandacht van ons, natuurlijk om specifiek te zijn lid Mulakarta, but if it reaches one of us, it reaches all of us. En we hebben het met elkaar besproken en we zeggen nee, dit kan niet. Dus we hebben contact gemaakt met mensen in het ministerie of mensen bij het ministerie, hoofdinspectie en bij hoofd van het voorbereidend onderwijs in Suriname. En zij heeft wel aan ons aangegeven dat de minister wel akkoord ging met het voorstel ter aanpassing. Maar de volgende dag stond ik op, ik kreeg op mijn telefoontje

0: Denise de Jong, hoofd Public Relations bij de NVEBS, zal er nog één aanpassing komen voor dit jaar. In het volgende fragment legt zij dit nader uit.
1: Ik moet vooropstellen dat de gasprijzen die worden vastgesteld bij ministeriële beschikking. Dat wil zeggen dus dat de EBS de gasprijzen niet bepaalt. En gelet op dus de werkelijke kostprijs van gas was het noodzakelijk dat de gasprijzen die toen golden moesten worden aangepast, zodat ze tenminste de kosten konden dekken. Maar ik weet niet als ik zich kan herinneren dat men voor bijvoorbeeld de 28 lips gascilinder in 2023 nog geen 120 SRD betaalde. En dat lag dus ver beneden de kostprijs. Het verschil werd toen gesubsidieerd. Dus in 2023 is er een exercitie gedaan om te komen tot het afbouwen van de subsidies. Het was trouwens ook een van de hervormingsmaatregelen van IMF. Toen dus de gassubsidie moest worden afgebouwd. Ik weet niet als u zich dat kan herinneren. Er is toen besloten om deze aanpassing dus niet in één keer door te voeren, maar gefaseerd per kwartaal, steeds beetjes bij beetjes. En zo heeft de EBS dus op basis van deze beschikking elk kwartaal vanaf augustus 2023 de prijzen aangepast. En vandaag, 1 juni, hebben we dan weer een van de reguliere aanpassingen gehad. We zijn bijna aan het einde van het uitvoeren van de beschikking van 2023. En de meeste prijzen van de verschillende gascilinders zijn eigenlijk al bereikt. We zitten dus nu op de werkelijke kosten voor die gasflessen. We hebben aanpassingen gehad voor de 100 lips. En de 100 lips is verhoogd met 9 SRD 93. Dus dat is vandaag. We hebben dus volgens, dus dat heeft dan volgens beschikking de werkelijke kostprijs nu bereikt. Dat betekent dat voor de 100 lips er dus geen aanpassing meer is op basis van deze beschikking. De 20 en de 40 lips zijn ook niet verhoogd dit keer, omdat ze ook sinds maart de werkelijke kosten reflecteren. We hebben een verhoging gehad vandaag voor de 28 lips. Die is met 31 SRD 50 verhoogd. En dan moeten we in september nog één aanpassing van 30 SRD 45 krijgen. En dan hebben we de werkelijke prijs voor de 28 lips bereikt.
0: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: Ding, nigga.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 6 juni, gele erwtensoep met spekjes en kip, pepperpot met varkenspoot, blagai pissi moxalesi met ovenkip en herheri met zoutevis. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedenavond, lieve luisteraars. We zitten intussen al in de maand juni. Het is vandaag vrijdag 5 juni. En ja, op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik ben blij dat jullie nog steeds heerlijk zijn afgestemd op deze mooie zender. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En ja, luister je via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
0: Nou, de recap van de top 10 horen jullie al de hele week hier op Lim. Maar voor degenen die het misschien gemist hebben, ga ik even herhalen wat wij de vorige week op de Phenomenal Top 10 hadden.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
0: Op nummer 10 kwam nieuw binnen Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 hadden we Bonbon van Kapo. Op nummer 8 stond Yogi D met Sonteso. Op nummer 7 Rotman Mane met Moni Moia. Op nummer 6 stond Psycho met Checkmate. Faruko stond op nummer 5 met Formal. Op nummer 4 hadden we Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 3 Wami Money van Nike Boy featuring The Genius. Op nummer 2 hadden we Supernova van Loewe. En op nummer 1 hadden we Kakalika van Dope Nation. Dat was onze top 10 van de vorige week. En ben jij benieuwd als we deze week nieuwe pokoes op de lijst hebben? Of wil je ook gewoon weten wie we deze week op nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
4: Lim Radio.
0: Nou, het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Het is geen nieuws meer dat we iedere week nieuwe pokoes op de lijst hebben hier bij Lim. En ook deze week is dat zo. Nou, we hebben een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, oftewel MGK. En het heet Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good.

0: primer din. Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Girl Next Door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa. Nou, we gaan hard met de nieuwe pokus, want we hebben nog een nieuwe op de lijst. En het is geen onbekende artiest. Hij heeft zo vaak op de Phenomenal Top 10 gestaan. Ik heb het over Frenna. Hij komt nieuw binnen op nummer 9 met Star Life. 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Ook nieuw op de lijst. Frenna met Starlight. Nou, de volgende pokoe gaat flink achteruit. Want de vorige week stond het nog op nummer 4. Deze week op nummer 8. Dat wil zeggen 4 plekken achteruit. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya.
1: Nummer 8.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Natalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Nou, Farruko gaat ook 2 plekken achteruit

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, Formal van Farruko. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij pokoe nummer 6. Nou, deze meneer stond 2 weken lang op nummer 1. Hij werd toen verslagen en stond toen op nummer 2. Hij gaat deze week flink achteruit. Hij staat op nummer 6. Ik heb het over Loewe met Supernova.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Supernova van Loé.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Zo. Wat een sprong vooruit voor deze gasten. Ze kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. En deze week staan ze gewoon al op nummer 5. Dat wil zeggen een vooruitgang van 5 plekken. Op nummer 5, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Blaze Faya, Kiba en Limitless met Guaso. Nou, Psycho gaat 2 plekken vooruit met zijn Poco Checkmate. Hij staat deze week op nummer 4.
2: Nummer 4.

0: van deze week, Checkmate van Psycho. Nou, we zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke pokus dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst, Frenna met Starlife. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 7 staat Farruko met Formal. Op nummer 6, Supernova van Loewe. Op nummer 5, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. En op nummer 4 hebben we Checkmate van Psycho. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij maakt ook een mooie sprong vooruit, want de vorige week stond hij op nummer 7. Hij gaat dus 4 plekken vooruit. Deze week op nummer 3, Money Mohia van Rotman Money.
1: MP Records.
2: Kemasa gangadu. Diwoku di mandal fukuru akino wakabadu eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta.
3: Nummer 3.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Rotman Mane met Money Moya.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Een plek vooruit voor Nigi Boy featuring The Genius. De vorige week op nummer 3. Deze week op nummer 2 met Wami Money.
3: Can I get some money, Zaddy?
4: Oelele, oelele, oelele.
5: Nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Wami Money van Nige Boy featuring The Genius. Zo, lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. En ja, als je je afvraagt als wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben, dan is het antwoord nee. Ze zijn niet verslagen, ze staan dus voor de tweede week op nummer 1. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

Dat is onze nummer 1 op de Phenomenal Top 10 voor de tweede week op rij. Dope Nation met Kakalika. Ja, als er nieuwe pokus erbij komen, wil dat zeggen dat er ook liedjes uit de lijst gaan. Deze week zijn er 2 nieuwe

Die stond in totaal 7 weken op de lijst. Zo, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim FM. Voor degenen die deze aflevering gemist hebben, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Als je dat ook gemist hebt, geen nood, morgen, dat is zaterdag, kan jij ook naar de herhaling luisteren om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar. Help een ander waar nodig.

0: nigga.
1: Restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 6 juni, gele erwtensoep met spekjes en kip, pepperpot met varkenspoot, blagai pissi moxalesi met ovenkip en herheri met zoutevis. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Rustig, dikke rustig, amai Drea. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama. Fai omwikama.
3: Ruwakadabe, ai, go. Ruwakadabe, ai, go.
2: Ik tik alasan, voeg snel, tik alasan.
3: Ik wacht die.

0: organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
1: Odori Arkimang, Fulim FM. Mijn naam is Cher Hoogwoud en mijn wens is Sweet Konaini. Na in het programma We Kulturu Leri. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Ik ben Cher Hoogwoud en ik ben vanaf vandaag uw host van het programma We Kulturu Leri. Wij bedanken meneer Jeffrey voor zijn geweldige bijdrage de afgelopen 4 jaar. En ik wens u nog een van harte welkom in dit programma. Zo. We Kulturu Leri is een programma waar we samen onze culturele geschiedenis gaan ontdekken. We gaan het waarderen en we gaan het begrijpen. Het is een programma dat is gestart om verschillende culturele groepen een platform te geven, zodat we kunnen leren van elkaar, we elkaar kunnen begrijpen en we eigenlijk een paar moeilijke gesprekken ook met elkaar kunnen hebben. Ik heb altijd gezegd, wanneer het komt op cultuur, dat als we elkaar veel beter zouden begrijpen, dat we veel verder zouden zijn in ons lief geliefd land Suriname. In dit programma nemen we u elke week mee op een reis door onze culturele schatten. Vandaag beginnen wij met het fundament Suriname als multiculturele samenleving. Waarom dit programma? Veel mensen kennen delen van hun geschiedenis, ze kennen delen van hun cultuur, maar niet altijd het hele verhaal van onze voorouders en van ook die smeltkroes in Suriname. Dus met We Kulturu willen we kennis overdragen. Want kijk, wanneer je bent opgegroeid in je eigen cultuur, wordt er vaak aan overdracht gedaan. Bijvoorbeeld koken, je kleding, van alles en nog wat. Dus overdracht is nodig voor Bijiwang, komit Chiwang, maar ook toe voor Chiwang, komit Bijiwang. Bikasi, un kan leri voor alasma. Cultureel erfgoed behouden. Ons cultureel erfgoed is iets dat we heel hoog moeten houden. Want om te weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. En zo ook respect voor elkaar tonen. Vaak genoeg respecteren we elkaar niet omdat we elkaar niet begrijpen. Maar als we die gesprekken gaan voeren met elkaar, denk ik dat we elkaar ietsje meer zullen begrijpen. En zo'n ding, if I learn one song from one, but I no better be can da ka yepi to ina libi nooit ina sa if I ma yepi of niet. Maar die gesprekken moeten er zijn en alles piki mustang. Jongeren inspireren om hun roots te ontdekken. Lek jongwang, ia me kar misref jongwang. Wins mi doro 36 jaar ik ba me kar misref jongwang. Vind ik het belangrijk om mijn roots te ontdekken. Famija ben ik een hele smeltkroes, precies als Suriname. En migroko een bepaalde fasi, krioro fasi. Maar zo ook toe, maptra save me. En lek van mi aptra save me, mi ook toe, ego sukun mi rutu. Tap apasirati. Dus, adefano udu fu yongu wang, kango suku de rutu. En sumamoro dan wi fu push den fu godu dati. Verbinding creëren tussen alle bevolkingsgroepen. Ik zal niet zeggen dat er geen verbinding is. Er is een verbinding. Maar een diepere verbinding zou nog prachtiger zijn om een Suriname vooruit te brengen en om een betere toekomst te creëren. Daarom is ons slogan Fuman Sabiyu Srefi Yumuleri Sabiyu Rutu. Toen ik werd gevraagd om dit programma te doen, heb ik een tijdje gezeten. En ik dacht van oké, we gaan ervoor. En toen ben ik gaan zitten nadenken over cultuur, over het algemeen. Wat

cultuur is, waarvoor het staat en hoe breed het is. Omdat we vaak genoeg maar één gedeelte van ons cultuur als cultuur zien. Maar cultuur gaat veel verder dan dat. En toen kwam ik bij onze prachtige vlag, de Surinaamse vlag. Onze Surinaamse vlag heeft verschillende betekenissen. We beginnen bij de ster. De ster symboliseert eenheid, hoop en een gouden toekomst. En de 5 punten van de ster, die zijn de verschillende bevolkingsgroepen die samen een natie vormen. De rode baan staat voor liefde en vooruitgang. De groene baan symboliseert vruchtbaarheid, groei en hoop. En de witte banen die staan voor rechtvaardigheid en vrijheid. Onze vlag vertelt ons eigenlijk het verhaal van een volk dat ondanks zijn verschillen samen vooruit wil gaan. En toen ik naar onze vlag keek, toen kwam het. Onze basisbevolkingsgroepen, zal ik ze noemen. Je hebt de inheemse, van wie het land eigenlijk is. Je hebt de Creolen, die als slaafgemaakte gebracht zijn geworden. Je hebt de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, de Europese. En natuurlijk heb je ook de Marons, die onderverdeeld zijn in verschillende stammen. Je hebt natuurlijk de Libanezen die ook zijn gekomen, de Joden, de Brazilianen, de Guyanezen en andere immigranten. Maar wanneer we het over de ster hebben, hebben we het over de inheemse. We hebben het over de Creolen, we hebben het over de Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. En ik had een gesprek hiervoor met de technicus en ik zei nog tegen hem van, als ik goed kijk naar onze ster en onze moxipatu, is het niet zo moeilijk om een nationaal gerecht te hebben hoor. Wanneer we naar een feestje gaan en er is een lopend buffet, wat zeg je meestal? Put cheese of ala yere, da, put cheese op cheese of ala da, mi boom. Wel, if we put cheese op ala den culturu, da wapu gerecht ba da fetik ba toch, dan is het zo makkelijk opgelost. Maar goed, dat was even een intermezzo. Maar wanneer we aan cultuur denken, gaat het verder dan alleen dat wat we kennen. Cultuur is taal, cultuur is traditie, cultuur is muziek, cultuur is religie, cultuur is keuken, maar cultuur is ook kunst. Het zijn de feestdagen die we vieren, de religieuze rituelen en natuurlijk je normen en waarden en je manier van leven. Je cultuur is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat het wordt overgedragen van generatie op generatie. Want onze cultuur helpt ons met wie we zijn, van waar we komen en wat belangrijk is voor ons. En daarom zeg ik, Sabius Revi, if you want Sabius Revi, you must Sabius Rutu. Heb de gesprekken met je bigiwangs die er nog zijn. If you have grawa ete, zdonanga ding, tek leri, gosda leer bani, tek leri. Heb gesprekken als je geen grawans meer hebt, je hebt verenigingen. Nax is eentje van ze. Je hebt ook die Javaanse verenigingen. Opo go tek leri, opo gos dona leer bani, leer sapsumanayu, piwango en saiwan duanging. En als je geen mensen hebt, pardon, die bezig zijn, you tek a okasi. Voor mijn gozdon te kaleri en dan ga je verder ermee. Start een organisatie, maar doe iets. Wanneer we kijken naar cultuur, dan hebben we het ook over, ja, we hebben het over onze manier van leven. Onze handelingen in het dagelijks leven. Waarom doe je bepaalde dingen? Zijn ook vragen die je moet stellen. En ik weet dat sommige van de beginnen nog aan deze saneren. Ja, maar na zo adikba. Maar ik geloof erin, als ik een vraag stel, dat je me een antwoord kan geven. En als je het niet weet, dat we beide op zoek gaan naar het antwoord. Want hoe meer je weet, hoe beter je op weg bent. En daarom heb ik gekozen om dit programma te doen. En ben ik sowieso dankbaar daarvoor. Ik heb een paar vragen die ik jullie wil stellen. Want ik weet, we hebben kijkers en we hebben luisteraars. Wanneer het op cultuur aankomt, waaraan denk je?
Wat voel je? Want natuurlijk, wat ben je zee? Maar wat ben je zee toe? Als ik aan cultuur denk, denk ik aan een koto. Ik denk aan een schouderdoek van die Indianen. Ik denk aan een sarong. Ik denk aan afinki. Ik denk ook aan muziekinstrumenten. Maar het gaat veel dieper dan dat. Ik denk ook aan een jarekepang. En ik zou graag willen weten wat er vooraf wordt gedaan tijdens een jarekepang. Wat het precies inhoudt, van waar het afstamt. En zo ook de mierenproef bij de Indianen. Wanneer het komt op een jong meisje of een jonge heer die volwassen wordt. Wat de rituelen zijn, wat het inhoudt en wat voor toegevoegde waarde het heeft. Hoe is het, hoe zit het bij jou in je cultuur wanneer het op coming of age, noemt men in het buitenland, gaat? Wanneer je groot meisje wordt, word je ontvangen? Wat krijg je? Wat voor voorbereidingen worden er gedaan? En hoe gaat men met je om? Wat leert men je? Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met cultuur. En daarom zie je hoe breed cultuur eigenlijk is. En wanneer we het gaan hebben over dit platform, gaan er vele culturele groepen op ons pad komen. In de studio natuurlijk. We starten natuurlijk met de eerste 5. Maar er zijn nog meer die hier in Suriname verblijven. En ook van die gaan we leren. Dus wanneer we praten over cultuur en het overdragen, jongeren en cultuur, daar zijn we nog niet uitgesproken. We zijn absoluut nog niet uitgesproken. Maar het zijn vragen die ik jullie gesteld heb. En ik wil graag dat jullie antwoord daarop geven. Of als jullie vragen hebben, mogen jullie die ook sturen. En het belang van onze roots natuurlijk. Voor mij, laat me het over mezelf hebben. Want we hebben het gehad over Suriname als een smeltkroes. We hebben het gehad over Suriname als een land met vele culturen. Ik zeg dat ik me voel als Suriname, omdat mina mama ook sipato. Ik ben Creool. Ik ben Chinees. Ik heb ook wat Indiaans in me. Ik heb Joods in me. En ik heb ook Bajan roots. En lek van midija in Sranatongo botak mina vraga. En tina vraga dat im opogo luku of im opogo suku jutra rutu. Ik ben nu bezig om me te verdiepen in de Chinese cultuur. En ook in de Indiaanse cultuur. En natuurlijk mijn Bajan cultuur. En vaak genoeg zeggen we, maar je bent een mengelmoesje, maar je bent op een bepaalde manier opgegroeid. Het is mooi en waar, maar je voelt het toch. Ik heb dagen gehad waarop ik gewoon beek lustte en beek komt van mijn Guyanese kant. En ik wist niet eens hoe ik beek moest maken, maar ik lustte het. Toen ben ik naar iemand gegaan die het kon maken. De persoon heeft die kennis overgedragen en toen kon ik het maken. En dit is ook een stukje cultuur. Dit is het verbinden van jezelf met je cultuur, maar ook dat het overgedragen wordt. Het hoeft niet van een bigisma van je te komen, absoluut niet. Maar zolang je er naar op zoek gaat, ga je het vinden. En het mooie van me is, ik leek niet op wie men denkt dat ik ben, maar ik ben het. En Tim Fieri tak me wan dansi, dan me tik me kota dan me dansi. En ik ben zo trots op mijn roots. Ik kan er nog zo lang over praten. Maar ik wil ook dat we trotser zijn op wie we zijn. Ik wil ook dat we trotser zijn op van waar we komen. Toch natuurlijk, sommige van ons, onze geschiedenis is niet altijd even mooi geweest. Maar onze mensen hebben het tot iets moois gemaakt. Als we kijken naar de geschiedenis van de koto. De koto is iets dat is ontworpen in de periode waarbij de vrouwen het heel moeilijk hadden. En ze waren toch zo creatief en die koto is tot stand gekomen. Is toch iets om trots op te zijn? Het eten. Ons Surinaams eten, ook al hebben we het over Hindustaans eten, ook al hebben we het over Javaans eten, het verschilt.
Maar ik kan je nu zeggen dat ik het veel lekkerder vind dan die van het buitenland, hoor. Eerlijk. Omdat we, like van Ugo Moksang en Makandra, zo uit ik leren voor Travolku. En hebben we onze lekker neer gemaakt. En we zijn zo divers en we hebben het niet eens door. We hebben een synagoge naast een moskee. In het buitenland is dat helemaal onmogelijk. En vaak genoeg zeggen we, ja, maar we vinden onderling en dat soort dingen. Klopt. Maar we zijn toch wel vredelievend naar elkaar toe. Er zijn verschillende feestdagen. Let maar op hoe we omgaan met elkaar tijdens die feestdagen. Natuurlijk heb je een paar rotte appels erin. Maar ik voel me altijd zo heerlijk als er een feestdag is en ik rij over straat en ik zie de mensen gaan zo liefdevol met elkaar om. Ik kan me nog heugen, laatste pagwa ging ik naar de winkel. En er kwam een hundistaanse meneer en hij vroeg me, mag ik wat poeder voor u zetten? Ik zeg, omdat u me het zo lief heeft gevraagd, mag u het zeker voor me zetten? En ik heb de hele dag rondgelopen met die poeder, terwijl ik eigenlijk geen pagwa. Ik ben niet naar buiten gegaan om pagwa te vieren. Maar het gaat erom dat we nog steeds respectvol met elkaar omgaan. I engaged, heeft mijn poeder gezet en ik voelde me echt heerlijk. Ik reed over straat, ik zag alleen maar feestende mensen. Mensen die gelukkig waren, de smiles en everything. En dat geeft me wel altijd kippenvel. Er is iets waarvan ik ook leuk vind, zodat we dat liedje horen, Wina Wang, zijn we gelijk één. Iedereen zingt uit volle bars, iedereen zingt mee, ook 31. Zijn het allemaal brasa's, gezelligheid, want we zijn één Suriname. Maar laat het ook elke dag zo zijn. Ook al zijn er moeilijke gesprekken die we moeten voeren. Of heeft je buurman iets gedaan dat je niet fijn vindt. Heb het gesprek. Tap maar eens spekkie fassie. En dan komt het zeker goed. Mijn buurt is een prachtige buurt. Mijn buurman is een Indiaanse buurman. Mijn buurmeisje, een Indiaans meisje. Mijn buurvrouw is een Javaanse vrouw. En zo heb je maar verschillende buurten waar er een mengelmoes is. In het buitenland zijn er wel verschillende culturen, maar ze houden zich in groepen. Ze vermengen zich niet echt met de andere groepen. En daarom is Suriname zo uniek. En daarom zijn we ook zo divers. Heel veel mensen vanuit het buitenland snappen niet hoe we hier met elkaar zijn. En gewoon kunnen leven, we can exist. We werken ook gewoon samen. We gaan ook samen op school. We grow up together. Maar dat maakt ons uniek. Dat is eigenlijk onze secret weapon. Als we het weten te gebruiken op een positieve manier. Dus stel je vragen. Stel jezelf als eerste vraag. Wie ben ik? Van waar kom ik? En waar wil ik naartoe gaan? Schrijf je vragen op. Ga zitten bij je Biggie Wangs. Als je geen Biggie Wangs meer hebt, ga op zoek naar verenigingen die de juiste informatie hebben. En aan de verenigingen vraag ik ook, stellen jullie, documenteren jullie alles. Documenteren jullie alles. Ik ben zo trots op Sammy, die bezig was, die een documentaire heeft gemaakt omtrent Adede Wroko voor La Prosperité. Iets dat, waarvan ik helemaal niet wist dat bepaalde rituelen zo gedaan werden. Dat is ook weer cultuur. Adede Wroko, hoe gaat men om met de dood? Ik weet bijvoorbeeld dat bij de Mohammedanen er binnen 24 uur begraven wordt. Het lijk gaat niet op ijs. En ik zou ook graag meer daarover willen weten. En zo zie je hoe diep cultuur gaat. Ja, ba, je is eigenlijk van Metaki. Ja, ba, skinsi. We hebben ook Winti bij de Kriolen. Maar daar hebben we ook van de Marons, die onderverdeeld zijn in verschillende stammen. Als ik het verkeerd uitspreek, corrigeren jullie me alsjeblieft, want ik weet dat er verschillende stammen zijn en niet iedereen zich onder de Marons groepeert. Dus als ik een fout heb gemaakt daarbij, alsjeblieft, meer beetje pardon, maar corrigeer me. Want ik wil ook jullie hebben in de studio om jullie verhaal te vertellen. Ik ben heel benieuwd. Maar het vastleggen van ons erfgoed is heel belangrijk. Als we het vastleggen, kan het nooit verloren gaan. En kunnen onze kinderen, hun kinderen nog ervan genieten. Dus dit is ook een oproep aan de verenigingen. Leggen jullie alles vast.
Ik weet dat er heel veel is geschreven, maar het vastleggen gaat veel verder. Ja. Zo. En een... ja, mijn bereid voor helemaal. Maar door het babbelen zijn we een beetje off-track gegaan. Maar sowieso wil ik het hebben over onze prachtige smeltkroes. Echt onze prachtige smeltkroes. Onze Moxipato. Ik wil het ook hebben over Sranantongo. Waarom ik het over onze taal Sranantongo wil hebben. Omdat Sranantongo een taal is dat is ontstaan toen men elkaar niet kon verstaan. Het is een taal dat is ontstaan uit verschillende talen. En ik hou het heel hoog. Kan de mino mantake vloeiend, mama je misrevi. En ik wil dat we die taal ook hoog houden. Ik hoor mensen vaak genoeg zeggen, ja, atongo grofu, ano grofu, na fasfaye taking agrofu. Ik heb een oma, en mijn oma, vanaf mijn groko nooit meer naar mijn grandma kosi. If mijn jere mijn grandma kosi, dan echt was mama king. Maar als ze uitschot, was het 2-letter of 3-letter, dat is wat ze gebruikte. Voor de rest niets anders. En als je zegt atongo grofu, dan wil zeggen, dat wil zeggen dat je dan tapuan grofu fasietaki of je gebruiksgeld worden. Me beju nanga ala saka fasi. Als jullie andere mensen gaan leren wat Sranantongo is en fadem taki, u leren naar la lit fasi. Als je het niet weet te praten, ga naar Nax. Er zijn nu woordenboeken. Please, take your time to get to know the language en lering na fasi, na juiste fasi. Toch, de we taki unaf, altijd unaf kosi. En if we go leer trasma, ana eerste sansa in moest leer matak na de kos, de woord op pewe kosi, nee. Dus ik bied jullie, ala le speki fasi, u hoor atongo hi, u no me kispotu nang atongo. Bika, atongo disi, ano wansu martongo. En er zijn heel veel gevoelige dingen die daaraan verbonden zijn. Dus het is wel iets om trots op te zijn en iets om hoog te houden. Leer tak atongo, leer skrif atongo, eme bejunu. Tewe leer trasma, uno go leer desma longrosa, nee? Want ik hoor jullie en ik zie jullie en ik ga jullie er steeds aan herinneren. Alles dat met ons te maken heeft, u horen hier. Like van we horen kulturu hier, we horen trasani hier, u horen atongo hier. Het is ook een deel van onze smeltkroes. Want vaak genoeg kan men, als men naar Suriname komt, kunnen ze vaak genoeg geen Nederlands praten. Maar als Sranantongo, ik go wel. Dus, me weet je, en ga alles aan kafasi, u hoor atongo hier. En sorry if mijn haar me no so jere. Griep heerst in Suriname. En ja, helaas heb ik het gehad. Kort voordat ik dit programma moest doen. Dus mijn verontschuldigingen daarvoor. Echt mijn verontschuldigingen. Zo. Even kijken waar we zijn. Maar natuurlijk mim ik al mijn presentatie en alles. Maar vast zijn we in dat me zo'n ding. Dan is ook bij. Ja. Zijn geen vragen? Oké. Nou. Wat zei? Ik heb natuurlijk ook wat muziek voor jullie in elkaar gezet. Omdat ik ben iemand, ik hou heel veel van muziek en muziek spreekt. En een van de eerste liederen die heel dicht bij mijn hart is, is die van Henk Plein. Ik ken de titel even niet zo goed. Maar ja, we gaan dan even luisteren naar Henk Plein. Geniet ervan.

0: prachtige lied, hè? Ja. Zodra ik aan dit lied denk, zodra ik ook die clip zie, voel ik me zo lekker van binnen. Omdat he hit it right on the nail. Dit is wie we zijn. If he... Wat zingt hij weer? And if you never sang for tromisa, me no makarius ranamang. Oké dan. Waarom is het belangrijk om je roots te kennen? Het is belangrijk om te weten van waar je komt, omdat je op je levenspad op deze aardbodem wakker zou tik na grond tapo dis want unkokoiri, dat weten we allemaal. En wakker is dat we wakker tapo grond tapo dis ano altijd ego sweet fasi. Zo'n ding dan want to trubu trube kong in de watra zou je wakker. Toch, je kan problemen kunnen op je pad komen. En trust me, als je weet van waar je komt, kunnen je problemen makkelijk opgelost worden. En op verschillende manieren. Als je weet wie je bent, als je weet wat voor krachten je bezit. En dat linkt allemaal naar je cultuur, je roots, hoe je bent opgegroeid, je normen en waarden, je fasie. Dan kan je het aan en dan kan het opgelost worden. Kan het echt opgelost worden? Want zo'n ding, ano unu aba probleem. If we versami bumbu fasi. En tisap yu geschiedenis, tisap history. I wakatapa grond tapu dis, kan go moro switi. Mi kan tegi yu dati. Je ma verstaan mij schrijf moro betri. En je waarderi den bigis mafi. Moranga moro. Wat ik je ook kan meegeven wanneer het komt op je pad. Wanneer het gaat om je pad op deze wereld. Kijk zo'n ding. We met zo'n ding we met sani. We met tanga sani. En de bigi wanfunu no ma jepu ala lisi. Bika den srefi na wakaman leki witu. En te ye shi den lek wakaman tu, yo luku tra fasi go mit den. En dan heb ik het speciaal over onze ouders. We worden geleerd, tigro kom, respecteer je ouders. En dat is heel belangrijk. Dat is het eerste dat je leert. En wanneer je ouders gaat zien als mensen, individu's in deze wereld, op hun eigen pad, met hun eigen bagage, ga je ze beter begrijpen. Want vaak genoeg, tesane mitunu, we want draai, dat we want sorfinga. Maar te we sorfinga, om saptaksfinga, je kon sorum baka. E sor baka na unu. En te je si, je mama, je papa, je grandma, je grandpapa, lek. Wan libisma di ewaka gron tapu lek yusrefi yoma forsta me moro bitri. En men zegt altijd man de moro man klop man de moro man maar no altijd man abif de moro man. Zo'n ten umas don na kruder bangi na nga makandra. En ik zeg altijd te wan lespeki im gilespeki. En te gilespeki anop bigi wan gonap chi wan wan. Manap chiwango na bigi wantu. Lek famija na ler me leri na koiri me koiri tap grontapu. En lek fami ap mi bigisma aso me gide lespeki fu mi ma lerif den. Ma denge gim lespeki tuf ma lerif mi. Lek fami ap chiwantu me gide lespeki tu en denge gim lespeki en me lerif den en denge lerif mi. Dat is wat is dat ik jullie heel graag wil meegeven. Uno tap dem chi mofo, uno tap dem chi ai. Bikade abe fanudu. If wan chin tegi wan san sano fiti, kare na wan si, potens dun. Da ye tegen taki, afasfai takagami, mino belo bing. And if you wan tak mim gi lespeki, imma gim lespeki. And te ye tak gomi tap chin so, yusre fo shi fasano kinki. Bika we shi saip sa gron tapu, angade yungu wan funu. En mi ate brudu. Ma ef utek ating fu gos donanga ding, fu arki ding. Uma koma kandra e uma betri a situasi sa wap nono de ina kondre. En data wan pisko turu tu. Arki. Arki fu man begreep. Arki fu man lespeki. E arki fu man yeri. Ma son ten we arki piki nomo. En te we arki piki, une ma versta musrefi. En dat na waf den biji problem tapakron tapo dis en foral ina kondre disi. Umu arki fu man begreep, uma arki fu yere, en teu arki u yere, uma begreep, dan fo si we piki. Son te ums do ifa kisun srefi, en te wes don kisun srefi, da wo kis ala de san sa umbe mutaki. En me tegu wansani, atongo sa wek, atongo disi. Awan krakti sani, en lek fare taking in winti kulturu, yu mo fo etayu, yu mo fo elusyu. Na so, mi wan guan boskopu tu tapa pistor dati. Te u ati bron, me bejunu, notaki. Hor yu mo fo, gona wan si, kisi srifi. Saire me te igun dati, fak honuk te meshi taksan ne gona fa ina kondre, meshi smai kosa kondre, nein. Fa uwanta ka gobunanga ukondre, fa uwanta ka gobunanga uching, ef we kos nomo na den tapu, we tak nomo na den tapu. Na wapis kulturu tu, en te ukbata ki, en sa ne gobun, une broko de wortu. Une go dusa omusdu, fu purmofo. Nein, en purmofo na wan kulturu santu, mano ibrilisi yabif go purmofo, ef you hor you mofo in apistori dati. Me tego no pref we tak te u atibron us do ifa ki sus refi. En mi wan alas ma insranang tek dis gone ati. Wanneer je wil praten, wanneer je boos ben, je wil je uiten, schrijf het op. Spreek het niet uit, schrijf het op. En spreek meer liefde in jezelf. Spreek meer liefde in je land. Spreek meer liefde in je familie. Spreek meer liefde in je kind dan het negatieve. Woorden hebben kracht. En willen we dat ons Suriname een prachtig Suriname wordt, dan moeten we beginnen bij onszelf. En dan een pis cultuur toe. Sapfaye kobroiki mofo. Kobroiken gibung. Ala mantenti opo lukis refi na spikri da itak ai midoro unde entire na wan bundi busa ne waka komitunu tak komiti refi spreek liefde uit over je kinderen in plaats van negativiteit. Als je boos bent, hou je mond. Spreek liefde uit over je land. Spreek positiviteit uit over je land. Wil je het verschil uitmaken? En willen we dat het goed gaat in Suriname, moet het bij ons beginnen. Hou je omgeving schoon. De natuur is ook een groot gedeelte van wat cultuur is. Dit heb ik eens maar voor Kasranang. De chakong onder bepaalde omstandigheden. Maar de lespekagron vanaf een moment zijn den doro. De lespekagron altijd. De blakamang. De ingi, want de ingi betanjak ba, de yampanisi, de hindustani, alasma lespekagron tapu den fasi. Bika de be chakonja, ano bende dende oso, ma de mekende oso, en te imekwan presi i oso, a esto fosi wan sayedu na ye lespeki na grong, ye lespeki a natuur. Dat wil zeggen, vervul je omgeving niet. Het begint bij jou. We kunnen 1000 willen verwachten van verschillende regeringen. Maar het begint bij jou. Hou je vuil in je zak. Zorg ervoor dat jij het niet doet. Want if you not doing en iedereen gaat zich zo opstellen, komen we veel verder. Komen we echt veel verder. En dat is ook een stukje cultuur. En daarom heb ik het vandaag, wil ik het vandaag hebben over cultuur. Ik weet, ik praat veel. Maar cultuur gaat dieper dan alleen kleding en dat soort dingen. Dit is ook een stukje cultuur. En dan gaan we het hebben over de lessen die we kunnen trekken uit het verleden. Leer van onze voorouders. Leer uit de fouten, maar leer ook uit de goede dingen die ze hebben gedaan. De goede dingen die ze ons hebben achtergelaten. Zoals respect. De goede normen en waarden die ze ons hebben achtergelaten. En weet ook dat de Nalibisma, door mijn foto. De mek foto in Alibi. Lek van onder mek foto. En foto's zijn er om gemaakt te worden. Je leert eruit. Je leert er zeker uit. Maar if de mek foto ba, you naf meking. Leer eruit. Leer uit het verleden. En blijf niet hameren op het verleden. Neem het goede mee van het verleden. En laat de rest achterwege. Laat de rest een les voor je zijn. Dat jij kan meenemen. Waaruit je kan leren, wat je kan meenemen en waarop je voort kan borduren. Kennis overdragen in de toekomst. Hoe zal het zijn over enkele jaren? Of laten we zeggen, mijn kleinkinderen, mijn kinderen. Hoe zal het zijn wanneer ze gaan overdragen? Is een vraag. Maar hoe gaan wij het doen? Qua overdragen. Vroeger zei men altijd, ja, omdat mitaki. En wanneer ze zeiden, omdat mitaki, ja, daar hield ik mijn mond dat ik zo was van, ja hoor, helemaal prima. En ik was wel iemand, ik had altijd vragen. Ik was very talkative en ik had altijd vragen. En soms waren het vragen waarbij de mensen om me heen echt naar me keken van, je bent te jong, what is wrong? Maar ik was wel iemand, ik was vastberaden over wie ik was. Mijn moeder zei het ook altijd. Dit kind is een kind van zichzelf, because I was not like that. En ik ben er trots op. Ik ben er trots op. Heb je een kind of heb je een kind waarbij je ziet van, dat kind is zichzelf? Hoe weird het ook mag zijn hoor. Please, do not cut that child's wings. Want vaak genoeg geven we de kinderen geen kans om zichzelf te zijn. En dan we miss out on seeing how amazing they are. En dat is ook een stukje cultuur. En dat is iets waaraan ik echt zie dat heel veel van mijn generatie aan werken. Wanneer het komt op een kind zichzelf laten zijn. Overdragen. Geduld hebben. En ik ben super trots op degene van mijn generatie. Ik ben ook trots op degene van mijn moeders generatie en die ervoor. Because they did the best that they could do with what they got. We hebben het internet. We hebben de hele wereld in onze hand. En wij kunnen het beter doen. Ik ga niet kijken op wat ze verkeerd hebben gedaan. Voor mijzelf heb ik mijn gesprekken al gehad met mijn mensen op een respectvolle manier. En ik ben daar dankbaar voor. Try it if you want to. Ga naar therapie. Because we all need therapy. Maar wanneer het komt op het stukje cultuur van overdragen, vind ik wel dat we een hele goede job hebben gedaan. Het is steeds veranderd. Het is steeds verbeterd. En we mogen onszelf een schouderklopje daarvoor geven. En dan komen we bij, een boom zonder wortelen kan niet groeien. En daarom zeg ik, if you want sabiu srefi, you moet leer sabiu rutu. Daarom ga ik het blijven herhalen voor jullie. En zo'n ding, if you know grow in your culture, if you know kiss your culture, dan kan het niet passeren. Maar het mooie ervan is, tegenwoordig heb je misschien vrienden, of je hebt een buurvrouw, or anybody you know, sama je pita papi's story dat. En dat maakt het zo prachtig. We leren van elkaar, we ondersteunen elkaar en we begrijpen elkaar. Zo, dan gaan we het nu hebben over cultuur in de moderne samenleving. Ja, social media. Zoals we zien, hebben we nu social media. We hebben letterlijk de wereld in onze hand. Want ieder heeft een mobiel en iedereen heeft een computer of anything. Je kan naar een cyber gaan en je kan informatie vinden. Natuurlijk is het prachtig dat we dat hebben. Maar daarentegen heb je pros en cons. Je hebt het positieve en je hebt het negatieve. Ik heb graag dat we dat wat we in onze hand hebben, a very powerful tool, social media, op een positieve manier gebruiken. Vaak genoeg merk ik dat jullie heel enthousiast zijn voor praat van pisvi cultuur. En ik begreep het. Het is prachtig om te zien. Maar dan heb je weer de andere kant. Pis mij mekis potu. Pis mij disi. Pis mij dati. En ik zeg ook van ik let niet daarop. Maar laten we ook weten wat we met de wereld delen. Niet alle rituelen, niet alle kennis is gemaakt voor het internet. We mogen overdragen, maar tewe doet dat die meka doet dat pa juiste fasie. Meka doet dat pa lit fasie, because zo'n ding, zo'n informatie in de verkeerde anu kan tron wan probleem. Dus, tewe te kun ting, fuan sharing a grond tapu, saip sa tapa grond tapu dis, sana finifatori dis, sana finifatori dat, om me filter even voor zo'n potent op social media. En dan ga ik het hebben over iets dat me was opgevallen. Ik zei nog tegen een goede zuster van me. Ik zeg, weet je, soms snap ik, zei er eens maar bij kibri kibri, edusani in privé sferen. Bika ano alasan boftaki. En ano alasan boef sabi. Bika efi ati blaka. En you kies wan bepaalde koni. You kan do furu. En ik kan broko furu. Maar natuurlijk is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Want, lek fai doa ogri, abwan baka chatu. En te karma wipi ben ik niet daar. Maar, ik zeg nog steeds, laten we voorzichtig zijn met wat we delen op social media. Als ik het heb over overdragen, dan heb ik het over een vereniging of one-on-one bezig zijn. Natuurlijk mag je het prachtige van je cultuur delen op social media, maar laat de gevoelige rituelen en de gevoelige momenten alsjeblieft privé zijn. Bikano alasan boon voor zorgrond tapu. En ik hoop dat jullie me begrijpen daarbij. Voor de rest vind ik de digitale wereld prachtig, want we kunnen nu heel veel documenteren, we kunnen heel veel vastleggen en dat maakt dat ons archief steeds groter wordt en we ook echt ons erfgoed kunnen behouden en opslaan als een time capsule. En dat vind ik gewoon prachtig. Als ik ook kijk naar hoe bepaalde dingen ons beïnvloeden van het buitenland, kan ik wel zeggen dat we trotser mogen zijn op onze eigen tradities. Ik snap, ieder zoekt naar hulp en dat soort dingen. Maar zo'n ding bepaalde zijn die anogiyu. En dan ga ik misschien het hebben over een gevoelig onderwerp. Maar laten we zeggen, iemand vanuit iemand die voodoo, een voodoo practitioner is, shared bepaalde dingen. Maar die persoon shared het met de bedoeling dat de mensen die ook practitioners zijn, er wat aan hebben. Voodoo heeft niets met jou te maken, tenzij je een Haitiaanse bloedlijn hebt. Sommige practices zijn close practices, ook in Suriname hebben we dat. Als het niets met jou te maken heeft, do not go and dibble and devil in that. Daarom zeg ik weer, leer je routes kennen. Zodat je weet in what and what you may engage and what and what not. Because it can get very, very, very, very dangerous. Ik bijvoorbeeld, ik heb geen Javaanse roots. En als ik bijvoorbeeld zie dat een vriendin van me bezig is met een Javaanse route, eerste wat ik vraag is, lieve schat, waarin kan ik je begeleiden en waarin niet? En dat zijn ook vragen die gesteld moeten worden in het culturele. Want je moet natuurlijk respectvol zijn, maar je moet ook weten tot hoever je gaat en tot hoever je mag gaan. Vooral als veiligheid voor jezelf. Dus niet alles wat je op het internet ziet, je hoeft niet met alles mee te doen dat je op het internet ziet. Dat hoeft niet. daarom is het belangrijk om je roots te kennen, te weten van waar je komt, wat wel en niet mag. En ik heb niets tegen voedoe, want we gaan ook onze Haitiaanse broeders hebben in de studio. En misschien leren we nog meer daarvan. Want elke religie, elke cultuur heeft zijn mooie dingen. En ik wil ook graag weten. Ik heb graag informatie weten. Toch? Want ik zeg ja, als je ontwetend heet, ja, het veroorzaakt veel. Maar als je graag wil weten en je het van de juiste mensen de informatie krijgt, leer je het ook respecteren. Ik hoef het niet eens te zijn, maar ik leer het wel respecteren. Dus wat dat betreft ben ik wel curious. Maar jullie moeten ook weten wat cross practices are. En don't be dibbling and dabbling in everything. Leer je roots kennen, zodat je weet waarmee je bezig moet zijn. Hopelijk begrijpen jullie me ook daarbij. En ik heb een paar vragen opgesteld. En die ik wil graag met jullie sharen. Hoe behouden wij onze tradities? Worden ze overgedragen? Worden ze vastgelegd? Hoe behouden wij onze tradities? Hoe geven wij onze talen door? Ik bedoel, het Sarnami, ik wil het ook graag leren. En wat is de Javaanse taal weer?
1: Javaan.
0: Gewoon Javaanse taal? Het heeft geen speciale naam? Nee? Oké, okay. De Javaanse taal zou ik ook graag willen leren. Maar hoe wordt het overgedragen? Ik weet, bij de Hindustanen leer je het vanaf je geboren bent. Bij de Javanen leer je het ook vanaf je geboren bent. De Indianen ook. Maar dan kom ik bij de Creolen. Onze taal is Sranatongo. Ik mocht geen Sranatongo praten toen ik jonger was. En ik sprak het wel stiekem op school, maar ik mocht het niet praten. Ik heb altijd een liefde gehad voor Sranatongo. En ik hield gewoon niet van bepaalde talen, maar ik zal ze niet uitspreken. Maar Sranatongo was always my favorite language. En ik sprak het gewoon, like, wie beprita Sranatongo tapscoro. Maar als ik thuis was, sprak ik geen Sranatongo. En toen ik ouder ben geworden, ben ik me gaan verdiepen in het Sranatongo. En nu kan ik het opeens wel gewoon thuis praten met mijn mensen. En ik weet ook van waar het komt hoor. Maar dat gedeelte, we gaan het in een aparte aflevering gaan we dat bespreken. Maar nog steeds de vraag, hoe geven wij onze talen door? Ik heb van mezelf nog geen kids. Maar ik leer mijn neefjes en mijn nichtjes wel Sranatongo op de juiste manier praten, op een respectvolle manier. En ik vind het altijd zo prachtig wanneer ze naar me toe komen en ze me iets in het Sranatongo vragen. Ik word zo warm van binnen en I'm like, ja, okay, you're doing a good job. Maar ja, hoe zorgen wij dat onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe maken we het interessanter voor ze? Want ik zie ook heel veel jongeren bezig zijn met hun cultuur en it's just something about that warms me up inside and makes me very emotional. Maar hoe zorgen wij, als ouderen ervoor dat we onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe weten we wat wel bloot te stellen en wat niet? Kom ik terug op dat waarover ik het had qua social media. Wanneer we een platform hebben en we zeggen oké, we gaan onze knowledge delen qua cultuur, qua verschillende dingen. Hoe filter je het en hoe weet je wat bloot te stellen en wat niet? Het zijn vragen die ik aan jullie stel, omdat ik wil dat jullie de vraag aan jullie zelf gaan stellen. Vooral als je iemand bent met een bepaalde verantwoordelijkheid wanneer het komt op het gebied van cultuur. Ga even zitten. Denk erna. Ga brainstormen. Want dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met cultuur en ja, onze samenleving op dit moment. Het is sowieso niet meer wat het vroeger was. We hebben nu veel meer bereik. We hebben nu veel meer, we zijn vooruit gegaan qua veel meer. En de kinderen van nu stellen vragen. Hoe zou je ermee omgaan als je bijvoorbeeld een workshop zou houden qua een cultuur en je hebt dan de Gen Z's en de Gen X hier en ze hebben vragen. hoe zou je daarmee omgaan? Ga je ze zeggen van ja, nee, zo hoort het, hou je mond? Of ga je echt erop in en kan je ze nog veel meer leren dan je ze die dag zou leren? Dus zit, denk erover na en ja, weet dat cultuur verandert. Het verandert voortdurend. Maar het is belangrijk dat we de basis blijven behouden. Natuurlijk kunnen bepaalde dingen op een andere manier gedaan worden momenteel. Maar ko hoor arutu voor een cultuur he. Ko horen he. Eenheid en diversiteit. Nou, ik zei al dat ik Suriname een prachtig land vind. Omdat we heel vredelievend met elkaar omgaan. Maar we zijn geen eenheid. Nog niet. Hoe gaan we daarmee om in zo'n samenleving, ja. Correctie. Hoe gaan we daarmee om? Suriname laat zien dat mensen van verschillende achtergronden vreedzaam kunnen samenleven. Dat klopt, gedeeltelijk. Maar wat voor bijdrage kunnen wij als individuen leveren om dat toch zo te laten zien? Ik weet dat we het niet altijd eens met elkaar gaan zijn, maar wie is het altijd eens met elkaar? En om op dat terug te komen, zei ik nog een keertje tegen mijn moeder. Ik zeg, volgens mij was er iets, er was een commotie op Facebook. En twee Surinaamse bevolkingsgroepen waren bezig met elkaar. Ik zal niet geen namen noemen. En toen kwam er een buitenlander zich voegen in het gesprek. En toen veranderde die kwali-kwali tussen die twee bevolkingsgroepen. Het veranderde van twee bevolkingsgroepen in Suriname tegen de buitenlander. Dus Suriname is letterlijk gewoon een gezin. Deka fit makandra. Maar laat de buurvrouw komen. Nou, dan is het ruzie. Iedereen heeft ruzie met de buurvrouw. Maar het mag niet zo zijn dat twee fitie wang om op makandra bakken. Nee. Laten we ook gewoon een eenheid kunnen zijn en vredelievend met elkaar kunnen leven. Net als wat ik jullie eerder heb gezegd. Zijn er gesprekken die gevoerd moeten worden voor die gesprekken met elkaar? Dat is ook iets wat ik jullie aanbeveel. Voer gewoon die gesprekken met elkaar. En je gaat het nooit eens met elkaar zijn. Je gaat nooit altijd van elkaar houden. Want ook in een gezin hou je niet altijd van elkaar. Of kan je elkaar niet altijd tolereren. Maar die liefde is er. We beschermen elkaar. We zijn er voor elkaar. En we gaan samen opbouwen aan een prachtige toekomst. When it comes to our beautiful country, Suriname. We zijn een mooi land hoor. En we hebben mooie mensen hier. En een hele mooie mengelmoes. Dus houden jullie het hoog. En ik hoop echt dat jullie gaan inzien hoe prachtig ons land is. En what we got going on here. Maar ik vind in tegendeel kunnen we van elkaar leren. We kunnen elkaar versterken. En we kunnen samen bouwen aan een betere toekomst samen. Dat vooral. Als ik denk aan Suriname, dan denk ik aan een mamjo. Ja, ik denk aan een mamjo. En een mamjo is een deken gemaakt van verschillende stukjes stof. Het wordt vastgezoomd aan elkaar en het is een prachtig kunststuk. Waarvoor dient het? It keeps you warm. En je kan je bed ermee opmaken. Het is ook sierlijk om aan te zien. Het houdt je warm wanneer het koud is. En precies zo zie ik Suriname. Letterlijk als een mamjo. It keeps me warm. Is prachtig om te zien. En het heeft zijn waarde. En wanneer ik denk aan hoe we met elkaar omgaan. Hoe we... Ik weet niet. Ik vind that we came a long way. En ik ben super trots op ons. Ook al zien we het nog niet in. We came a long way. We zijn een land dat zo divers is. En het is heel apart dat we divers zijn en met elkaar kunnen leven. En ik vind het jammer dat we het soms niet zien. Maar als buitenlanders naar Suriname komen, schrikken ze altijd. En ze zijn altijd like, oké. Ik weet nog, iemand zei van... Surinamers zijn de meest vriendelijkste mensen die ik ken. Heb je een probleem, ook al kunnen ze je niet verstaan... ze gaan een manier zoeken om je te helpen. En dat kan ik zeggen voor any brother van me. Ik kan het zeggen voor any culturele groep. Weet je, je gaat altijd wat eten vinden... of drinken vinden, or anything. Ga je op een feestje, ga je ergens... they're always gonna feed you. En omdat we zo een prachtige mengelmoes zijn... vind ik gewoon dat we het heel hoog moeten houden. Ik vind echt dat we het heel hoog moeten houden. En met dit programma hoop ik, wil ik natuurlijk... meer insight brengen in de verschillende werelden van de verschillende culturen in Suriname. Ik wil gesprekken met ze voeren. Natuurlijk zijn we nooit uitgesproken, want cultuur gaat heel ver en heel diep. Maar ik wil er een start aan maken. Ik wil er een start aan maken. Dus ben jij iemand van een vereniging en voel je dat je graag met me wil praten daarover? Reach out. Because we...

komen in de verschillende culturen. Want natuurlijk begin ik met de vijf van de ster. En dan gaan we verder. Maar ik ben super enthousiast. Super, super enthousiast. En ja, als jullie vragen hebben, als jullie meer willen weten, let us know. Let us know. En als ik het heb over die andere bevolkingsgroepen, dan heb ik het over de eerste die we graag willen hebben in de studio zijn de inheemse. En dan gaan we het rijtje af. Ik wil ook graag weten van de Marons die onderverdeeld zijn. Hoeveel stammen er zijn. Welke talen worden gesproken. Wat wat hun culturele voeding is. Want honestly ken ik alleen Afingi. En Afingi is een van mijn favoriete soep van de Maron gemeenschap. Maar natuurlijk weet ik dat ze onderverdeeld zijn. Er zijn meerdere stammen met hun eigen gewoontes, met hun eigen cultuur. Dus zo diep gaat het. En vaak genoeg hoor ik ook iedereen zeggen, sommige mensen zeggen van ja, Umblakamang, o alamala na wang. Correctie. We zijn niet één. Waarom ik dat zeg? Alasma habiden kulturu anga de fasifa de libi. En de fasifa de libi na kulturu. En anofu di yu fentak una wang, yu ne eter den kulturu. Nee, met alle respect. Ook in Afrika hebben ze hun eigen stammen. Afrika is een werelddeel. Je hebt verschillende landen en in die landen heb je ook verschillende tribes en hun cultuur. En dat dienen we te respecteren. Omanteer dat die. En daarom zeg ik ook, die leersabiserevi, dat we heel trakken, de hele wereld gaat voor je open. Want dan denk je van, boy, it's not that black and white. Het is niet zo zwart op wit als we denken dat het is. Kijk maar naar onze Javaanse broeders. Als zij teruggaan naar hun roots. Sommige roots komen van Indonesië. Maar andere komen ook van andere werelddelen. Dus het gaat veel dieper dan alleen ons Suriname. Maar dat maakt ons zo uniek. Want we hebben dan ook de Hindustanen die van ook verschillende plekken komen. Want de Hindustanen zijn niet alleen maar in India. Je hebt verschillende soorten. Net als de Chinezen. We zeggen Chinezen, maar je hebt verschillende soorten Chinezen. Je hebt Indonesisch, je hebt Chinezen. Je hebt van verschillende plekken komen ze. Dus wanneer het gaat om je roots kennen, gaat er een hele, hele wereld voor je open. En daarom zeg ik, voor sabi yusrevi, je moet sabi yuruto. Dat ga ik steeds herhalen voor jullie. Maar zelfs de Europeanen die naar Suriname zijn gekomen tijdens de slaventijd en zijn gebleven, zij hebben ook hun cultuur. Ze hebben ook hun gewoontes, hun kleding. Ze hebben ook hun muziek en ze hebben ook andere roots. Dus we kunnen echt veel van elkaar leren. We hebben ook de Libanezen. Ik bedoel, de Brazilianen, ik weet toevallig in Braziliaanse cultuur dat je candomblé hebt. En candomblé is een religie. Je hebt bij de Dominicanen heb je Santeria. Het komt overeen, maar het is niet hetzelfde. Je hebt verschillende de gewoonten, hun dans, hun kleding. Je hebt de Venezolanen met hun eigen religie, hun eigen voeding, hun eigen kleding. En natuurlijk, je gaat natuurlijk vlakken hebben die elkaar overlappen. Maar het is nog steeds een heel andere cultuur. En ze lijken wel op elkaar, maar ze zijn niet elkaar. Ze zijn zichzelf. En dat maakt het zo prachtig. Want als we kijken naar Zuid-Amerika, je hebt Suriname, je hebt Guyana en je hebt Frans-Guyana. En qua onze geschiedenis behoren we tot het Caribisch gebied. En dan heb je dan de Spaanse landen met hun eigen cultuur, hun eigen gedragingen. En ook in die landen heb je verschillende culturen. En daarom zeg ik, de manier waarop we divers zijn in Suriname en nog steeds aan het mengelen zijn met verschillende mensen. Ik kan verschillende mensen hier in de studio.

krijgen en we gaan veel leren en denken van boy. Maar dit doen wij ook. Alleen hebben we een andere benaming daarvoor. Dat doen zij ook. Of dit eten wij ook. Bijvoorbeeld iets dat ik in elk Caribisch land heb gezien. Maar ook in Zuid-Amerika. Bananen. Bananen, groene bananen, rijpe bananen is iets dat altijd in eten voorkomt. En ze noemen het, in Haiti is het banan pese. Dat is platgemaakte bananen. In de Spaanse landen is het, hoe noem je het? Platanos. En wij roepen het gewoon gebakken banaan of we hebben bakabana enzovoorts. Dus het zijn verschillende dingen on which we can bond with each other. Like, we kunnen gesprekken hebben. We kunnen zeggen van, hey, dit en dit heb ik ook meegemaakt toen ik jonger was. Iets dat ook echt heel universeel is, is brong brong. Wij kennen brong brong als wanneer je eten hebt gekookt, je hebt rijst gekookt, adreepjesi zei taina patu, dan weer tikking, weer potina song, oké, okay, die Javanen bakken het, alles mooi. Voor ons is het brong brong. Voor de Spaanse is het kong kong. En de mensen in India geven het ook een andere naam. En het was heel grappig op het internet. Toen ik mensen zag discussiëren. Nee, dit is brong brong. En iemand zei, nee, dit is kong kong. Maar het is hetzelfde. Dus we hebben wel overlappingen met elkaar. En wanneer je dus gaat leren van elkaar en gesprekken gaat voeren, dan pas ga je zien hoe mooi het is om van elkaar te leren. Want echt, iedereen was echt like, oké, dus we all had the same childhood. Weet je, maar het zijn echt simpele dingen, leuke dingen. Maar je kan ook like veel meer leren. Kijk, bijvoorbeeld sommige mensen weten van, oké, ik ben Creole, ik ben Javaan, ik ben dit, ik ben dat. Maar stel je voor, je komt erachter dat je ook een andere bevolkingsgroep hebt in je. Maar toevallig ken je niemand van die kant. Heb je misschien een vriendin die wel die bevolkingsgroep is, dan kan je bij haar leren. En dat zou niet kunnen als we die gesprekken niet hadden. Dus laten we elkaar meer respecteren. Laten we meer gesprekken voeren. Laten we ook echt gaan zitten bij onszelf. Want alles begint en start bij jezelf. Wanneer je het gesprek voert met jezelf, dan ga je dan je antwoorden krijgen. Sommige mensen zeggen ga bidden, anderen zeggen ga mediteren. Whatever works for you, wat jij bent aangeleerd, ga zitten. Tak nangai srevi. En tewa sapi yu mopo, goleer sapi yu rutu. Nogmaals. We hebben, ja. En soms hoor ik jullie klagen over die feestdagen, dat er te veel feestdagen zijn. Maar dat maakt het zo leuk. Door de feestdagen leren we van elkaar. Als ik het goed heb, was gisteren een dag voor de Hindustanen. Hindustaanse immigratie. Hoeveel jaar was het? 134 of 135? Correct me if I'm right. Maar ik weet dat het gisteren een dag was van de Hindustaanse immigratie. En doordat we deze dag hebben, het was misschien geen vrije dag, maar het werd wel in het goed daglicht gezet. Leren we van elkaar. Want hadden we deze dagen niet, zouden we het niet weten. Snap je? Want ik ben geen Hindustaan. Maar ik wil graag leren. En soms klagen we over de feestdagen. But is the acknowledgement, is the inclusivity, dat we in het buitenland niet zouden hebben. Hebben we hier wel. En ik vind wel dat we het moeten waarderen. Wanneer het Ramadan is, zie ik zelf sommige mensen nu mee vasten. En het is heel prachtig om te zien. Ze leren wat Ramadan is. Ze leren waarvoor Ramadan gebruikt wordt. En wat eruit gehaald wordt. En sommige mensen, they relate to that. En ze doen mee. Je hebt ook een vaste periode van de christenen. En sommige mensen doen ook daarmee mee. Je hebt een periode waarbij bepaalde religieën bepaalde dingen doen. En men doet ook daarmee. Wanneer het op kunst aankomt, kan ik zeggen dat ik een mengelmoes heb gezien. Een mengelmoes van verschillende culturen.
wanneer het op kunst aankomt. En dat maakt kunst ook zo divers. Dat maakt kunst echt ook divers. Ik bedoel, ik vind een batikstof toch zo prachtig. En ik zou ook graag willen leren hoe een batikstof gemaakt wordt. En er zijn workshops in Suriname. Dus, mocht je ook workshops enzovoorts hebben, I would love to hear from you. I would love to hear from you. Heb je een Tayanisha workshop? Zou ik graag willen weten. Klederdrachten maken, ik zou het graag willen weten. Because everything that has to do with culture, alles wat met cultuur heeft te maken, wil ik graag hebben op dit platform. Dus, also reach out. En verhalen. Als het gaat om verhalen, denk ik gelijk aan Anansi. Wie kent Anansi de spin nou niet? Anansi, zoals we die kennen, is eigenlijk een deity in Afrika. Ik zal jullie eens uitleggen wat een deity is. Maar Anansi is niet alleen bekend in onze samenleving, maar ook in het heel Caribisch gebied en in Afrika. En Anansi staat voor veel meer dan gewoon een spin te zijn. Hij was heel wijs. En ik kan me nog heugen dat ik het fantastisch vond wanneer die verhalen van Anansi verteld werden. Want ik kon me niet voorstellen dat Anansi mensen zo pakte. Maar Anansi is ook een heel groot deel van cultuur. Het gaat om de verhalen. Ik weet dat bij de Hindustanen ze ook wel verhalen hebben die ze hebben overgedragen. Bij de Javanen en ook bij de Chinezen. Ik zou bijvoorbeeld graag willen weten. Ik kwam eens in aanraking met een verhaal over een Chinese godin. Ik kan even niet op haar naam komen. Maar een Chinese godin. En volgens mij werd ze... Laat me even niet erop ingaan, want dadelijk geef ik valse informatie. Maar ik kwam in contact met informatie over een Chinese godin. En het ging later over het maanfeest. Heel veel mensen weten niet wat het maanfeest is, maar het wordt ook wel gevierd in Suriname door de Chinezen. En dan heb je maankoekjes. En plotseling vond Cher het nodig dat ze maankoekjes moest hebben. En waar ging Cher? Ze ging naar de Chinees en ze kocht een maankoekje. En het was het heerlijkste koekje dat ze ooit heeft gegeten. Toen kwam ik erop terug. Waarom vind ik dat koekje zo lekker? En toen kwam het. Je hebt ook een beetje Chinees in je. Vandaar dat je het lekker vond. Want andere mensen hebben dat koekje gegeten en ze keken me echt aan. Like, what is wrong with you? Omdat het niet een smaakpalet is dat ze gewend zijn. Maar ik heb het gewoon vrij gegeten. Met chopstick eten was ook makkelijk voor me. En ik was like, oké. Dus ik zei van, weet je wat, Cher? Ga je roots achterna. Ga even kijken van welke kant je komt. Als je je mensen Kantonees spreekt, spraken of een andere Chinese dialect spraken. Maar ga je roots opzoeken. En ik ben 100% zeker dat jullie soms inklings hebben gehad van dingen die jullie misschien hebben lusten op dat moment. Of iets dat je graag wil aantrekken. En het is niet een klederdracht of iets dat je gewend bent aan te trekken. En je denkt van, waarom voel ik me zo aangetrokken daardoor? Ga je roots opzoeken. Ga kijken van waar het komt. En wie weet is er een boodschap voor je daar. Wie weet is er iets dat je moest leren. Wie weet is er misschien een kwaliteit of een talent. Een hidden talent that is gonna benefit you one day. Dus wees niet bang om jezelf te ontdekken. Wees absoluut niet bang. Want we zijn meer dan wij denken dat we zijn. Natuurlijk, op deze aardbodem hebben we dit lichaam. En we hebben bepaalde lineage waarvan we komen. Maar ga jezelf ontdekken. Zeker. Dat moet je zeker doen. Ik heb zoveel gesproken. Hi. Zo heb ik alles gezegd. Oh nee. Ja. Ja, Surinaamse muziek en dans. Ik weet dat we een Aladrong orkest hebben, als ik het goed heb.
Ja, een Aladrong Orkest. En volgens mij een keertje was het, of een aantal keren is het op het Onafhankelijkheidsplein geweest. And it was the most beautiful thing I have heard, ever heard. Je hebt die gamelan, je hebt die drong. Volgens mij, ik weet niet, als je die scratch ook erbij hebt. Je hebt die tabla, je hebt die sambura drong. En volgens mij nog een paar instrumenten. Correct me if I'm wrong. Maar dat ze die mengelmoes hebben gemaakt en het fantastisch klonk, vond ik prachtig. En ik vind dat er meer van dat soort dingen moeten komen. Ik vind ook dat er meer collaborations moeten komen qua muziek van de artiesten onderling. Want ik weet wel dat volgens mij Jogga had een lied gemaakt met een Creoolse rapper, als ik het goed had. Hou maar ten goede. But it was beautiful. Dus ik vind wel dat we meer collaborations mogen gaan maken onderling. Ik zou ook graag een... Ja, ik weet niet hoe we het zullen noemen. Want als je Aladrong Orkest is letterlijk die drongs. Maar als je andere instrumenten erbij zou halen, zou het ook prachtig zijn. We kunnen een hele medley ervan maken. Maar we zijn een best uniek land. En ik ben getrots. Ik ben getrots Surinamer, dat mogen jullie weten. Geboren, getogen. Heel trots. Always gonna rap Suriname. Maar ik ben echt benieuwd. Echt benieuwd naar de verschillende culturen. Hun diepgang. En ik sprak zo net over Adede Uroko. En dat is iets waarvoor ik heel veel respect heb. Hun manier van afleggen, hun manier van gedag zeggen aan degene die voor zijn gegaan. Sommige culturen doen ook aan grootouderverering. En ik zou daar ook dieper in willen gaan en meer willen weten daarover. Lispiki den Grauwang, Teri den Grauwang. Ik zou echt graag meer daarover willen weten. Bijvoorbeeld bij de Creole, wanneer iemand is overleden. Soms, we zingen altijd. We zingen en soms dansen ze met die kist. En toevallig weet ik dat het dansen met die kist vanuit New Orleans is gekomen. Als ik het goed had, waren enkele afleggers, verenigingen daar. En toen zagen ze dansen met die kist. En dat dansen komt ook eigenlijk oorspronkelijk uit Afrika. En in Suriname dansen ze niet met de kist. Want als je ook kijkt naar de documentaire van Sam, zie je dat er gewoon gelopen werd naar achteren en het leek werd gewoon gebracht. Maar het dansen kwam vanuit New Orleans, als ik het goed had, en toen is het overgenomen. En dat is ook een stukje cultuur. En dus ik zou echt ook graag meer daarover willen weten in de verschillende culturen van hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zeggen jullie gedacht aan jullie dierbare die is overleden? Ik zit nu letterlijk in de rouw. Helaas is mijn oom heen gegaan. Vorige week. En we hebben morgenavond Singinity. En één ding van Singinity is dat wat je voelt wanneer je de liederen zingt. Soms geeft het je kracht. Soms komen er tranen. Maar die ondersteuning die je krijgt bij het proces. Is een prachtig proces. Je hebt de Singinity en dan heb je de dienst en alles. En ook de afleggers die met je bezig zijn in de ochtenduren. Weten precies wat ze moeten doen. En het mooie daarvan is ook echt een stukje cultuur. Want bij de Javanen is het anders, als ik het goed heb. Bij de Hindustanen ook. Maar ik weet ook dat zij hun rituelen en hun gewoontes hebben die ze kracht geven. De dingen die ze doen. Ik weet dat eten altijd aanwezig is. Ik weet dat bepaalde dingen ook altijd aanwezig zijn. Maar het feit dat we nu dieper in kunnen gaan en de gesprekken kunnen voeren, is gewoon een prachtig gedeelte van cultuur. Echt een prachtig gedeelte van cultuur. We hebben het gehad over de feest,
dagen en de rituelen. We hebben het gehad over Surinaams muziek en de dans. Dansen, over dansen hebben we het nog niet gehad. Als ik naar dans kijk, wanneer het komt op cultuur, dan zit het in de passen die gemaakt worden, de bewegingen van het lichaam, maar ook de klederdrachten die gedragen worden tijdens het dansen. De rituelen die vooraf gaan voordat er gedanst wordt en ook de rituelen die gedaan worden daarna. Omdat dans in cultuur veel dieper gaat dan gewoon alleen beweging. Het is vaak genoeg op spiritueel gebied veel dieper. En het brengt ook een boodschap. Dus qua dans gaan we sowieso ook wat dieper gaan. Ik bedoel, gaan we wat dieper. Ik kan niet dubbel zeggen. Maar ik ben super, super, super enthousiast. En ja, super enthousiast. Oké. Ja. Dus ik denk aan het liedje Winawang. En als ik aan Winawang denk, denk ik gewoon aan waarnaar we streven in Suriname. Omdat we sowieso een eenheid willen vormen. We zijn het gedeeltelijk al. Maar luisteren jullie naar Winawang en let the word speak to you.

Yeah, Winawang. En wanneer ik aan het liedje denk, dan zie ik ons allemaal hand in hand 31 december in de stad Winawang zingt. En iedereen houdt elkaar vast en zingt en zingt en zingt en zingt Winawang. Ik hoop dat we begrijpen wat deze woorden betekenen. En ik hoop dat we het ten harte nemen wanneer het gaat om wie we zijn. En wie dat ook Winawang. En dat we een eenheid gaan vormen en elkaar meer gaan respecteren, maar ook elkaar gaan begrijpen en elkaar gaan versterken. Lik Blakabrada, Hindustani, Yampanisi, Snesi, Ingi enzovoorts. Versterken jullie elkaar. Probeer elkaar te begrijpen, respecteer elkaar en hoe leerzaam makandra. Want vaak genoeg leven we met elkaar. Nee, leven we langs elkaar, maar we leven niet met elkaar. En ik denk dat het tijd wordt dat we met elkaar gaan leven. Dat we gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we elkaar kunnen bijstaan. Want if we zien dat unawang, dan echt no umtrowang. En te utrowang. Uma verstamo srefi, uma verstamo kandra, dan sarana kagona sosona fesi. Bika ugwa bakanofo. En atendoro, ta kuler sabu srefi, en ifi sabi srefi, ala lespeki gidati, ma u ler sab libi nanga makandra tu. Ler sab libi nanga makandra, fukanga fesi, nanga makandra. Dus, ja. Dat ben de Winawang. Voor de rest, Miwang takuntangi. Minok baitere, nee, minok baite. Maar Miwang takuntangi. Taku tekunting voor arka a programma disi. En mi hopu tak uka meka programma dis wa moro mooi programma. Bika Miwang edwing. Medwena nga unu. En lek van medwen nga unu, mi wan tak if wan san de, if wan san de sa u wan sabi, of if u ap wan sabi, tak un di len tu nga mi. Mi doro nou, ik ben nieuw, ik weet het, mi jongu, ma map mi igi, map mi igi koni. En lek van ap mi koni, mi lup leer funu, dat na mi. Dus maar die sap mi sap tak mi altijd open mi sri fuller moro. En mi wang tak un doing makandra. Mi no doing mi wang nanga unu me doing en nanga unu me taki. Dus me takun grantangi taku arki mi en me takun grantangi gi sa ekon bika moe sa nekon. Mo doing tap mi egi fasi bika mi na share hu huot. Ma, zo zo mooi zijn ik kon. Dat u mag sabi wel. Dat u mag sabi. Dus, de eerstvolgende episode. Mi wan tak nanga de ingi brad af mi, nanga de ingi sis af mi. Da, teme tak nanga de ingi brad, nanga de ingi sis af mi. If wap spesru tu, sansa wan aksi. Uka bigi senden kon, wanda me char den kon ina programma tu. En baka de ingi, da mo takanga de kultur, mo takanga de krioro, bradanga sisaf mi. Dus if you up tak aksi sain wa aksi, of sabi sain wa sabi, ika senden kon tu. Baka dat, da wo up den fima pasu, de maron. En de dat de verdeel mooi. Maar if me kan apwasma, saus donja wo tegi mi ala sansa wap fanuru. If wap opwap sansa wasabi, altijd uka aksi. Altijd. En wacharen gomoro fara, na einde van jaarja, en da wo begin baka in januari. Ma vanaf tire, na mi fesi woshi, ala eerste satra, en wo meke mooi gezellig. Wo geniet, wo do mooi sani, en we leren voeren. Dat zeker. Dat zeker.
Dus mi bri tinang a programa disi wi kulturu leri bi kamina wans mami lubi leri en te e kon on om te e go om kulturu mina wans masa alte te es dona ler bangi en ya fu di mi lops dona ler bangi dis na moro boom programa sa mi bekang zdon takanga unu en ano altet motak soso sranantongo mo potuam chiso ingris tongo ining mo potuam chiso nidalas ining pardon bika ano unu wang eluku wap furus mais eluku fuhir gron tapu dus mo broko broko gidi mo lekfame broko broko engi unu persiso mo broko broko engi dentu. Ma mi kantak tak mi haniti de mi haniti de wins mi wan betaki ma abede wan boom episode wan boom aflevering en ya meluku sawadu morgo moro fara e efu yu venta ki wan kos danga mi wan kota kangami yu oktu makong para wente ego om kulturu if you up one sunny for de langa unu imakon ja so nagi alasma une discrimine no asma so lang ego abra kulturu wabi ting ewe mik tingi yeah. Dus lek van mijn bed taki met akuntangi. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Wie Culturu Leri op Lim FM. En onthou, wanneer we onze eigen cultuur leren kennen en die van anderen respecteren, bouwen we samen een sterker Suriname. Tot de volgende zaterdag. Tot of niet, tot de volgende eerste zaterdag van de maand. En ik ga het nogmaals zeggen. Tiwa sabi suma na yu, yu mu leri sabi yurutu. Fijne zaterdag. Apwa sweet bakana.

Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 6 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. De Nationale Assemblée heeft zich op donderdag 4 juni gebogen over de verzoeken van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van 3 ex-ministers. Te weten de ex-minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, de ex-minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, als ook de ex-minister van Openbare Werken, Riyad Nur Mohammed. De Nationale Assemblée heeft middels stemming besloten dat de 3 gewezen ministers in staat van beschuldiging worden gesteld. Hiermee kan het Openbaar Ministerie verder gaan met het vervolgen. We brengen u de stemmingsronde van de 3 gewezen ministers. We laten u eerst horen de stemmingsronde rond het verzoek van Riyad Nur Mohammed. U hoort daarbij ook.

0: Wij houden ons aan dit beginsel en we zullen niemand in bescherming nemen. En we roepen juist op dat het lid waarover we praten, of tenminste de persoon waarover we praten, zijn onschuld op een waardige manier zal kunnen bewijzen, voorzitter. En dat roepen we niet alleen vanuit de VHP-fractie, maar we roepen alle leden hier in het parlement op om die verantwoordelijkheid ten overstaande van die Surinaamse samenleving te nemen en voor te stemmen voor deze vordering.
1: Dank u wel, lid Kayadin, fractieleider van de VHP. We gaan over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Wie is voor? Mag ik assistentie van de substituut griffier voor de telling? 33 stemmen voor, wie stemt tegen? 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager Noor Mohammed Riyad Jozef is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 tegen.
2: We vervolgen met de stemmingsronde rond het verzoek van Gilmore Hoefdraad. U hoort daarbij Ingrid Boutersen, fractielid van de NDP.
3: Voorzitter, ik ga tegenstemmen. Suriname is lidstaat van Interpol. Om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. De PG heeft al 2 keer gevraagd aan Interpol om de heer Hoefdraad op te sporen en te vervolgen. Interpol heeft geweigerd omdat ze vonden dat het een politiek proces is. Iemand die om politieke motieven wordt vervallen, krijgt zelden een onafhankelijk en onpartijdig rechtsgaan. Dank u wel.
1: Dank u wel, lid Boutersen. Na gehoord te hebben de verschillende stemmotiveringen, gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 29 stemmen voor, wie stemt tegen? 5 tegen. Dat wil zeggen dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Hoefdraad Gilmore André, is aangenomen met 29 stemmen voor en 5 tegen.
2: We gaan verder met Bronto Somarjo. Daarvoor hoort u eerst Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP.
4: We gaan voor de vordering voorstemmen, meneer voorzitter, omdat betrokkenen zelf heeft gezegd dat hij geen politieke bescherming wilde, dat hij wenst dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld en dat de rechter openbaar ministerie hun werk kunnen doen. Dus daarom adviseer ik mijn fractie om voor te stemmen.
1: Dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 32 stemmen voor. Zijn er mensen tegen? Niet? Dat betekent dat het met 32 algemene stemmen is aangenomen. De vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Somohardje Bronto Salam Gino, is aangenomen met 32 algemene stemmen.
2: Bronto Somohardjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken en fractieleider van de Partij Luhur, die reageerde als volgt tegenover LimFM op zijn in staat van beschuldigingstelling.
5: Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat ik geen politieke bescherming zoek, nog politieke bescherming wil. En als je dat meent, dan moet je daarnaar handelen. Daarvoor heeft mijn fractie voorgestemd voor mijn eigen in staat van beschuldiging. Niet omdat we vertrouwen hebben in het Openbaar Ministerie, niet omdat we geen vragen hebben, maar omdat we slechts aan ons woord hebben gehouden tegenover het volk. En dat is dat wij dezelfde rechten willen hebben als het volk.
2: Laten we ons toch beperken tot uw eigen case. Hebt u het zien aankomen? Het in staat van beschuldiging stellen?
5: Ja, tuurlijk. Omdat ik zelf heb aangegeven vanaf dag 1, ik wil in staat van beschuldiging worden gesteld. Ik heb ook daarna, daar gisteren ervoor gezegd, stemmen jullie allemaal voor. Het blijkt dat niet iedereen met mij eens was. Dat snap ik ook wel. Uit loyaliteit aan de waarheid. Uit loyaliteit aan mij. Uit loyaliteit aan zien dat bepaalde dingen niet kloppen. Hebben ze het onthouden van stemmen. Dat ga ik niet vergeten. Dat meen ik serieus. Ik vergeet niet welke mensen hoe hebben gehandeld. En ja,

0: Het is hartverwarmend om te zien. Kijk, politiek is hard. Maar je zag gisteren dat er ook best wel warme momenten kunnen zijn. En het heeft mij goed gedaan om te zien dat er toch mensen achter je staan. Zeker weten.
1: Heer Somahardjo, zeker in uw dossier wordt gevraagd naar onmiddellijk gevangenneming. Bent u daarop voorbereid?
0: Ja, nou, niemand is daarop voorbereid. Het is natuurlijk geen alledaags iets dat je anytime kan worden opgepikt. Een dief misschien is erop voorbereid. Ja, maar oké, van Intimidu Ogri kan ik worden opgepakt. Ik heb dat niet gedaan, dus nee, ik ben er niet op voorbereid. Maar de kaarten zijn eenmaal geschud. Het is eenmaal zo. Het heeft geen nut to cry over spilled milk. Wat er is, is er. En als persoon moet je omgaan met elke situatie die op je weg komt.
1: Ebo Jones, fractielid van de NDP en lid van de commissie die belast was met het nader onderzoeken van het verzoek van het Openbaar Ministerie, heeft zich afgelopen donderdag onthouden van stemmen. Ook heeft hij niet getekend voor het eindverslag van zijn commissie. Volgens Jones is de commissie niet genoegzaam geïnformeerd en zou er mogelijk sprake zijn van politieke vervolging.
2: Ik heb niet getekend omdat ik me niet terug kan vinden in die hele procedure. Omdat geen enkele vergadering van, alhoewel ik het heb aangehaald, en geen enkele vergadering van die commissie, hebben wij ons gebogen over dat gedeelte van politiek bestuurlijk belang. We hebben op geen enkele manier daarover gebogen, terwijl die wet dat van jou vereist. Dus dat betekent dat die commissie zich niet heeft gehouden aan die opdracht zoals in artikel 5 is opgeschreven. Dus die commissie, naar mijn beleving, en daar gaat het om, en we mogen, en natuurlijk is dat een realiteit. Het enige wat er is gebeurd is gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan slechts praten over, is de procedure correct? Maar waar gaat het om? Bestuurlijk belang. En nu komt het. Hadden we dat gedaan, dan zouden we wel tot de conclusie kunnen komen dat er mogelijke politieke vervolging plaatsvindt. En dat het in verband met politiek bestuurlijk belang, dat het niet in ons belang is dat het proces zo doorgaat. Want is het in Surinaams belang dat het Openbaar Ministerie weer op een vinger getikt wordt dat ze bezig zijn met politieke vervolging? Is het in Surinaams belang? Nee. Kees Adin heeft getoond dat het wel mogelijk is dat het Openbaar Ministerie en de staat Suriname op een vinger getikt wordt. Is het in Surinaams politiek bestuurlijk belang? Als we kijken naar de zaak Hoefdraad, waarbij Interpol de staat Suriname tot twee keer toe duidelijk gemaakt heeft dat er is indicatie van politiek vervolging. Dus die vraag is het, voorzitter, in politiek bestuurlijk belang om te vervolgen? Met het risico dat Suriname weer getikt wordt door die internationale organisatie, maar door onze eigen rechters.
1: De coalitie moest een gezamenlijk politiek standpunt hebben ingenomen. Dit zei bestuurskundige Eugène van der San in Bakkanatori. Van der San kan zich terugvinden in de redenering van Ebo Jones. Volgens hem is er hier ook sprake van politieke vervolging.
3: Dus nu wordt een apart ding voor VCB of een postpaarbank was apart gemaakt om die man weer in staat van beschuldigen te stellen. Dan heb je twee bronto, Hoefdraad. En dan neemt ze nu, terwijl sedert 2023... dat ding van een pen-American speelde. Harde bewijzen waren het publiek. Harde bewijzen. Dat ding blijft sribi, alasani. Harde bewijzen waren RVRC, VRS. RC had ook al uitspraak gedaan, alasani. Dan blijft dat ding lekker. Tjano de Moro. Dan pak ze dat ding samen. Dan ik kon lau UNO. Ik kon lau NDP als nieuwe regering. Ik kon lau UNO. Tjene kon zogenaamd in staat van beschuldigen stellen. Sedert 2023 die kwestie van Pan American moest afhandelen. Dan brengt ze het nu samen. En twee dingen kunnen gebeuren. Ze kan hebben zijn eruit, van uitgegaan dat een politicus NDP een volwaardige standpunt zou innemen. een politicus. Want ze weet dat ze politiek bezig is. Ze weet het. Dus een politicus zou NDP nu ze aan de macht zijn een volwaardige standpunt innemen. En de zaak afwijzen. Dat was nu nog met ook meegelift. De zaak afwijzen, dat was nu nog met ook meegelift. Nu heeft NDP, ik weet niet wat ze politiek hebben gespeeld daar. Ze hebben geen standpunt genomen binnen de coalitie. En dan komen we weer, wat is dan de waarde van de coalitie? Wat is een coalitie? Waarom sluit je een coalitie? Je sluit een coalitie omdat wanneer cruciale beslissingen moeten worden genomen, dan is de coalitie daar om dat te steunen. Dit ding van die coalitie vormen NDP met de coalitie samenstelling is. Binnen 2 jaar al bos in de visie.
1: Onlangs is ook het tweede verzoek van het Openbare Ministerie aan Interpol om de gewezen minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, op de zogenaamde red notice-lijst te plaatsen, afgewezen. De reden bij de tweede afwijzing is echter nog niet duidelijk. Bij de eerste afwijzing was Interpol van mening dat er mogelijk sprake was van politieke beïnvloeding in de case. Marcel Oosburg, die deze zaak op de voet volgt, gaf in gesprek met Lim FM het volgende aan.
0: OM Kantang probeert, Interpol gaat dat niet doen. Interpol is al bij elkaar gekomen, toch? Ze zijn al bij elkaar gekomen in een congres, een aantal jaren geleden. En ze hebben toen een besluit genomen op basis van documenten die de advocaten van Hoefdraad, het zijn de Surinaamse advocaten en de Amerikaanse advocaten, hebben gestuurd voor Interpol. En OM kon toen het niet verdedigen. Openbaar ministerie heeft Interpol nimmer voorgehouden dat de zaak Hoefdraad in mei 2020 is voorgegaan en dat Hoefdraad dus niet in staat van beschuldiging is gesteld. En bij de wisseling van de wacht, toen er een nieuwe politieke verandering is gekomen in Suriname, dat ze het weer hebben geprobeerd en Hoefdraad is toen wel in staat van beschuldiging gesteld. Dat heeft het Openbaar Ministerie Interpol onthouden. Maar de advocaten van Hoefdraad hebben Interpol dus dat duidelijk kenbaar gemaakt. En ook het vonnis in eerste aanleg. Nu ook in een hoger beroep, waar de rechter zegt, de persoon van Gilmore Hoefdraad heeft niks in zijn zak gestopt. Dit, terwijl de procureur-generaal, die nu exit is, de heer Bainat Pandey, Interpol schriftelijk heeft doen, een schrift heeft doen toekomen, reeds op 8 augustus 2020, dat Hoefdraad tezamen met anderen 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. U ziet het verschil toch? 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. Dat heeft de procureur-generaal die nu exit is, Bainat Pandey, Interpol voorgehouden. Dus Interpol zit ook nog. OM Ligimi. Toevassie OM Ligimi.
1: De verschillende onderwijsbonden hebben afgelopen weekend de krachten gebundeld en beraad aangekondigd. Het beraad hield in dat alle onderwijsactiviteiten werden gestaakt. Het beraad duurde 2 dagen, maandag 1 en dinsdag 2 juni. De bonden eisten verbetering van secundaire voorwaarden. Na goed overleg met de regering is er een principeakkoord bereikt en getekend. Bernice Baron, de voorzitter van de VOLS, gaf ons meer informatie in Bakkanatori.
4: Wij hadden het meer over de secundaire zaken. En alle zaken die wij hebben opgezond wat de secundaire zaken betreft, we hadden aangegeven alle achterstallige betalingen van de gelden die de mensen kregen. Gratificatie, overuren, wat is er, gecommitteerd gelden. Dat soort gelden hebben we gezegd van nee. De president had het ook aangegeven. Je moet hiervoor moeten de mensen geen actie voeren. Het is die mensen hun recht. Ze moeten het krijgen. En zit het vandaag weer beaamd. Toch? Dus dat stukje hebben we bereikt. De gelden zullen uitbetaald worden.
5: Wanneer?
4: Vanaf juni gaat mijn starten. Die groep is wel een beetje groot. Dus de minister heeft ons gevraagd om het bij delen te doen. Maar de mensen zullen hun gelden krijgen. Het wordt bij delen uitbetaald. Wat het belangrijkste is waar wij toch wel zeggen van hey, nee, ligt in de tunnel. Is dat twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden zitting zullen nemen in zijn werkgroep. Samen met het ministerie van Onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook nog de presidentiële commissie. Dus zij gaan als ondersteunend. Maar dat al deze achterstanden weggewerkt zullen worden. En dan zeg ik van nee, want als het misgaat zijn we daar. Om aan de bel te trekken van hey, hallo, het duurt te lang. Toch? Dus dat vind ik een pluspunt. En bril kregen we 2000. Het is niet makkelijk geweest. We hebben 4 schorsingen, we hebben bijna 5 schorsingen gehad gisteren.
5: Zes.
4: Nog? Hoor daar zelf. Ik heb niet helemaal bijgehouden. Maar gisteren waren we niet eens, we waren niet dichtbij. Helemaal niet. Dus als je van gisteren naar vandaag, ik denk, ik heb een punt gemaakt en ik denk dat ze zich allemaal zijn gaan buigen daarover. Ik vond het onterecht dat er voor WIKA $225,000 vanuit de regering wordt gegeven om centen te kopen voor WIKA. Dat onderwijs is een probleem. Laten we ophouden. En ik heb toen die opmerking daar gemaakt. Ik zeg, als je dat ding op een weegschaal zet, bij mij gaat het erom, onderwijs heeft problemen. Waarom zeg je niet van, laat me kijken hoe ik aan dat geld van WIKA ga komen, maar laat me dat geld daar stoppen.
1: Tijdens het persmoment van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, het volgende hierover.
6: Het was een totale verrassing, de acties. Ik zag ze niet aankomen. Dus het was echt een verrassing. Maar ja, ook als je verrast wordt, moet je zorgen dat je natuurlijk in goed overleg met elkaar blijft, gaat. Op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaat. Want uiteindelijk is het grootste belang het belang van onze schoolkinderen. Natuurlijk mogen we het belang van de leerkrachten daar niet onderschatten. Vanuit het ook vanaf het begin maandag zijn gestart. We zijn dinsdag doorgegaan. En gisteren zijn we dus tot een oplossing gekomen. Bij de besprekingen is, bij alle besprekingen is collega van Financiën erbij geweest. Bij het bekijken van de oplossingsalternatieven is er rekening gehouden op het moment van uitbetaling ook. Er is natuurlijk rekening gehouden wat speelt er bij de leerkrachten. En we hebben gekeken wat is binnen de financiële mogelijkheden haalbaar zonder dat we een impact krijgen op de stabiliteit van de wisselkoers. Dus de minister van Financiën is daar steeds mee bezig geweest. De calculaties zijn vanuit het ministerie van Financiën gemaakt. Wat het totale prijskaartje is, weet ik zo uit het hoofd niet. Maar sowieso is de ondersteuning vanuit Financiën, die heeft de overeenkomst dus ook mede ondertekend.
1: Tijdens het beraad van de onderwijsgevenden heeft het BPMO, Bond Personeel Ministerie van Onderwijs, ook beraad aangekondigd. In deze ging het onder andere om achterstallige betalingen van toelagen en het uitblijven van vaste aanstellingen. In het volgende fragment hoort u Giovanni Beek, de bondsvoorzitter.
7: De reden waarom het zover is gekomen dat wij er nu in actie zijn, of laat me dat woord actie niet gebruiken, maar beraad, is omdat na telke malen te hebben aangegeven wat de noden zijn van de medewerkers, het niet onderwijsgevend personeel, er ten lange na geen gehoor wordt gegeven.
1: Vertelt u ons, wat houdt uw beraad in?
7: Ons beraad is dus, als wij binnen 1x24 uur niet zijn uitgenodigd door staf en directie, dat wij binnen die 1x24 uur het werk morgen ook niet gaan bezoeken. En het gaat dan om het niet onderwijsgevend personeel die lid zijn van de bond.
1: Wat zijn de problemen?
7: Wel, er zijn een aantal van problemen. Maar de meest belangrijke ga ik dan voor u oproepen. Te beginnen met de vervoerstoelagen, de financiële problemen. De controleurs binnen het ministerie moeten het doen met een vervoerstoelage van 500 SRD per maand op maandbasis. En dan wordt er vanuit de afdeling zoveel geëist dat het werk gedaan moet worden. Anders is men dan maar genoodzaakt te kiezen voor een ander ministerie of zo. Dat soort van uitspraken. Dat helemaal niet past. Een ander punt is die achterstallige betalingen van de 10% meer werkvergoeding voor algehele niet-onderwijsgevend personeel binnen het ministerie. Er zijn nog steeds mensen die niet in een periode tijdbestek van 2 jaar die niet beschikken over die 10% meer werkvergoeding. Ze hebben het gehoord niet gehad.
1: Het beraad van de BPMO is binnen 24 uur opgeheven. Dit nadat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur contact had opgenomen met de bond. Er is onlangs een Molotov-cocktail gegooid op het gebouw van het politiebureau Herman Goedings. Een week daarvoor is er ook getracht een politievoertuig op hetzelfde bureau in brand te steken. Michael Elskamp, de woordvoerder van de politie, die gaf ons meer informatie.
8: Onverlateren hebben gepoogd om een politievoertuig in brand te steken. Het is bij een poging gebleven. Dat voertuig heeft inderdaad wel brandschade opgelopen. En er zijn camerabeelden. En ik kan de samenleving garanderen dat ook in deze zaak klaarheid wordt gebracht. En de verdachte die zich hier aan schuldig heeft gemaakt, wordt sowieso achter slot en grendel geplaatst. En we hebben recentelijk ook nog een geval gehad. Dat is vrijdag 29 mei is er een Molotov cocktail gegooid tegen het politiebureau Herman Goeding. Misschien is het goed als ik de samenleving even kort uitleg. Het is omstreeks 11 uur in de avonduren. Wordt de dienstdoende wacht van de aangifte. De aangifte die is op de benedenverdieping van het gebouw. Ze hebben een knal gehoord. Het is net als een ontploffing. De wacht is naar buiten, begaf zich naar buiten om na te gaan waar het geluid van de ontploffing vandaan kwam. En er werd vuur ontdekt bij een van de ramen van de afdeling forensische opsporing. Zij zijn gehuisvest in de bovenverdieping van het gebouw. Het vuur ging daarna vanzelf uit. De schade, het raam is beschadigd. En het gebouw heeft eveneens schade opgelopen. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. En net zoals ik u zei, de afdeling kapitale delicten is gestart met het onderzoek. Er zijn in ieder geval camerabeelden veiliggesteld waarop een verdachte figuur, een man, te zien is die verantwoordelijk is voor het werpen van de Molotov cocktail. En er zijn ook camerabeelden die de vlugroute van de verdachte aangeven.
1: Blijvend bij de politie, er is recentelijk een grote hoeveelheid kwik buitgemaakt op het politiebureau te Geersvliet. U hoort wederom de woordvoerder van de politie, Michael Elskamp.
8: Op vrijdag 29 mei, jongsleden, is de politie van de afdeling fraude inderdaad tot de ontdekking gekomen dat een partij in beslag genomen kwik is weggenomen. Er waren 15 cilinder kokers gevuld met kwik met elk een gewicht van 38,80 kilo in beslag genomen. En 11 van deze kokers zijn weggenomen door onbekenden. Dus als je het optelt, dan gaat het om 11 kokers met een gewicht van 38,80 kilo. En dat is in totaal 426,80 kilo kwik. Dat is weggenomen. En de kwik was in een container opgeslagen op het achterterrein van het politiebureau Geersvliet. Het is een container die door de afdeling fraude wordt gebruikt als opslagplaats om in beslag genomen goederen op te bergen. Het gaat meestal om goederen die op basis van een economisch delict in beslag zijn genomen. Dat denk ik aan goederen die aan het verkeer zijn ontrokken zijn. Dus uit de handel genomen zijn met andere woorden, producten uit de handel genomen zijn die niet opnieuw worden verspreid of bestemd voor vernietiging. Dat zijn de goederen die in beslag worden genomen. Dan denken we aan medicamenten. En zo is ook die kwik in beslag genomen, want je mag geen kwik in bezit hebben. En op 14 maart is de kwik in beslag genomen bij een verdachte. En u weet, het gaat om een economisch delict. Deze verdachte heeft de boete betaald en de zaak is buiten proces afgehandeld. En de kwik is dan op die dag in de magazijn, beter gezegd de container, opgeborgen. De sleutel waarmee de container normaliter wordt opengemaakt bleek niet meer te passen. Ja, de collega is op 25 april is hij in de container, probeerde hij de container open te maken om in beslag genomen medicamenten op te bergen. En het bleek dat er een andere slot op de container is geplaatst. De slot werd vervolgens opengebroken en na inventarisatie is gebleken dat de 11 kokers inhouden de kwik ontbreekt. En u begrijpt, het gaat om een vrij ernstige zaak. De afdeling kapitaal en delicten is terstond gestart met een onderzoek en het onderzoek is op dit moment in volle gang.
1: De bewoners van het Moengra-project hebben aan de bel getrokken bij de Nationale Assemblée. Ze hebben een petitie overhandigd. Daarbij vragen ze een oplossing voor het gronddispuut dat speelt binnen het project. De situatie dreigde zelf uit de hand te lopen, omdat de eiser van de percelen op een gegeven moment startte met het afbreken van de huizen. We voeren nu terug naar het moment van indiening van de petitie. U hoort een der buurtbewoners, Iwan Pawiro Weyono.
9: Wij hebben deze gronden niet geoccupeerd, maar hebben geïnvesteerd in de aankoop van de percelen en in de bouw van onze woningen. Velen van ons wonen reeds meer dan 14 jaar op deze locatie en hebben hier hun gezinnen opgebouwd. Recentelijk zijn wij geconfronteerd met een stichting die stelt dat zij op basis van een gerechtelijke vonnis eigenaar is van alle gronden binnen het gebied waar wij wonen. Daarbij wordt beweerd dat de kaarten op basis waarvan wij onze percelen hebben verkregen vals zouden zijn en dat de gronden volledig aan deze stichting toebehoren. Tot onze grote verbazing en bezorgdheid zijn wij bewoners nooit gehoord in deze kwestie. Evenmin hebben velen van ons ooit een deurwaardersexploit ontvangen of op andere wijze officieel kennis genomen van gerechtelijke procedures die betrekking zouden hebben op onze woningen en percelen. De situatie heeft inmiddels een zeer ernstige wending genomen. Op heden zijn de woningen in het gebied met zwaar materieel weggedozerd. Daarna zijn de bewoners gesommeerd hun woningen en erven te verlaten. Verder ervaren bewoners de aanwezigheid van personen die verbonden zouden zijn aan een stichting en die zichtbaar grote vuurwapens dragen. Dit wordt door de gemeenschap als intimideren en provoceren ervaren en leidt tot gevoelens van onveiligheid, vooral onder de vrouwen, kinderen en ouderen. Wij achten het onaanvaardbaar dat de gezinnen die jarenlang vreedzaam op hun percelen wonen en daarin hun levensinvestering hebben gedaan, zonder duidelijke communicatie, transparantie en hoor en wederhoor worden geconfronteerd met dreigende ontruimingen en de vernietiging van woningen.
1: De districtscommissaris van Paramaribo Noord, Marlon Budeke, heeft het project ook aangedaan om een beter beeld te krijgen van de situatie. Hij verklaarde het volgende tegenover Lim FM.
10: Ik schat dat er zeker tussen de 50 en 80 mensen zeker treft. Ik heb met de advocaat en de eigenaren gesproken op kantoor. Alvorens ik terug ben gaan om met de mensen voor de tweede keer te praten om ze uit te leggen wat er aan de hand is. Het blijkt dat men vonnissen heeft, maar die vonnissen zijn niet tegen de mensen. Je hebt vondels, je hebt gewonnen, trainers van jou, ja, halleluja, leuk, alles mooi, maar dat geef je niet het recht om mensen hun bezit. Want toen zei men, ja, maar de grond is van de mens. Ik zeg maar, en als zo de wet zeggen, de opstallen zijn van de eigenaar van de grond, van het grond. U weet bliksem goed dat die mensen hebben gebouwd en u heeft niet gebouwd. En je met de mensen te communiceren. En als advocaat dient u te weten hoe het hoort. Je gaat geen security guard brieven laten verdelen. En de politie zei tegen mij, maar die mensen die zijn niet, de mensen die de brief weigerden. De politie is zelfs vrijpostig geweest om rechter te spelen of advocaat of wat te spelen. Ik begaf mij naar de plek en ik belde met de politie. Zeg, luister, ik ga mij naar de plek begeven. Kunnen wat agenten met mij meekomen? Omdat ik ook aan mijn veiligheid moet denken. Want wat ik op tv zag, waren mensen met heel lange wapens rondlopen daar. En ja, ik heb ook de minister een app gestuurd. Zeg, minister, kunt u een onderzoek doen naar die securitybedrijf? Want de wapens die hebben zijn militaire wapens. En ik weet niet, als securitybedrijven dat mogen hebben.
1: Bij het persmoment van de Raad van Ministersvergadering zei de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Stanley Surupawiro, dat de regering werkt aan een oplossing.
11: Was dus eigendom van een stichting, Denny, Stichting Denny. Door zaken die zijn voorgevallen omdat de bestuurder van die stichting als het ware een hypotheek heeft gevestigd op dat terrein. En hij kon dus die schulden niet aflossen. Is het op de veiling gekomen. Anders heeft hij het gekocht. Maar in de tussentijd heeft de eerste stichting ook gronden verkocht. Terwijl hij ook hypotheek nam. Dus in feite, de mensen die daar kavels hebben gekocht. Niet wetende dat ze in feite kavels kochten. Op basis van een kaart die niet door het ministerie van Openbare Werken is goedgekeurd. De mensen hebben dus iets gekocht waarop er hypotheken waren gevestigd en ook niet goedgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. Die personen zitten dus in feite nu met het probleem dat de nieuwe eigenaar zegt, maar jullie hebben kavels die niet voorkomen op de officiële kaart. En dat is iets dat voorgaande regeringen bezig waren op te lossen. We zijn nu bezig al die informatie te vergaren, zodat we kunnen beginnen waar de vorige regering is gestopt, want die was niet gekomen tot het oplossen van het probleem. En van daaruit gaan we dan oppakken dat dit probleem daadwerkelijk wordt opgelost.
1: Hierna ging de minister over tot een ander onderwerp. Hij gaf aan dat het ontslagverzoek van de directeur van de SBB, Ruben Ravenberg, alsnog zal worden ingediend bij de ontslagcommissie. Vorige week werd dit verzoek echter ingetrokken.
11: We varen nu in feite op het kompas van de ontslagcommissie. Er was dus die procedure was opgestart bij de ontslagcommissie. Maar de ontslagcommissie zegt, jullie hebben een stap gemist. Dus dan hebben we gezegd, oké, dan gaan we dat vanaf het begin weer doen. Om die procedure uit te voeren zoals de ontslagcommissie dat heeft aangegeven. Dus dat is wat ik kan zeggen daarover. Via de ontslagcommissie. Dus die gaat uiteindelijk het besluit nemen.
1: President Jenny Simons heeft gistermiddag een persconferentie belegd waarbij zij is ingegaan op de recente werkbezoeken aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. In het volgende fragment hoort u de president waarbij zij ingaat op het sociaal systeem van Brazilië. Volgens haar kan Suriname lering trekken hieruit om het eigen systeem te verbeteren.
12: Het verschil met Suriname, wat ik direct heb gezien, is dat Ze werken met data. Ze zijn natuurlijk een heel groot land, dus elk district, elk deel werkt hetzelfde. Maar ze hebben een heleboel centra in het land waar de mensen naartoe kunnen gaan om aan te vragen. Ze kunnen ook online aanvragen. Maar dan heb je de combinatie van Je vraagt aan, je krijgt geld. Maar dit centrum krijgt ook data van het consultatiebureau. Is je kind naar het consultatiebureau gegaan? Als je niet is gegaan, dan heb je een probleem. Is je kind naar school gegaan? Als je kind niet naar school is gegaan, heb je een probleem. En zo werken ze met elkaar. Ze werken met een dataset waardoor zij die controle hebben of dat geld dat wordt gegeven, misschien in een casino wordt verdubbeld, of dat het werkelijk terechtkomt bij de zorg voor die kinderen waar het naar hun om gaat. In Suriname geven we ook geld. Toch? We hebben een soort money carta. En we weten dat er een heleboel corruptie daar heeft plaatsgevonden. En misschien, ik weet niet of in hoeverre het er nog is. Want het is heel moeilijk te controleren. We weten dat een aantal mensen die bijdrage van de overheid kreeg, die het niet moet krijgen, moeten krijgen. En we weten ook dat er een aantal mensen is die het wel zouden moeten krijgen en die het niet kregen. Dit is een groot vraagstuk, omdat ik met die minister het heb besproken. Die minister kan niet stoppen met het geven van die ondersteuning om bijvoorbeeld het systeem schoon te maken. En die minister hier kreeg te maken met allerlei dingen. Ga je vandaag niet te diep op in. Maar ik heb u eens gezegd, wanneer je een land wil veranderen als van ons, je moet in leven blijven en je moet aan de macht blijven. Ik ga daarbij houden. Het punt is dat wij daar wilden kijken van hoe doen zij het. En natuurlijk in elk land, er gaat altijd een beetje misbruik zijn hoor, mensen zijn zo. Maar als het niet grootschalig is, dan heeft je programma effect. En het heeft effect gehad in Brazilië. Internationaal zijn ze daarvoor erkend. Dus wij willen hier ons systeem ook effect laten hebben.
1: Curtis Hofwijks heeft de politieke partij PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling, vaarwel gezegd. Hofwijks, activist en medeoprichter van de PRO, zei het volgende over zijn besluit aan Lim FM.
13: Soms neem je een besluit, in je hoofd neem je een besluit, maar je hebt het nog niet geformaliseerd. En dit besluit heb ik eigenlijk al voor de afgelopen verkiezingen had ik al een gevoel van ik denk dat ik nog erbij hoor. Ja, ik had echt mijn artikel voor Smigwe, maar niet met ruzie. Of Atibro neem ik boontje. Maar ja, laat dat ding, dat besluit bezinken. En het is nog steeds hetzelfde gevoel, dus ik heb hem maar geformaliseerd.
1: En hoe heeft de partij gereageerd op uw vertrek?
13: Daar kan ik geen antwoord op geven.
1: Ja.
13: Helaas.
1: Heer Hofwijks, laten we kijken naar uw periode binnen de partij. Wat zijn de hoogtepunten?
13: Sowieso deelname aan de verkiezingen. De eerste verkiezingen waar we hebben deelgenomen. Het vertrouwen van de kiezers. Het is ons niet gelukt om bij de eerste verkiezingen die stemmen in zetels om te zetten. Daarvoor hadden we niet genoeg stemmen. Ander belangrijk ding waar men gemengd op reageert. Ik denk dat als je als nieuwe partijen ziet van afzonderlijk komen niet tot een zetel, maar zo samen bundelen wel, dat je wel een bepaalde opdracht hebt om te kijken hoe we samen kunnen werken. En dat is bij de afgelopen verkiezingen wel gelukt. Dus dat is ook iets waar ik positief terug naar kijk.
1: En wat zijn de minder mooie momenten binnen uw periode in de partij?
13: Eigenlijk dan zou ik Ik wil niet weggaan op een zodanige manier dat ik moet natrappen. Dus dat zou ik toch voor mezelf willen houden.
1: Het politiepersoneel is zich aan het roeren. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eik, zijn de mensen ontevreden over het uitblijven van hun nachtdiensttoelagen. Naar zijn zeggen zijn er fouten gemaakt, of bij de administratie van de korpsleiding, of bij de administratie van het ministerie van Financiën. Hij gaf aan dat als er geen oplossing komt hierin, het niet uitgesloten is om vervolgstappen te ondernemen.
14: Anders is dat ze zich roeren, toch? Omdat mensen vragen van, maar hoe kan dat? Hoe kan het gewoon dat er besloten wordt? Toch? Want dat, aan de hand van de eerste versie, maar gezegd, hoe kan men dan besluiten dat men gewoon zegt van, wachtgeld wordt niet verstort? Toch? Nadat wij hebben gecommuniceerd met onze leden hierover, hebben toch nog een aantal leden gevraagd om een ALV. Dat is een statutair recht natuurlijk, om te vragen om een ALV om over deze issue te praten. En wij als bestuur hebben die verplichting, conform onze statuten, dat wanneer x aantal leden vragen om een ALV, dat we die ALV moeten uitschrijven. En dat hebben we ook gedaan hoor. Die ALV die is er maandag aanstaande. En dan gaan we de leden wederom breedvoerig uitleggen wat de situatie is. En wat de vervolgstappen zullen zijn.
1: Wat zijn de mogelijke vervolgstappen in deze?
14: Nou, ik kan dat nu niet zeggen hoor. Het is de ALV natuurlijk die gaat bepalen wat er gebeurt. Ja. Zo, maar natuurlijk zullen wij van onze zijde de zaak ook verder begeleiden. Maar als de ALV aangeeft wat er verder moet gebeuren, dan zullen wij aan de hand van onze verantwoordelijkheden als bestuur moeten handelen.
1: En men zou misschien denken, het is één maand te laat, of er is althans één maand een fout gemaakt. Is het dan terecht dat men gelijk probeert te grijpen naar vervolgstappen? Hoe ziet u dat?
14: Hoe bedoelt u met tegelijk grijpen naar vervolgstappen? Er zijn altijd vervolgstappen, toch? Die vervolgstappen zijn alleen, hoe zien die eruit? Maar er zijn altijd vervolgstappen. Toch? Bijvoorbeeld een ernstig schrijven, een spoedschrijven bijvoorbeeld gericht naar de minister of naar de president. Voorbeeld daar is ook een vervolgstap, toch? Mm. Dus je moet sowieso grijpen naar vervolgstappen, toch? Omdat, kijk, het lijkt maar op alsof het... Kijk, u zei daarnet maar één maand. Maar wanneer iemand een hypotheek moet betalen bij de bank, gaat de en je zegt tegen die bank, luister, ik heb dat geld nu niet, ik betaal het volgende maand, het is toch maar één maand, gaat de bank niet zeggen van ja, het is maar één maand, je kan het volgende maand betalen. Toch? Dus het is niet dat we gaan praten over het is maar één maand. Toch? Het is een ingrijpende zaak in de mensen hun leven.
1: Het ministerie van Openbare Werken is gestart met het asfalteren van de Van den Togerhuisstraat. De straat verkeert al enkele jaren in slechte staat. Een rechtszaak tussen twee aannemers maakt het aanpakken van de weg complex. Minister Stephen Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening gaf ons in Bakkalatori meer informatie.
15: De Van den Togerhuisstraat wordt deels geasfalteerd. Dat komt van wegenautoriteit. Dat is een noodoplossing, de zoveelste noodoplossing die we nu, waar we nu mee bezig zijn. Het is de vierde keer in de 10 maanden waar we nu labwerkzaamheden gaan uitvoeren aan de Van den Togerhuisstraat. Alleen om de noden een beetje te verlichten. We begrijpen dat het een vervelende situatie is voor iedereen, want het is een druk gebruikte weg. Het is wat het is. We hebben nu een situatie met de rechtszaak die er loopt. Maar er is daar ook een lichtpuntje bij hoor. Ik mag dat wel even verklappen. We zijn in dialoog met Baitali om een oplossing te vinden. In opdracht van de president zijn er een aantal bemiddelingsgesprekken geweest. Die zijn goed afgelopen. We zijn aan het kijken naar een vlugge oplossing voor Van den Togerhuisstraat. Maar in de tussentijd zal er worden geasfalteerd. Dat gedeelte bij Surmak, waar het erg is, dat heel gedeelte zal worden opengevreesd. Daar zal een laagje asfalt op worden geplaatst. En dan hopen we dat nog 2-3 maanden kan blijven.
1: Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Marinus B., zijn er meer dan 2000 ambtenaren in het buitenland die een overheidssalaris ontvangen. Bij de Raad van Ministersvergadering werden er aan de minister vragen gesteld over het opschonen van het ambtenarenbestand. De minister gaf aan dat er zorgvuldig gekeken zal worden hoe het salaris van deze groep ambtenaren zal worden stopgezet.
16: Die groep in het buitenland is zeker meer dan 2000. Maar dan nog moeten we proberen om de procedure echt te volgen. Ja, u weet, we hebben een PW. Wanneer bijvoorbeeld in de particuliere sector mensen heel makkelijk ontslag kunnen worden, kan dat niet makkelijk bij de overheid. Dus ik zeg, we willen het, maar echt voorzichtig te werk gaan, nauwkeurig, zodat we geen fouten maken. Want vaak zie je in het verleden dat de overheid bijna alle zaken bij de ambtenaarrechten verliezen, omdat we onze procedure niet nauwkeurig naleven. Maar ook, u gaat schrikken dat een aantal bellen van luister, not op amoni, want amoni dat moet zorgen, den chinsan den amima en zo. Wat kunt u doen? Hoor ik chinspan, you know? Ja. Maar dat kunnen we niet. Ja, want wat is er? Als we al deze mensen die we betalen, want mensen zeggen we hebben 51.000 zoveel ambtenaren. Ik zeg nee, we betalen 51.000 zoveel mensen. Want u moet actief werken, dan bent u voor mij een ambtenaar. Niet ambtenaar op papier en we betalen u, maar daartegenover staan er geen arbeidsprestaties.
1: Het ministerie van Volksgezondheid zet zich in voor het behouden van verpleegkundigen in Suriname. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe loonreeks en worden er naar woonoplossingen gekeken voor verpleegkundigen. We laten nu horen André Misikaba, de minister van Volksgezondheid.
17: Met de bonden, de werkers in de zorgsector, heb ik gelukkig dagelijks, wekelijks contact. En die nieuwe loonreeks is in de maak. Ik moet u zeggen dat de discussies in die werkgroep niet eenvoudig zijn. Ik ben zelf niet in die werkgroep, zijn de mensen in die sector, bonden, ziekenhuisdirecteuren, althans ziekenhuisleiding, verpleegkundigen, die zijn in die werkgroep. En, maar ik heb begrepen dat de kans groot is dat ik tussen nu en 10 dagen verder wel het eindrapport krijg, want tussentijds rapportage had ik al. We hebben met NZR erover gesproken. En de kanttekeningen zijn gemaakt. We hebben die werkgroep teruggestuurd. Dus nu moet eindrapportage volgen. En ik hoop dat zodra die eindrapportage er is, dat we de mensen kunnen betalen, de nieuwe lonen. Want ik blijf het zeggen, aan wie trekt de wereld? Aan onze zorgpersoneel. Ja toch? En als we die mensen hier willen behouden, dan moeten we wat incentives geven. Ik ben geen voorstander om met allerlei biggie powa mensen hier te houden. Mensen zijn vrij om zich te bewegen. Wij als regering moeten ervoor zorgen dat die omgeving van omstandigheden van werk en loon en andere dingen zo goed mogelijk zijn dat de mens zelf kiest om hier te blijven. En daar zijn we bezig mee. Het zijn twee dingen. Looncorrectie en huisvesting. Ja, ik was gisteren met een van de bonden bij de minister van GBB. Omdat de bonden perceel van de overheid kregen. Maar er zijn wat administratieve zaken die bij GBB liggen, die in orde gebracht moesten worden. Zodat de verpleegkundigen de percelen kunnen krijgen op hun naam. Dus gisteren hebben we goed gesprek gehad bij GBB. En als de mensen de percelen hebben, kunnen we ze makkelijk dan in verbinding brengen met het huisvestingstraject van die overheid. Zodat de mensen dan op veel goedkopere manier kunnen komen aan huisvesting.
1: Het goudsmijnbouwbedrijf Sijin is de onderhandelingen gestart met de zogenoemde Oekemangs. Het bedrijf wil samen met de overheid en de Oekemangs werken aan een duurzame oplossing. De confrontaties in de mijn met de Oekemangs wil het bedrijf voorkomen in de toekomst. De districtscommissaris van Brokopondo, Gregory van der Kamp, hield ons voor hoe de mogelijke oplossing eruit zal zien.
18: We willen naar een oplossing zoeken. En wat wij kunnen doen, we gaan iedereen registreren. En iedereen registreren, zodat we kunnen kijken wie in dienst genomen kan worden. En Isabi, dit probleem is werkgelegenheid de boeien zoeken. Eigenlijk moeten we werkgelegenheid creëren voor die heren. En we registreren alles maar. En dan we look, want je hebt ook daartussen heb je jongens of small scale miners die zelf een onderneming willen starten. En daaraan willen we ook kijken. Daarna willen we ook kijken van elkaar ondersteunen. Want je hebt ook mensen die boys zei ik me bijvoorbeeld, je zou hebben de score op papieren, maar die wanneer staat ons van die ook toe. Dus dat doen we aan Luku. En ook toe kijken naar heren die Sawaniko in dienst, Sawaniko in haar bedrijf, dat wij ook toe training geven aan die heren. Dus dat is allemaal besproken in de vergadering. En toen heeft het bedrijf een schrijven naar buiten gestuurd om die heren te registreren in de verschillende gemeenschappen, 7 gemeenschappen. De gemeenschappen waarmee, met wie het bedrijf samenwerkt. En die dorpen zijn Ballinsula, Nieuw Koffiekamp, Bronsweg, Nieuw Lombi, Klaaskriek, Kwakurung, en Marshallkriek. Hebben ze dan een registratie gestart op 28 tot en met 30. Hebben ze de registratie gestart. En dat wel van 1 uur tot 4 uur. Dat doe een registratie dat die.
1: Het ministerie van Openbare Werken is gestart om eigenaren van niet onderhouden leegstaande percelen op te roepen. We spraken in dit kader Anwar Mune, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, die hiermee belast is. Volgens de directeur vormen deze percelen niet alleen een last voor de buurtbewoners, maar ook voor de infrastructuur.
19: Het is namelijk zo dat mensen die in de buurt van deze percelen wonen, hebben geklaagd dat het vormt een last voor ze. En natuurlijk ook gevaar, weet je hebt insecten, mensen kunnen schuilen erin. En ook belangrijk is dat als deze percelen doorgroeien naar de straat toe, is het verkeersveiligheid, maar ook voor de ontwatering een probleem. Als hij overgroeit en hij groeit over de veegoten en daarna het zand belandt in die kolken, dan heb je een probleem met die doorgang van het ontwateringproces. En natuurlijk, je moet de omgeving netjes houden. Je hebt een perceel, je onderhoudt hem niet, maar mensen hebben last van. Dus van hierop doe ik een beroep, van hieruit doe ik een beroep naar de mensen doen dat ze als percelen hier en daar hebben. Dat ze die alvast schoonmaken, want er is een wetgeving erop. En je ziet het, is, als ik het goed heb, politiestrafwet artikel 70. Er zijn nog meer artikelen waar we kunnen toepassen. En natuurlijk, de minister is ook bezig met de crimecontrolewetten om ze te verscherpen. Dus de mensen kunnen ready zijn voor een aantal maatregelen die getroffen gaan worden met mensen die laks omgaan met onderhoud van hun percelen.
1: Directeur, ik heb gezien dat jullie inmiddels zijn gestart om bepaalde mensen al op te roepen. Hoe verloopt dat?
19: Ja, voor nu, we hebben dat gisteren geplaatst. Voor nu hebben we er 28, maar er zijn er veel meer. Maar we gaan hem stapvoets aanpakken.
1: De Nationale Jeugdraad heeft onlangs haar bezwaren geuit over het examenrooster van het HAVO. Volgens de raad is dit rooster nadelig opgesteld. Shemarir, de voorzitter van de jeugdraad, uitte zich als volgt hierover.
20: En zeer zeker stoor ik me aan het feit dat het examenrooster tenminste voor nu bepaald is dat het statisch is of statisch blijft. Met andere woorden, dat het examenrooster niet aan verandering toekomt. Het begint allemaal bij het feit dat het examenrooster heel zenuwslopend is voor onze jongeren. Om een beetje specifiek te zijn, je begint met de talen. Daarna heb je rekenvakken achter elkaar en vervolgens sluit je het netjes af met leervakken. Wat zeer zeker bombarderend is voor onze studenten op HAVO-niveau. Aan de andere kant, als we kijken naar het rooster van VWO, zien we een evenwichtig rooster. We zien een ruimtelijke spreiding van de rekenvakken, de talen en de leervakken. Maar wanneer we terugdeinzen op het feit dat het examenrooster zo mentaal belastend is voor onze jongeren, dan rezen bij mij er wel vragen. En het kwam onder de aandacht van ons, natuurlijk om specifiek te zijn lid Mulakarta, but if it reaches one of us, it reaches all of us. En we hebben dat met elkaar besproken en we zeggen nee, dit kan niet. Dus we hebben contact gemaakt met mensen in het ministerie of mensen bij het ministerie, hoofdinspectie en bij hoofd van het voorbereidend onderwijs in Suriname. En zij heeft wel aan ons aangegeven dat de minister wel akkoord ging met het voorstel ter aanpassing. Maar de volgende dag stond ik op. Ik kreeg op mijn telefoontje dat het examenrooster niet aan verandering toekomt, omdat de schooldirecteuren daar tegen zijn. Dus ik schrok. Ik dacht, En ik heb ook een bericht voor de gestuurd. Ik heb gezegd, het zijn diezelfde schooldirecteuren die zielig doen. Toch aan het eind van het schooljaar en zeggen, ja, de slagingspercentages zijn laag, maar het zijn deze veranderingen die gebracht kunnen worden, die ervoor kunnen zorgen dat onze slagingspercentages toch op een bepaalde hoogte of toch een bepaalde standaard kunnen hebben.
1: De prijzen voor kookgas zijn wederom aangepast. Volgens Denise de Jong, hoofd Public Relations bij de NVEBS, zal er nog één aanpassing komen voor dit jaar. In het volgende fragment legt zij dit nader uit.
2: Ik moet voorop stellen dat de gasprijzen die worden vastgesteld bij ministeriële beschikking. Dat wil zeggen dus dat de EBS de gasprijzen niet bepaalt. En gelet op dus de werkelijke kostprijs van gas was het noodzakelijk dat de gasprijzen die toen golden moesten worden aangepast, zodat ze tenminste de kosten konden dekken. Maar ik weet niet als ik zich kan herinneren dat men voor bijvoorbeeld de 28 lips gascilinder in 2023 nog geen 120 SRD betaalde. En dat lag dus ver beneden de kostprijs. Het verschil werd toen gesubsidieerd. Dus in 2023 is er een exercitie gedaan om te komen tot het afbouwen van de subsidies. Het was trouwens ook een van de hervormingsmaatregelen van IMF. Toen dus de gassubsidie moest worden afgebouwd. Ik weet niet als u zich dat kan herinneren. Er is toen besloten om deze aanpassing dus niet in één keer door te voeren, maar gefaseerd per kwartaal, steeds beetjes bij beetjes. En zo heeft de EBS dus op basis van deze beschikking elk kwartaal vanaf augustus 2023 de prijzen aangepast. En vandaag, 1 juni, hebben we dan weer een van de reguliere aanpassingen gehad. We zijn bijna aan het einde van het uitvoeren van de beschikking van 2023. En de meeste prijzen van de verschillende gascilinders zijn eigenlijk al bereikt. We zitten dus nu op de werkelijke kosten voor die gasflessen. We hebben aanpassingen gehad voor de 100 lips. En de 100 lips is verhoogd met 9 SRD 93. Dus dat is vandaag. We hebben dus volgens, dus dat heeft dan volgens beschikking de werkelijke kostprijs nu bereikt. Dat betekent dat voor de 100 lips er dus geen aanpassing meer is op basis van deze beschikking. De 20 en de 40 lips zijn ook niet verhoogd dit keer, omdat ze ook sinds maart de werkelijke kosten reflecteren. We hebben een verhoging gehad vandaag voor de 28 lips. Die is met 31 SRD 50 verhoogd. En dan moeten we in september nog één aanpassing van 30 SRD 45 krijgen. En dan hebben we de werkelijke prijs voor de 28 lips bereikt.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

without her anymore.

0: Lim FM.
1: Smooth music.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.